0: King Dick. Begin With Me van op de plaat, zijn studioplaat Hitbox 21. Laatste vrijdag nog te zien in Minigolf Beatrice op Linkeroever. De andere kant van het water, dus de groenere kant ook. Ja, als u hem gemist hebt, net zoals ik eigenlijk, kan u hem zien in het bos 13 november, 10 jaar, King Dick. Met de groep Coaster Pine, KV, DV en King Dick. En met een hit zullen ze optreden, Romantic Love Shrine. Voilà, en dan, na de mashup wou ik u nog meegeven dat de mashup live ook gebracht wordt op 2 oktober. Hof der Saxen.
1: Expodium.
0: Expodium, de kunst tentoonstelling van een honderdtal kunstenaars van eigen streek. En ook met optredens, als wij om 6 uur met Grondsmaak starten, zullen wij ook tussen de volgende groepen verder doen. Met om 18:20 Oeschaart, om 7 uur ongeveer Marceline Claire, om 8 uur Rode Muizen en Koen Roggen om 9 uur. En misschien
2: vrijdagavond 2 oktober.
0: 2 oktober, juist. En volgende.
2: DJ Shadow.
0: Yep.
2: The song about life. 4 keer langsgekomen in Antwerpen. Als het niet racism. Meer is.
3: Just a few things been running through my head.
2: In het openluchttheater Rivierenhof. In de 2 keer. En dan nog eens in de Roma. En in de Trix in de clubzaal. Vooral de passage in de club. Trix was memorabel.
0: Ja, ook was die een surplus. Memorabel was het toen hij in de surplus was, ja.
2: In de surplus?
0: Ja, in de surplus, ja.
2: De cocktailbar.
0: Ja, vanuit mijn

0: Meanwhile, Uptown, the DJ player.
1: Revolution.

0: It changed, you know.
1: My.

0: Kunstzaken. Kunstzaken.
1: Onze kunsttopic. Deze keer hebben we met ook een aankondiging van het Vertelfestival op 17 oktober van het Vertelcollectief Wilder Eenhoorn, echtig en techtig. Dat vindt u in Ruppelmonde. U kan alles van informatie vinden op www.wildereenhoorn met twee o's rn.be. En wat kan u verwachten daar? U kan daar online tickets voor 10 euro. Dan hebt u twee vertellingen en een drankje. En u kan dan vertellers checken van eigen bodem, zoals Gewiekste, Rick, Vierlefijntje, Meneer Zee en de Koene Ridder. Ook professionele vertellers zoals Erik van Tillo, woordkunstenaar met klassiek

0: Oké. Dus ook telkens tijdens kunstzaken visualiseren we een geluidsdrager. Deze keer...
1: Een banaan.
0: Een banaan.
1: Ja,
0: een
1: mooie gele banaan. Niet groen, niet bruin.
0: Zat die in mijn mashup? De banaan.
1: De banaan. Andy Warhol staat eronder.
0: Dat is toch geen muzikant?
1: Andy Warhol, dat was een kunstenaar met een fabriek in New York. The Factory.
0: Mm.
1: Kunstenaarsfabriek.
0: Ah, oké.
1: Ja.
0: Ik doe iets met mandarijnen.
1: Ja, waar kan ik dat volgen?
0: Op Instagram.
1: Hier staat Peel Off Slowly.
0: Oh.
1: Ja, maar niet doen, hè. Het is kunst, hè. Je moet er afblijven.
0: Hangt er een duct tape over?
1: Nee, als je die banaan, de schil eraf trekt, dan krijg je de roze binnenkant te zien.
0: Oh, en de banaan, roze binnenkant.
1: Ja, die banaan, dat is zo, precies zo'n sticker dat je tegen het raam kunt plakken, die krijg je er nooit meer op.
0: Ja, het is toch al een goed gerijpte banaan, vind ik zelf.
1: Ja, hiervan is die al wat gebruikt, precies.
0: Ja. Wat mij ook opvalt aan deze pressing is de special price sticker.
1: High quality pressing.
0: Dus ik ga ervan uit dat het een heel goede kwaliteit is van te luisteren. Ja.
1: The proof of the pudding is in the eating.
0: Ja, en bij deze dan. Oei. De groep is...
1: The Velvet Underground en Nico.
0: Aha. Geproduceerd bij Andy Warhol.
1: Shiny boots of leather with flash girl child.

Severin speaks so slightly.

Lou Reed werd voor het nummer Venus in Furs geïnspireerd door de gelijknamige 19e-eeuwse noveller Venus in Furs van de Oostenrijkse schrijver Leopold von Sacher-Masoch. Mm-hmm. Venus in Furs uit 1870 is een novelle over een psychologische machtsstrijd waarin hoofdpersoon Severin von Kuzimski zichzelf vrijwillig tot slaaf maakt van de weduwe Wanda von Donahue. Wanda neemt een dominante rol aan en vernedert Severin, tot ze in Florence op een andere man verliefd wordt en Severin laat geeselen. Deze ultieme vernedering geneest Severin van zijn obsessie, waarna hij inziet dat liefde en gelijkwaardigheid of absolute dominantie draait.

0: Sprechen Sie Bebop.
1: And all that jazz.

0: Voilà, beste vogeltjes. We zijn alweer bijna op het einde gekomen.
1: Bijna rond.
0: Feesonics hoorde u met Healing Time. En daarvoor Greeting. En voilà, we zijn rond. Rom?
1: Ja, uitzone staat al klaar met Tropico en DJ Chunk vanaf 8 uur.
0: Ja, ja, yes. Dus wij eindigen in schoonheid. Zoals elke DJ een probleem heeft hier op Radio Centraal. Hoe stop ik mijn programma op een mooie manier? The Endless Search for the Exit van Björn Eriksson.
1: Maar voilà. We komen nog terug, Rauwkost.
0: Wanneer is de volgende grondsmaak? Die
1: oktober,
0: is... Pop. Even nadenken...
1: Even tellen...
0: Zal ik de plaat al starten?
1: 24 oktober.
0: 24 oktober. De laatste zaterdag van de maand.
1: Nee, er is nog een zaterdag.
0: Ah, de vierde zaterdag van de maand. Ik zei het toch.

anders af, want ik heb geen zin om een week lang weten te smoren, dus komt wat mee op smoren. Oké. Okay.

Dit is de hoge emissiezone op Radio Centraal. Vinyl only, the best worldwide grooves. 106.7 FM, DHB plus 10A. De deur staat weer open, het is hier gezellig.

Wagadu Grooves, volume 2. Dat waren twee tracks van dezelfde compilatie-LP, The Hypnotic Sound of Camara, op het Hot Mule label.

0: Ik sprokkel nog snel het laatste stukje van het nummer ervoor mee. I Need a Roof.
1: Snoeperke.
0: Ja, maar ik had hem voor dit nummer opgezet. Mighty Diamonds Harmony, guys.

Op Radio Centraal gelden maar weinig regels, maar eentje is wel, als je de reggae hebt gedraaid, dan draai je daarna ook nog de dub. Dit is de Mighty Diamonds in dub.

erg oldschool. Het is dan ook een oude plaat en die is in mindere kwaliteit. Ja, het is helemaal zo. Heel veel Latin. Wij spelen muziekjes van overal waar. Wij zijn de hoge emissiezone trouwens. Maar toch vooral even Latin, amai.

van de Fransman Jean-Pierre Massiera. Dat is een compilatie in het nummer, daarnet was Mayo Mayo, en dit nummer speel ik ook nog. Het doet mij denken aan Bonnie Ember dan, weet je.

volgende vrijdag, 2 oktober, speelt deze band Alpacas International in Mechelen. Die alpacas, dat zijn ook gewoon België. En ze hebben een VUR-programma bij. In het VUR-programma, de Funk Factor.

Vanaf nu gaan we even pingpongen. Ik heb vier singeltjes bij en alle vier singeltjes zullen nu gepingpongd worden. Om's de beurt een nummertje met de Shunk Shanty. Het eerste is een singeltje, maar ik heb het wel op 33 toeren plus 8 gezet om het zo traag te krijgen.

In dat eerste singeltje dat ik op zit, dat zijn Los Atlantics. Het zijn wel gewoon Australiërs. Midden in het nummer worden bommen en het nummer noemt dan ook Bombora.

Chunk Shanty. Jij mixt heeft gezien. Ik heb een singeltje klaargelegd, de Jai, D-J-A-I. Dat is Nederlandse Chutney van Den Haag. Op het hoesje van een singeltje staat ze een telefoonnummer ook. Van een Jai. D-J-A-I. Jai.

Dit is de Shing Shanty die deze aflevering de jaskes halverwege levert. Die jaskes komen van Japan, als ik me niet trompeer. Shing, kun jij een rewind doen? Bo, rewind. Dit is een singeltje Pandero, Surinaamse chutney van 1980. Sweet Srnanang. En Srnanang, dat wil gewoon eigenlijk Surinaams zeggen in het Surinaams. Pandero.

Dit is het laatste singeltje dat ik vandaag bij heb. Ik heb nog wel veel LP's bij. Dat is onze Nana Love. En dat is een boogie bom van Nigeria. In de Kenny Dope Edit, om volledig te zijn.

er straks al keihard gelet in. Dan zijn we precies niet eens weer ontlet in. Deze is BNR de Salsa. En dit is BNR de Passion.

Zeg, Tropico, als je dan toch Latino spullen zegt, kun je dan nog eens een nummerke spullen van die famos ABBR doet, die een Adolfo Echeviera. De deur staat open. Ja, dat kan.

dat hip-hop nummer zo net gebruikt een sample van de Kourosh Yaghmai van Iran. En van die gast is een ongelooflijk goede compilatie ooit gemaakt op Nauwe Gein Records. En daar stond het originele nummer van dat hip-hop nummer van daarnet ook op, dus dat speel ik nog even.

0: Does he ever shut up? Dit is nog steeds de hoge emissiezone, nog 9 minuten. Om de 14 dagen op zaterdag. Radio Centraal 106.7 FM, DAB plus streaming website. DJ Stropico & Chunk, Worldwide Grooves Vinyl Only.
1: Mag ik daar nog iets aan toevoegen?
0: Jot.
1: Wij spelen plotjes van overal. Bijvoorbeeld dit is Gnawa van Marokko. En vorige week heb ik van die groep In of Gnawa al een ander plaatje opgezet. Dus ja, dit is een ander plaatje. Dit is Super Limited. Er zijn maar 250 kopies van...
0: Hipsters.
1: En super moeilijk om zo'n goede geproduced Gnawa te pakken te krijgen. Merendeel van de opnames is gewoon een microfoon ergens gewoon hangen en met alle tien er rond wat spullen.

back to one person is a short time.

sit. Push down. Right.

0: Je zou kunnen zeggen dat de boots op een bepaalde manier een open... er mag open seks beleefd worden. Er mag ook vrije liefde beleefd worden. Op heel veel verschillende manieren. Dat is heel moeilijk te controleren, denk ik. Hoe werd daar gecontroleerd op veilige seks?
1: Controleren op veilige seks, daar hadden wij gewoon niks mee te maken. Dat is toch zo. Iedereen is gewoon vrij om te laten en te doen wat hij wil in een privéclub. Dat is een seksclub.
0: Dus niet dat hij werd aangemoedigd?
1: Nee, onveilige seks.
0: Condoomgebruik.
1: Jawel, hè. Er kwamen af en toe wel mensen langs van het AIDS-team, dat weet ik wel. En die liepen er aan rond, hè. Die deelden condooms uit, gewoon natuurlijk. Ja. Denk het gros van de mensen die er eigenlijk kwamen, dat die wel, denk ik wel, veilige seks bedrijven. Ik weet niet. Het gebeurde dus wel. Hè. Mm-hmm. Ik heb seropositieven gekend. Ik heb ook mensen gekend die eigenlijk zwaar ziek waren, die dan altijd uitgingen en zo. Dus,
0: die nog altijd...
1: Wij vonden eigenlijk heel de tijd, vonden wij wel toen de lichten aangingen. Op het einde van de avond gingen de lichten aan. Hè.
0: Ja.
1: En dan vond je wel veel condooms, gebruikte condooms, dat is wel zo.
0: Ja, ja.
1: Maar er zijn altijd wel mensen geweest zijn die eigenlijk lak hadden aan veilige seks. Maar er was voor sommige mensen die al lastige condoom gebruiken en zo. Dus,
0: of die erop kikten om er geen te
1: of gebruiken. Die erop kikten. Maar ja, bareback, dat was toen toch nog niet zo. Hè. Dat is eigenlijk ook meer jaren 90. Hè. Dus bareback, dus seks onder condoom. Hè.
0: Het is maf dat je in die fetish vrije liefde situaties ook echt trends kent. Hè? Iets als de skinhead, gay skinhead movement
1: later
0: was.
1: Gekomen, hè? Was allee, bij ons toch, later. Ja. Maar die bareback, dat was toen volgens mij ook, misschien bareback, dus zonder condoom. Dat zijn allemaal dingen die mij eigenlijk bekend zijn geworden eigenlijk in de jaren 90.
0: Een bareback houdt eigenlijk in dat je condoom. Erop kikt om het door te geven.
1: Nee, dat is niet zo. Bareback is gewoon zonder.
0: Zonder condoom, ja, oké. Okay.
1: Maar er waren mensen die
0: Raw powers, dat was het.
1: Ja, er waren mensen die erop kikten, dat zal wel. Hè. Gewoon, dus, mensen die gewoon weigeren condomen te gebruiken, gewoon, die zijn ook, als ze dan ziek werden, ja, dan is het zo. Hè. Dat is nu nog zo. Hè. Nu heb je natuurlijk wel prep, dat bestond toen niet.
0: Nee, voilà, nu is in principe het eigenlijk kun je, in geneeslijk niet, maar
1: AIDS-remmers. Ja, virussen zijn gewoon niet meer detecteerbaar, prep pakte. Maar dat was toen dus helemaal niet zo. Hè. Dat is nu. Hè. Mm-hmm. Ik had vroeger een vriend, die was seropositief. Dus die vond dat dus wel heel lastig, toch wel. Mm-hmm. Maar ken je de driften van de geschiften eigenlijk? Is dat meer, hè? Ik heb het altijd zo genoemd, gewoon driften.
0: De driften van de geschiften.
1: Oh, ja, die mensen die het weten, die weten dat ze eigenlijk risico's nemen, toch maar doen. Hè. Seksuele driften, hè. Die hun driften niet onder controle kunnen houden. Hè.
0: Mm-hmm.
1: Maar ik was wel, als barman moet je mensen niet aanspreken op je gedrag, hè.
0: Nee.
1: Ik heb ook een paar negatieve opmerkingen gemaakt in de jaren 80 toen ik in de boots werkte. En dat werd mij niet in dank afgenomen. Echt niet, want een bos heeft mij er iets voor aangepakt. Ik echt moest zwijgen erover. Gewoon. En dat ging daarover. Gewoon. Dus
0: je zei, hela, gebruik eens een condoom.
1: Ja. Ja, zo weet je.
0: Ja.
1: Nee, come on. Nee, maar het gewoon, ik weet niet, gewoon opmerkingen maken en zo. Dan, en die gingen gewoon klagen bij de baas. Ja, echt zo van, je moet er niet mee mooien, gewoon mensen doen wat ze willen. Gewoon,
0: daar dient plaats voor?
1: Ja, maar op de toog eigenlijk lagen gewoon condooms. Mensen moesten dat niet kopen, die kregen dat gewoon gratis. Gewoon, weet je. Van, via het AIDS-team geloof ik, is dat toen ook al. Die liepen regelmatig rond eigenlijk, kom 1 of 2 keer per maand misschien.
0: Okay.
1: En die spraken mensen al, deelden condooms uit en folders uit. Dat hebben we allemaal wel gedaan, hè, natuurlijk. Hè. Maar als er op bank komt, jij beslist nou altijd zelf. Hè?
0: Uh-huh.
1: Het is niet dat jij verplicht wordt om een condoom te gebruiken. Hè? Uh-huh. Als je een beetje verstand hebt, natuurlijk, dan doe je dat dus wel. Hè?
0: Ja, trouwens.
1: Maar het is niet om mij als barman om mensen door op aan te spreken. Hè? Dat heb ik dus niet meer gedaan daarnaast. Echt niet.
0: Uh-huh. In de jaren 80 zeiden dat je daar niet in de boots niet super lang hebt gewerkt.
1: Nee.
0: Waarom zijn ze daar een eerste keer gestopt?
1: Mijn toenmalige vriend zei dat we er niet meer zitten, want ik was eigenlijk elk week in het weg.
0: Was dat een klant daar ook, of niet?
1: Nee. Dat was geen klant, nee, want je moest er echt niks van weten.
0: Nee.
1: En uiteindelijk ben ik toch wel gestopt en gewoon is toegegeven aan de relatie. Hè.
0: Ja. Okay.
1: Liefde gaat voor.
0: Terwijl loopt Kontjesmaat hier, lopen allerlei programma's. Zijn met andere dingen bezig. Hoe zijn er in de jaren 90 terug in terecht gekomen? En wat heeft u over de streep getrokken om daar opnieuw te gaan
1: misschien
0: werken?
1: Misschien best wil je zeggen dat ik bijvoorbeeld in de jaren 80 met Kontjes Maat heb ik een paar vijven heb gedaan.
0: Ah, ja, ja, voilà, dat gaan we nog even Paradox, terug gaan. Ja, voilà. Dus Paradox ik... was eigenlijk in de einde jaren 80.
1: Balse Kaai.
0: In jaren 90.
1: Bekende, heel bekende uitgangs.
0: Nadien Las Manias was, denk ik.
1: Wat?
0: Nee, Las Manias niet.
1: Dat weet ik
0: hoe heet het? Er is een soort Spaanse club
1: geweest ook. Ja, dus, ik ken al eens een Paradox op de Waalse Kaai. Dat is vroeger elke week iets te doen. Hè. Gewoon,
0: ja, ja. Een soort alternatieve tent.
1: Ja, ik dacht toch eens iets proberen eigenlijk. Altijd diezelfde muziek op die homofuiven. Ik weet dat zo beu gewoon weg. Die homofuiven die werden georganiseerd door het FVH van de stijf. Zijn met transactiefront. En die muziek was altijd hetzelfde. Hè, gewoon.
0: Wat voor dingen waren dat? Wat voor
1: meer
0: gespeeld?
1: Van popmuziek eigenlijk. Meer gewoon weg en disco en zo allemaal in die toestanden. En ik was iets anders. En ik heb met Dirk toen hebben we toch wel...
0: Dirk waarmee je Kontjes Maat maakte.
1: Ja, ja, ja. En toen hebben wij eigenlijk de Paradox, een paar keer de Paradox vuiven gedaan. Mm-hmm. Met onder andere Daniel... van de gebruikte Zwan Zingt als DJ. En daar kwam wel wat volk op af. Ik heb een affiche gemaakt. Frank Balboa van Hot Love heeft toen nog dat affiche gemaakt.
0: Fotograaf.
1: Ja, fotograaf. Heeft een affiche gemaakt. Heel knap trouwens. Er kwam wel wat volk op af. Veel gelobbyd natuurlijk. Ja, veel reclame gemaakt eigenlijk. Radio Centraal is ook wel. Hè, gewoon. En kwam wel
0: Radio Centraal heeft mee georganiseerd?
1: Nee, wij wel. Met het logo van de radio pakte wel op die affiche, geloof ik, toen toch wel. Ja. Ik heb ze niet bij, maar ik heb er nog niet aan liggen thuis, geloof ik.
0: Ik heb ze volgens mij ooit gezien, een soort zwart-wit foto's, misschien foto's, blauw en roos.
1: Ja.
0: Volgens mij stond er op die affiches altijd homo's en lesbiennes en sympathisanten.
1: Ja, dat was vroeger zo. Hè.
0: Ja.
1: Dat was nog voor het LGBTQI.
0: Ja.
1: En dus.
0: Ja.
1: Dat was eigenlijk gewoon homo's, lesbiennes, sympathisanten.
0: Dus... een manier om te zeggen dat eigenlijk het volledige...
1: Iedereen mocht langskomen. Gewoon, ja. Er was ook wel goed vol daar. Gewoon weg. En winsten maakten wij niet, maar we waren wel uit de kosten. Twee DJ's. De Daniel, als bekendste, een Daniel natuurlijk. Ja, schitterend, hè. Die gast toen ook al. Dus, ja, voor vijven te spelen en zo. Dat was echt zalig.
0: Ook eens geweigerd aan de deur van de boots.
1: Ja.
0: Is dan een paar keer terug naar huis gegaan om zijn toen best vreemde kledij te wisselen voor andere kledij. En op de duur mocht hem binnen met een heel kort jeansbroekje.
1: Ik heb hier
0: in bloot bovenlijf.
1: Ik heb je dat nooit gezien, toch niet meer.
0: Heeft hij ooit een reportage gemaakt?
1: Ah, toch?
0: Ja.
1: Dacht dat het helemaal niet zo was.
0: Ja? En dat heeft hem toch iets verteld.
1: Maar dat wel in de boot van de jaren 80.
0: Dat weet ik niet.
1: Maar, jaren 90
0: of in de jaren 90 zou ik
1: dat was dan voordat ik terug was. Want,
0: Anders
1: zou ik het wel weten. Dan zou ik het wel weten. Ja. Ik heb al meer bekende mensen gezien in de... Bijvoorbeeld Walter van Berendonk, die was een regelmatige klant in de jaren 80. Mm-hmm. Dus, en ook in de jaren 90 trouwens ook, want die kwam speciaal op de kelder voor de muziek. Die vond dat ongelooflijk dat zo'n muziek werd gespeeld in de boot.
0: Die vijven zijn het er maar een paar geweest?
1: Het zijn er maar een paar geweest, maar eigenlijk, dat was eigenlijk, het zat wel vol, we waren uit de kosten gewoon, snap je? Maar,
0: was het de bedoeling om daar
1: mensen
0: aan te trekken die toch in een soort alternatieve milieu wilden rondwalen, maar die ook gay waren? Was dat
1: zoiets eigenlijk wel. Ja. Een beetje homofuiven met andere muziek, hè. Alternatieve muziek gewoon. De muziek die op Radio Centraal te horen was regelmatig, veel toch wel. En die eigenlijk niet hoorde, bijvoorbeeld... ik ken niet zo heel veel homo's, die eigenlijk toen ook niet, nu nog altijd niet, die eigenlijk geïnteresseerd zijn in meer alternatieve muziek, hè. Bijvoorbeeld die op Radio Centraal gespeeld werd. Je hebt onlangs dat jij hier een gast eigenlijk, die is van Conspiracy, dus zo'n type, hè. Dat komt je niet veel tegen, hè. Maar echt niet.
0: Nee.
1: Ik ken goed mensen die gewoon lopen zijn van bij mij thuis aan de muziek die eigenlijk kon spelen. Was, dus, meer of meer gaan lopen, inderdaad. Ja.
0: Het is vreemd, hè, want je zou
1: bizar,
0: niet
1: eigenlijk.
0: Geen seksualiteit kunnen koppelen aan muziek? Is toch
1: Het is heel bizar eigenlijk toch wel. De meeste homo's zijn blijkbaar alleen geïnteresseerd eigenlijk in... Alleen niet allemaal natuurlijk. Hè. Ik zal er waarschijnlijk wel een hele boel tussen lopen die ik eigenlijk totaal niet heb kunnen benaderen ermee.
0: Bereiken, hè.
1: Zo was het dan. Een paar keer geprobeerd en het was wel...
0: Terwijl Radio Centraal of Koffie Verkeerd en Kontjesmaat en Chocopot en dat soort programma's toch vroeger mensen bereikten.
1: Muzikaal toch niet?
0: Nee, muzikaal.
1: Koffie Verkeerd, misschien.
0: Jo was toch geïnteresseerd in punk enzovoort?
1: Ja. Ja.
0: Denk ik dan.
1: Ja, het is niet alleen punk, hè?
0: Nee.
1: Ja. Dus het is meer alternatief hè, om punk en punk te zijn niet lang bestaan. Hardcore bijvoorbeeld, zo'n dingen allemaal. En het begin van een house en een techno en zo allemaal. Dus, Coil. experimentele dingen eigenlijk, industriële muziek. Heb je dat nog gespeeld op die 5? Dus, vond ik eigenlijk wel interessant.
0: We zullen eens naar de jongens gaan kijken. Eventueel. Oei.
1: De plaat wil niet.
0: De plaat wil niet. Nee, gaan we ze moeten verleggen. Ah, wacht.
1: Verkeerde schuif, zeker.
0: Goh.
1: Knoeier.
0: Knoeier, hè. We babbelen gewoon verder. Wat denk je
1: daarvan? Dennis Tutter. Mensen weten dat niet, maar hun eerste naam is eigenlijk Dennis Tutter.
0: Ja, die heb jij mij gegeven, ja, denk ik.
1: Dennis Tutter en Dennis Fopspeen.
0: Zoiets.
1: Toen je 13 jaar wordt.
0: Ja.
1: Ja.
0: We gaan toch proberen om die plaat erin te werken. Voilà, zoiets. We kijken samen naar de jongens. Even opnieuw. We kijken samen naar de jongens.

0: leuk, hè?
1: Erg leuk terug te horen. Ik had er een neongroene cover van, geloof ik. Maar deze komt gewoon in een mooie, donkere, zwarte, glimmende hoes. Passend in dit programma. Vandaag met Danny Kontjesmaat te gast. Tot 15 jaar geleden ultra present hier op Radio Centraal. Met heel wat verschillende programma's, muziekprogramma's, zoals Isles in Gaza, dat donkere, industriële muziek en soort donkere ambient speelde. Met Kontjesmaat, wat een soort colder, gay colder programma was. Nadien ook met Copycat.
0: Dat is later.
1: Een pak later, hè.
0: Eerst Elitaire 40.
1: Elitaire 40, natuurlijk.
0: Dat is jou met Elko Blijwert.
1: Ja. Een programma waar ik nog steeds op... op een wonderlijke manier zitten wachten tot iemand het terug wil opstarten. Het was een dwarsdoorsnede van de radio, van wat de radio muzikaal te bieden had.
0: Spiegelbeeld
1: van de radio. Elk programmamaker kon eigenlijk een lijstje doorgeven wekelijks aan. En die werd dan in die lijst, in die top 40 geplaatst, waardoor je een waanzinnig amalgaan kreeg van wat hier muzikaal te bieden was. Het was een geweldig programma. Het was ook heel veel werk voor u, Danny.
0: Ja.
1: Herinner ik mij?
0: Ik heb de lijst eigenlijk... Ik heb het 6 jaar gedaan, hè, 6 jaar.
1: Ja.
0: Elke week een lijst samenstellen. Materiaal gaan halen. Bijvoorbeeld, wij kregen een... We konden materiaal ontlenen in Metrofoon Popkelder op de Meer.
1: Ja.
0: En dat hebben wij dus...
1: En later ook bij Stereophonic.
0: En later bij Stereophonic in de Stereophonic Records in de Kemmerstraat.
1: Ja.
0: De winkel van
1: alle
0: Hans.
1: Alle twee opgedoekt.
0: Vrijdagavond vrijdag in de late namiddag ging ik met een Elko samen naar de Popkelder. En later dan naar Stereophonic. Het materiaal dat we zelf niet hadden, konden we daar ontlenen. En we kregen ook nieuwe dingen mee om te promoten. Dan gewoon. Dus, dat is wel leuk.
1: Grappig is dat het nu eigenlijk veel gemakkelijker zou zijn om hem te maken, omdat eigenlijk bijna alles met een klik op de computer afspeelbaar is. Behalve dan de zeer obscure cassettes die destijds de zelfgemaakte muziek, die dus mensen, programmamakers, die kregen altijd ook een extra duwtje in de lijst, herinner ik mij.
0: Ja.
1: Mensen als George Smits, die zelf muziek maakte, Daniel natuurlijk, Pierre enzovoort.
0: Daniel en Pierre deden er niet veel mee, hoor. Pierre heeft... Ik ben al nooit meegedaan.
1: Ah, nee.
0: Het waren vooral andere programma's. Maken ze gewoon een Shock Report, Kicks.
1: The Magic Mushroom.
0: The Magic Mushroom, sowieso. Die kwamen ook regelmatig langs. Dus,
1: Freak Scene.
0: Ja,
1: Pop en Pellini Lot.
0: Ja, zo'n dingen allemaal. Ja. Echt waar.
1: Dus, de muziekfreaks van toen.
0: Toen wij de E40 deden, ik met Elko, hebben nooit zoveel programmamakers meegedaan. Dus elke week meer dan 30 programma's die eigenlijk gewoon meededen.
1: Het was in die zin ook een stevig werk om die programmamakers te enthousiasmeren.
0: Maar dat viel nogal mee, gewoon. Echt waar. Ik ging ook regelmatig langs en zo. Maar, ik ging ook langs mijn briefjes halen dat de mensen elke programma aan het maken waren. En ik vroeg om bepaalde mensen om langs te komen, die een programma al meer dan anderen om langs te komen, om hun lijstje te spelen in de Elitaire 40.
1: Ja.
0: Er waren soms ook interviews en zo allemaal. Dus
1: ja, voilà, er zijn hier wel wat boeiende mensen gepasseerd, onder andere Blond Redhead, dat herinner ik mij al goed.
0: Ik
1: kwam hier in een bepaalde periode als Snotaap inderdaad wekelijks bijzitten en werd dan ook door jullie wat uitgelachen. Terecht, zou ik achteraf kunnen zeggen.
0: Ja, ik hoorde nog langs eigenlijk in een podcast. Jij werd geïnterviewd eigenlijk door iemand en die vroeg zich af, die een 30-jarige, waarom heeft hij nu eigenlijk naar de Elitaire 40 laten komen? Alsof ik iemand was die eigenlijk... heb ik beluisterd via Spotify,
1: dat programma.
0: Ja, het is dat. Die een 30-jarige, waarom heeft hij als 13-jarige naar dat programma laten komen? Zo, denk ik wel, lief. dat was eigenlijk heel interessant. Ik heb heel veel muziek leren kennen, maar die jaren 90 gewoon ook heel interessant. Ik zou dat nu niet meer kunnen doen. Gewoon, ik vind eigenlijk de periode nu, eigenlijk 2026, ik heb wel eens gezegd... Muzikaal gezien vindt veel herkauwen van vroeger allemaal gewoon. Ik zou het niet meer kunnen maken.
1: Nee. Ik denk ook dat het interessanter zou zijn. Moesten het nu jonge mensen zijn die het zouden
0: misschien
1: maken, dan krijg je volgens mij ook een ander beeld.
0: Van de radio.
1: Een ander beeld van de radio. Niet alleen dat. Ik denk ook dat je dan dingen te horen krijgt die wij niet kennen.
0: Dat was toen ook zo in de
1: scènes, die nu leven, die...
0: Het kan.
1: We
0: hebben
1: niks van weten.
0: De scènes die ik bijvoorbeeld krijg ook... wij speelden ook allerlei muziekgenres, waar ik eigenlijk totaal niet voor open stond. En toch, ondanks dat, toch nog moest nog luisteren gewoon om het te kunnen spelen in de Elitaire 40. Hè.
1: Maar was er ook interessant aan, denk ik?
0: Mensen namen eigenlijk cassettes op, of CD-ROMs en zo allemaal. Dus ze kwamen langs. Ik vond dat heel interessant, ja.
1: Ja. Terwijl, in die periode ben je terug in de boots gaan werken.
0: Ja, ja.
1: Hoe is dat gekomen?
0: Goh, ik ben de... Ja, Jan is eigenlijk verongelukt. Jan, de originele eigenaar van de boot, is verongelukt met zijn auto in de mist ergens. Eind jaren 80, geloof ik, zoiets. Ja. En de boot is dan verkocht. En de toenmalige vriend van Jan heeft die boots overgekocht.
1: Ah ja.
0: Danny, ja.
1: Okay.
0: En die heeft de boot volledig uitgebouwd. Dat was eigenlijk zijn oud pakhuis.
1: Ja.
0: En er werd toen alleen maar een klein gedeelte van gebruikt in de jaren 80. En dan heeft hij eigenlijk gewoon van de boot helemaal in gebruik genomen. Dat was die verdiepingen. En hij heeft er gewoon een volledig industriële ruimte van gemaakt. Maar dat wist ik toen nog niet. Hè. Ik ben hem toen tegengekomen in Antwerpen op de Melkmarkt, toevallig. Met zijn Nederlandse vriend. En ja, aan de praat geraakt, want ik had hem verschillende jaren niet gezien en zo. En die vroegen mij, die ging hoesten om terug te komen. En ik denk, oh, niet dat je begint zo'n neus. Oh ja, maar we hebben nu eigenlijk nog een bar in de kelder. En daar zat je dan alleen staan en kun je, als je wilt, je eigen muziek spelen. Want die wist ik eigenlijk echt, op Radio Centraal zat ik eigenlijk een muziekprogramma zat en zo. En dan, ja, denk ik, oh ja, dat zou wel interessant zijn. En eigen muziek spelen in de vorm van, heeft een cd-speler gekocht, waar het 6 cd's in konden.
1: Ja, die typische rakmodellen shuffle play dat toen kon zetten.
0: Ik heb dan thuis vinyl van mij dan, vinyl en ook cd's eigenlijk op cd-rom gezet. Dus zo gevarieerd mogelijk, hetgeen ik op Radio Centraal speelde, op cd-rom gezet. En die hebben dan 6 cd-roms, werden elke avond in de cd-speler gestoken.
1: Ja.
0: En dat werd dan gespeeld. Punk, New Wave, Industrial, Acid, Techno, eigenlijk van alles. Gewoon wat ik toen eigenlijk mee bezig was, dat speelde ik allemaal in de boots in de kelder.
1: Ja.
0: En boven dan, die bar waar ik vroeger gewerkt had, die bar boven, dat was al geen trance techno.
1: Wow.
0: Maar hoorde dus niks van hetgeen ze boven speelde, beneden. Hoorde er niks van.
1: Dat is een volledige vacuüm.
0: Ja, ja, dat was echt wel heel goed gedaan. Veel geluidsisolatie, dat je eigenlijk buiten totaal niks hoorde. Ja, dat is echt wel een heel knappe ruimte geworden, echt waar. Dus echt industrieel, veel staal gewoon weg. Dus die trap was gewoon een oude trap, helemaal in staal, rond een trap. Zo echt een, ja, echt...
1: Je kwam in die kelder terecht, was er...
0: Die kelder, dat was... Ik wist trouwens niet dat er een kelder aan was.
1: U werkte achter tralies, geloof ik?
0: Ja, een bar eigenlijk. Was een heel grote ruimte blijkbaar. Die moest uitgegraven worden, die kelder. Die hebben ze allemaal gedaan, uitgegraven. En... er is ook dus een stalen bar is daarin gezet eigenlijk, in staal, met tralies en zo, maar voor mij dan. Dus, mensen konden mij dus niet, dan niet speciaal voor dat eigenlijk, maar boven was er eigenlijk helemaal niets, maar beneden de kelder en wel. Ja, in industriële ruimte is meer eigenlijk een soort van een gevangenis, zo zeg ik er eigenlijk uit beneden.
1: Ja, en dat is natuurlijk ook weer een deel van de aantrekking.
0: Ja, ook een paar donkere kamers zijn eigenlijk, als je in de kelder een stalen trap eigenlijk naar beneden, en dan kwam je... Onmiddellijk rechts was er dan een donkere kamer. Allee, donker, meer rood licht en zo, met een sling. En dan kwam je eigenlijk de bar zelf. Die was niet zo groot als boven. Het was eigenlijk meer een chill-out ruimte, eigenlijk, zo, toch wel. Zo. Dus allemaal van die barkrukken eigenlijk, konden op barkrukken en barkrukken deden een muur en zo, allemaal ingebouwd wel. En dan eigenlijk links had je eigenlijk nog een soort van een donkere gang. We komen nog iets van donkere kamers allemaal.
1: Een soort doolhof?
0: Maar doolhof, ja. Denk dat je wel verloren kon lopen in de boot, zeg eigenlijk, op een verdieping toch wel. Want boven zijn er dan heel veel eigenlijk donkere kamers bijgekomen en golden shower rooms en slingruimtes en zo allemaal. Maar echt wel knap gedaan, hè. Dus dat gaat eigenlijk in het plafond, dat was allemaal weg, hè. Dus,
1: Zou je zeggen dat die verschillende ruimtes voor verschillende fetischen werden gebruikt?
0: Nee, echt, nee. Echt niet. Nee.
1: Eigenlijk zijn ze allemaal multi-inzetbaar.
0: Ja, ja, die waren allemaal... Ja. Mensen kon gewoon in gangen gaan. Hè. Dus, En ik had dan de kelder voor mij. Dus op vrijdagavond en zaterdagavond. En dat werd nog meer betaald dan vroeger. En denk, oh, ja,
1: terwijl u die elitaire 40 ook maakte.
0: Ja, dat was echt wel stevig toch wel.
1: Tot 5 uur 's morgens ook elke week.
0: Van vrijdag 10:30 en zaterdag was dat dan 10:30. Nou ja, dat was echt wel... ik zou dat niet meer kunnen nu, gewoon echt niet. Maar na een tijd begon het toch wel even te zwaar te worden en zo. En ik was ook een beetje uitgekeken op de elitaire 40. Er was ook nogal een beetje kritiek en zo op die sponsoring en zo. En ik denk, godverdikke man, wij steken zoveel tijd om in die lijst, om die te maken elke week, om alles te gaan halen, te beluisteren. En die kritiek dan, dat is allemaal wel een beetje samengespeeld, dat ik er toch wel mee gestopt ben. Uh-huh. En elke heeft dat dus ook, die is ook mee gestopt met mij. Die wou niet al die verder gaan, dus hebben we met niemand niet gevonden die het programma wou overnemen. Allee, ja, er was wel iemand die geïnteresseerd was, maar dat was dan eigenlijk toch maar niks uiteindelijk. En dan, ja, was gedaan. En dan was het voor mij veel gemakkelijker natuurlijk voor de boot zijn, want dan moest ik mij niet speciaal eigenlijk, als ik thuis kwam eigenlijk om 5 uur 's morgens van vrijdag op zaterdag, moest ik niet om 2 uur op de radio zijn. Hè. Dat ik heel de nacht gewerkt had. Dus,
1: ja. Stevig ritme.
0: Dat was, ik was toen een pak jonger dan nu ook wel.
1: Ja, begin 30 ondertussen.
0: Ja.
1: Wat is er, zouden zeggen dat buiten die verbouwingen, dat er een groot verschil was met tussen de jaren 90 en 80 in de
0: veel
1: box?
0: Veel meer volk. Toen was er eigenlijk de grootste SM-bar van West-Europa toch wel toen.
1: Oké.
0: Okay. Misschien is dat nu nog zo. En toen kwamen meer nationaliteiten. Dat was er ook een scene die ik eigenlijk ervoor totaal niet kende. De gay skinhead scene is daar ook op afgekomen. Dat was zo'n een groep die zich Phoenix heette. Mm-hmm. Phoenix noemde eigenlijk. Heeft wel die betekenis ervan eigenlijk ontglippen nu wel. Maar dat was eigenlijk een internationale organisatie met allemaal gay skinheads. Mm-hmm. En ja, die met mij dan gevraagd om is op. Dat waren dus 3 of 4 weekenden per jaar. En die met mij dan gevraagd om is op een weekend te werken. Gewoon dan daar in de kelder als DJ. Als barman. Ja, zo als barman. En dan de muziek een beetje aan te passen.
1: Muziek aan te passen aan de gay skinhead movement.
0: Aan de subcultuur gay skinheads. Maar ik had dus wel gedacht dat er eigenlijk allemaal echte skins waren, maar dat was gewoon pure fetish. Hè. Ik speelde toen de muziek van de Jamaican skins van de jaren 60. Ja. Dus ska, rocksteady en dan...
1: Oi.
0: De latere Oi dan ook nog eens erbij. Dat werd dus constant heel de nacht gespeeld door Zara. Heel de nacht gespeeld dan.
1: Maar dat waren...
0: Dat was echt ongelooflijk veel volk. Dat was echt propvol de boot toen.
1: Met skinheads.
0: Honderden skinheads gewoon toen. Ja.
1: Die van heel Europa afstand.
0: Heel Europa. Ja, naar daar.
1: En was de boots daar een van de voortrekkers in? Een van de eerste plaatsen?
0: Ik heb het nooit ergens niet gezien. Die kwamen dan naar Antwerpen dan eigenlijk voor een heel weekend. En die gingen dan uit op vrijdagavond, zaterdagavond, zaterdag, vrijdagnacht. Zo echt van 10:30 tot 4, 5 uur 's morgens. En overdag, ofwel sliepen die, of dan sliepen die gewoon rond in Antwerpen. En die gingen dan op fetish shops en zo. Dus de Roxy vroeger op het Schipperskwartier.
1: Piercing shops,
0: tattoo shops eigenlijk, fetish shops.
1: Dat is wel een opvallend...
0: Dat viel wel op in Antwerpen toen.
1: Ja.
0: Een paar keer de kranten gehaald, dat mensen toch wel een beetje angstig waren. Maar dat was niet nodig. Hè.
1: Nee. Ja, dat viel ook op de gigantische gestretchte piercings in de, in de neusbrug.
0: Ik heb er ook gedaan.
1: Jij hebt dat toen ook.
0: Prins Albert, septum. Ja.
1: Ah ja, dat heb jij ook allemaal wel laten doen.
0: Ja.
1: Dus
0: ja?
1: Was dat een soort fetish die je wel aantrekkelijk vond?
0: Dat was geen fetish. Ik vond dat mooi. Prins Albert vond ik ook mooi. Ik heb er lang over nagedacht. Ik heb het allemaal gedaan. Ik heb er geen spijt van. En die septum natuurlijk, dat was echt wel een pijnlijke zaak. Maar uiteindelijk, ik vond dat wel mooi. Ik heb dat gedaan. Ik zou dat nu momenteel niet meer, maar ik heb die gaten zijn er dus nog. Ik vond dat wel iets hebben. Waarom niet? Ik heb dat allemaal geprobeerd. Hè. Ik heb veel geëxperimenteerd. Ik was altijd geïnteresseerd in subculturen. En dat was weer iets nieuw voor mij, die gay skinhead beweging toen.
1: Dat was, je zou wel kunnen zeggen dat het de eerste is in de... Hè, want je hebt daar dus een tijd gewerkt. Je hebt nooit... je kleding misschien een beetje aangepast aan daar te
0: daar
1: werken.
0: Daar heb ik het volledig gedaan. Toch
1: maar
0: wel,
1: daar zit het toch volledig
0: moest ook
1: voor
0: wel,
1: gegaan. Hè?
0: Als ik wou werken eigenlijk, tijdens die gay skinhead weekend, moest ik mooi voor zorgen dat ik eigenlijk de juiste boots had, de juiste broeken, de juiste t-shirts had.
1: Dat werd echt verwacht.
0: Zoals die foto, Fred Perry, dat wel, hè, natuurlijk.
1: Ja.
0: Bretellen en zo allemaal.
1: Ja.
0: Dat was echt dingen die... die outfit van skinheads eigenlijk in Engeland destijds. Dus niet altijd bestaan.
1: Bent u daar dan in blijven rondlopen?
0: Een periode, ja. Ik heb toch wel
1: dus ook in uw vrije tijd, dat dan zeggen?
0: Oh, in mijn vrije... Ja, ik ben ook naar dingen naar optredens geweest, naar vuiven geweest toen wel. Er werden af en toe ook wel vuiven georganiseerd eigenlijk buiten de boots om. Bijeenkomsten. Maar ja, toch wel... De nadruk lag eigenlijk wel op seks gewoon weg. Fetischisme, seks gewoon. Hè.
1: Ja.
0: En ik had er toch wel iets anders van verwacht. Eigenlijk. Ik heb zo een paar boeken gelezen.
1: Bij u was dat niet zo?
0: Nee, bij mij was dat niet zo. Bij mij was dat, ik vond dat wel... Dat wel iets, hè. Dat imago had wel iets, maar daar was ik wel heel snel op uitgekeken. Uh-huh. Ik heb ook zelf bijvoorbeeld met groepen, met mensen naar concerten willen gaan. Dus gewoon... met een hele hoop naar concerten gaan. Daar kwamen maar een paar mensen op af. Gewoon weg, want er waren maar echt... een miniem aantal mensen geïnteresseerd eigenlijk in muziek. Hè. Misschien het muziek, hè, zoals Oi en Ska. Dat was eigenlijk echt een minderheid gewoon. Dus ja,
1: de meeste skinheads die erop afkwamen, waren fetischisten. Dus waren niet geïnteresseerd in de geschiedenis van de cultuur.
0: Nee, die waren geïnteresseerd
1: in de muziek. Nee,
0: die waren gewoon geïnteresseerd in het imago, in het ruige imago.
1: Als we het dan hebben over een uiterlijke fetisj en een, een fetisj die gaat over een machtsverschil, over slave-master, dat soort van
0: wel
1: dingen.
0: Dat, hè, natuurlijk. Ja,
1: spelen de symbolen van bijvoorbeeld extreme rechtse skinheads dan een rol?
0: Ja, maar het is in ieder geval als extreem rechts, alleen bijvoorbeeld extreem rechtse symbolen waren verboden.
1: Ja.
0: Ik heb het wel verschillende keren meegemaakt. En heb ik mij echt wel heel kwaad om gemaakt ook wel. En ik heb zo'n mensen wel proberen buiten te werken. Dus ik mij ook wel gelukt, toch wel.
1: In welke zin? Hoe zouden die mensen
0: ik weet niet. Die mensen die komen gewoon eigenlijk, die kwamen destijds, sommige mensen eigenlijk, de organisatie.
1: Een organisatie?
0: Nee, de organisatie die week in de boot organiseerde.
1: Phoenix.
0: Ja, die me tegen mij vertelt eigenlijk dat het dus, dat mocht allemaal niet. Hè. Dus geen swastika's of andere symbolen mocht dus niet. Maar sommige mensen die kwamen binnen eigenlijk in hun bomberjackets. Als die een bomber dan uit heb ik wel af en toe wel eens white power gezien en swastika tattoos en zo. Maar dat mocht dus eigenlijk helemaal niet. Toen kwamen ook kleurlingen bij ons. Hè. Ook zwarte mensen en zo, bruin mensen, noem maar op allemaal. Aziaten, noem maar op allemaal. En die vonden dat niet zo leuk hè, om zoiets te zien.
1: Ook is, mensen die...
0: Die gelden eigenlijk op bepaalde symboliek. Hè, gewoon,
1: maar dat waren niet noodzakelijk mensen die extreem rechtse ideeën...
0: Nee. Ja, in principe heeft het er allemaal niks te maken.
1: Dat was een fetish.
0: Dat was ook, dat is ook voor veel mensen dat ook fetish. Ja, het stoeren. Ja. Het stoeren, de stoerdoenerij was eigenlijk echt wel... Dat mij wel opviel gewoon. Dus, dat je zo bijvoorbeeld de houding van bepaalde mensen was ook heel boertig. Hè, gewoon, echt, ik weet niet goed eigenlijk.
1: Je hebt mij eens verteld dat ze uw kop tegen de tralies trokken.
0: Bijvoorbeeld mensen die iets willen bestellen en zo. En de muziek stond heel luid en je begrijpt elkaar dan bijvoorbeeld niet goed. Dichterbij komen, ik zoiets een tik tegen iemand met mijn kop gewoon vastpakken, ik met mijn kop gewoon tegen die tralies getrokken werd. Zo'n ding allemaal, moest er maar tegen.
1: En dat hoorde bij die skinhead mentaliteit.
0: Of stampen krijg je gewoon van dingen, van boots en zo. Deze gladiator boots, ik weet niet of je dat al gezien hebt, maar dat zijn toch wel...
1: Van die gigantische hoge...
0: Ik had die vroeger ook, ja. En bijvoorbeeld die kleurencodes en witte veters.
1: Ook daar is een...
0: Dat mocht eigenlijk helemaal niet, want dat is eigenlijk extreem. Er is ook een extreem rechts die er toch wel meer die rondlopen eigenlijk. Ja, met van die zwarte boots en witte veters. En witte bretellen. Ik heb dat dan zelf ook al op die foto daar. Ik wist dat toen eigenlijk echt niet, maar dat was eigenlijk ook wel zo'n verwijzing. En dan ben ik mij daarna wel toch meer beginnen profileren als sharp skinhead. Dus skinheads against racial prejudice.
1: Ja.
0: Om echt wel te tonen. En mensen die eigenlijk bijvoorbeeld in de kelder kwamen toen, die eigenlijk zo uitzagen bijvoorbeeld van white power t-shirt, die gingen er gewoon uit. Hè.
1: Ja.
0: Echt, die gingen eruit.
1: Ja.
0: Dat ging niet gemakkelijk, want organisatie bijvoorbeeld...
1: Want ja, als het dan gaat over fetischisme en niet over fascisme, dan...
0: Ik, politiek eigenlijk werd niet toegelaten, maar de organisatie van Phoenix, ze waren eigenlijk heel laks. Hè. Die was gewoon van, ik belde dan naar boven bijvoorbeeld om te zeggen dat er zo'n figuur rondliep in de kelder, dat eigenlijk helemaal niet wou. Maar er ook kleurlingen rondliepen die eigenlijk echt aanstootgevend vonden.
1: Ja.
0: Ik belde dan naar boven om die mensen eigenlijk gewoon buiten te zetten. Die deden dat dan gewoon helemaal niet. Dat kon die gewoon niks schelen. Ja, ik ben ook in conflict geraakt met zo'n mensen natuurlijk daar, hè. Dat is wel zo.
1: Ja.
0: En een baas van de boot vond dat echt niet zo gezellig, ook niet, maar die vond dat dus zelf ook niet kunnen, zoiets. Echt niet, dus, dat mag ik wel zeggen.
1: Als je over de skinheadcultuur leest, komt daar veel geweld bij kijken.
0: Veel geweld, hè. Ja, er werd ook gevochten en zo.
1: Dat vroeg mij af, is de...
0: Voor de fun eigenlijk, mensen die eigenlijk met elkaar vechten voor de fun, hè. Dat is ook een soort van een fetish eigenlijk, hè. Op elkaar liggen kloppen en zo, en stampen en echt waar, hè. Ja, ik stond ook een beetje versteld toen dat de eerste keer zo...
1: En dat was wel specifiek bij die skinheads, gay skinheads, zo.
0: Ja, als je bijvoorbeeld oi muziek speelt, er wordt ook gepogo'd en zo, allemaal, hè. Echt zo'n ding eigenlijk meer, hè.
1: Ja.
0: Dus pogo'd dan gewoon eigenlijk op de grond belanden. Met een hele hoop mensen en dan gewoon elkaar liggen af te roeven. Dus dat gebeurde wel. Zo.
1: Je hebt mij ook eens verteld, denk ik, dat je een bepaalde ooi-plaat speelde en dat er terwijl dat je omkeek en terwijl op de dansvloer zag hoe er iemand na het vistfokken enkele metalen soort kogelsballen werden toegevoegd in de aarsopening. Klopt dat?
0: Dat klopt. Zo'n dingen, dat gebeurde allemaal wel. Echt... Ja, ik kan me niet voorstellen hoe extreem sommige mensen seksueel zijn. Toch wel, die uitspattingen die ik daar heb gezien, eigenlijk, heb ik nooit ergens anders niet gezien. Ik heb wel tegen verschillende mensen verteld, ook wel, en die hun monden vallen gewoon open van verbazing. Zo echt. En, ja, het is een apart wereldje. Echt een apart wereldje.
1: Een ander verhaal dat ik me ook herinner, is iemand die als fetish kikte op... een klant van u?
0: Ja, een vriend, een klant van de boot eigenlijk, een Duitser. Een zware skin gewoon ook wel. Een heel lieve mens, want het is niet omdat je er eigenlijk echt ruig uitziet.
1: Natuurlijk niet, ja.
0: Dat je, maar dat was een heel lieve gast gewoon. Toevallig leren kinderen eigenlijk als klant. En, ja, dat was zijn kicks geworden.
1: Zijn kick
0: klop krijgen met baseballs.
1: Met baseballs.
0: Maar natuurlijk niet zwaar, niet ongelooflijk doorkloppen, maar gewoon kloppen eigenlijk. Die kickte erop gewoon weg. En dat gebeurde aan boven. Die vroeg dan aan mij, denk ik, oh, come on, man.
1: Hij vroeg aan u om
0: dat te doen, hè,
1: om dat bij hem te doen. Ja, ja. En je hebt dat eerst geweigerd en uiteindelijk toch gedaan?
0: We hebben elkaar wel leren kennen. Ja. We gingen af en toe zoiets samen weg eigenlijk. Zo van, samen iets eten of filmen. Zo, echt. Ja, je kunt je misschien niet voorstellen, maar zo'n mensen die eten ook. Ja. En die
1: filmen. Waarom zou ik mij dat niet kunnen voorstellen?
0: Dat was iemand die was een Duitser.
1: Ja.
0: Iemand van een veertiger. Die eigenlijk in Duitsland voor de CDF werkte toen.
1: Ja, ja. TV.
0: Dat is de TV werkte. Ja. En die kwam even doen, die kwam op de Skinhead Weekends. Die heb ik verschillende keer al gezien en onder praat gerokt en zo. En dan nooit zelf seks mee gehad. Allemaal niet gedaan, gewoon vriendschappelijk mee omgegaan. Maar die vroeg wel aan mij, dat is wat ik geïnteresseerd ben. Ik dacht, waarom niet eigenlijk? Dat was vrij psychedelisch trouwens. Vond ik,
1: Je hebt mij eens verteld dat die
0: kloppen, dat kloppen eigenlijk met baseballs tegen houten muren toen. Van die, dat waren toen donkere kamers, die waren in hout opgericht. Op een bepaalde een van de verdiepingen toen.
1: Ah ja, dat was daar. Ik dacht dat bij de mensen thuis was gebeurd.
0: Nee, dat was eigenlijk in de

0: klop krijgen.
1: Terwijl hij masturbeerde.
0: Terwijl hij masturbeerde met een, dat was toen met een basebed, die hij zelf meebracht. En dan gewoon het geluid van dat kloppen eigenlijk gewoon in die ruimte. En dat is ook iets psychedelisch, dus gewoon echt waar. Hè. Dan het ging over de belichting. Dat was een bepaalde soort van een rood, donker. En dan gewoon eigenlijk, ja, je hoorde de muziek eigenlijk van de baard eronder en zo. En het was echt wel iets heel speciaals.
1: Verstomd.
0: Ja. En die gelden er ongelooflijk op, dus dan, ja.
1: Je hebt die een die stond lappen gegeven met
0: die stond de tijd vol met blauwe plekken. En die vond er eigenlijk echt heel opwindend allemaal, zo die dingen. Ja, mensen.
1: Wat deed dat met jezelf? Want voor u was het geen fetisj, hè?
0: Nee.
1: Dus je hebt hem geslagen met die baseballbat. Hoe hard moeten we ons dat voorstellen?
0: Niet hard, maar toch wel hard voor blauwe plekken te krijgen. Maar ik heb het er juist ook al gezegd, niet keihard kloppen. Hè. Als jij bijvoorbeeld niet een baseballbat bij mensen een kop klopt.
1: Ja, dan maar dat was kan het wel eens afgelopen zijn.
0: Het hoofd was niet toegelaten. Ja, het is eigenlijk...
1: Op het hoofd was niet toegelaten?
0: Nee, dat was niet... Oh, nee, dat kun je niet.
1: Welke lichaamsdelen sloeg u dan wel? Hè,
0: schouders, met borst, kont, kruis zelfs. Gewoon echt...
1: Ja. Ja, dat doet toch wel behoorlijk veel pijn. Ja. Zou ik denken.
0: Die net zo'n ding, zo'n hoe noemt het eigenlijk?
1: Zo'n klem voor de ballen bij je te houden, of niet?
0: Nee, zo'n ding, zo'n... Hetgeen, hoe heet het nu weer, jongen? Die film had je gezien, Clockwork Orange.
1: Ja.
0: Hetgeen, kruisbeschermer. Ja. Zoiets, hè.
1: Eigenlijk voor de baseballen, hè. De mensen gebruiken
0: dat dus. Ja, zoiets, dat hoort dan eigenlijk onder zijn jeansbroek wel. En dan, totdat het eigenlijk gewoon te spannend werd, dan moest het er allemaal uit.
1: Ah, en dan...
0: die masturbeerden dan gewoon erop, zo'n... Dat is apart. Maar ik heb dat maar met één persoon gedaan, dat was mee.
1: Maar dat was wel iets dat daar ook veel gebeurde.
0: Dat gebeurde ook, ja.
1: Daarvoor diende dat kot.
0: Sommige mensen gelden gewoon op elkaar geklopt te worden. Hè. Ik heb dat al gezegd, hè. Geweld gewoon. Hè. Kicken op geweld gewoon. Maar dan wel eigenlijk met een verstandhouding, hè. Met een stopwoord en zo, of van die dingen zo echt.
1: Het is, dit klinkt anders dan de klassieke S&M.
0: Ja, dat is ook een vorm van sadomasochisme. Dat is ook een stopwoord. Hè.
1: Ja,
0: master and slave is ook een stopwoord. Hè.
1: Ja.
0: Maar daar heb ik eigenlijk nooit niks, heeft mij nooit geïnteresseerd. Eigenlijk, zo in die... Allee, bijvoorbeeld, toen ik in de kelder stond, daar wouden ook skins op die weekenden die mijn boots kwamen aflikken en zo.
1: Terwijl je aan het werken was. Oh, ja. En dat liet u ook gebeuren?
0: Ja.
1: Dus het was eigenlijk op den duur zo dat je zo ingesaust werd in die,
0: ja,
1: in die
0: dat
1: tent,
0: milieu,
1: dat,
0: ja,
1: in dat milieu, dat je eigenlijk...
0: Ja, toen schrok ik van niks niet meer. Toen was ik ook al rap gewend. Hè. Dus de problemen die ik eigenlijk had in de jaren 80, had ik niet meer in de jaren 90. Zijn echt niet.
1: Nee.
0: Nou, je bent goed, een beetje nauw, je hebt al veel gezien en zo. En dan wel, hè. Dat was het dan. Hè.
1: En dat deed u ook niks dat voor die mensen... opwindend was en voor u niet?
0: Nee, dat was eigenlijk meer een vriendendienst.
1: Ja. Dus je liet dat alleen toe als er...
0: Het was tijdens de werkuren ook wel, tijdens mijn werk.
1: Dus u werd betaald natuurlijk?
0: Nee, ja, ik werd doorbetaald, maar ik werd er niet voor betaald. Dat was gewoon tijdens... Ik zeg, de bar in de kelder zat een uur vroeger dicht dan boven.
1: En dan zat u boven op het kerk?
0: Ja, dan ging ik meestal helpen boven.
1: Ja.
0: De bar had er heel veel volk, was het heel druk was. Maar dat niet zo was, dan dronk ik iets in de bar en zo, dat tot sluiting staat.
1: En dan kon het best gebeuren dat er iemand die aan uw botten kwam liggen.
0: Ja, ook tijdens mijn werk ook, in de kelder trouwens ook. En die vroegen dat wel, hè. Het is niet
1: maar zo je kan uw botten liggen?
0: Ja.
1: Oké.
0: Okay. Ja.
1: En u zei daar quasi altijd ja op? Of?
0: Het ging dan wel over mensen die ik eigenlijk wel kon hebben, want anders zou ik het niet gedaan hebben.
1: Nee.
0: Er waren ook wel mensen bij dat totaal niet van zou aanvaard hebben, ook niet.
1: Ja. Uiteindelijk... Dus in die zin is het toch een soort wisselwerk, of toch een soort...
0: Maar... Ja, dat is gewoon een dienst aan de klanten toe. Hè.
1: Ja.
0: Ik moest zelf niks, allee, die kwamen niet op mijn lijf, hè. Echt niet. Hè. Dus, dat wou ik ook niet gewoon. Dus, ik heb er nooit iets mee gehad met die gasten, hè. Nooit zelf niet. Dus... Maar dat was eigenlijk, ja, het gebeurde gewoon. Hè.
1: Ja.
0: Ik vond dat niet zo erg ook niet. Dus,
1: wat is het mafste?
0: Dat was eigenlijk een van de mafste dingen die ik ooit heb gehad.
1: Dat vond het mafste?
0: Wow, toch wel, met die baseball, dat vond ik toch wel even heel apart. Want ik was eigenlijk de eerste avond, toen het dan gedaan was, daar heb ik toch veel over nagedacht.
1: Ja?
0: Ik had ook wel een beetje angstig toen. Want,
1: wat deed dat met je hoofd?
0: Ik had zo wat schrik dat die eigenlijk... Ik heb bijvoorbeeld serieus pijn gedaan, want ik was al blij dat ik daarna naar mij telefoneerde. Gewoon dus, om te zeggen dat alles in orde was. Dus,
1: ja, je hebt iets verteld dat je was maar beginnen slagen en dat hij eigenlijk riep dat het harder moest.
0: Ja, ja, ja.
1: En dat je op den duur echt wel serieus, serieus rake tikken aan het uitgeven.
0: Ja, rake tikken en toch...
1: U bent verder helemaal niet gewelddadig.
0: De verkeerde slag is echt gauw gegeven. Dat is gewoon, moet oppassen wat je doet. Zo weet je. Dus, maar, ja...

0: Goeie leermeester waarschijnlijk, hè. Peter Toon. Is, ik heb er nog contact mee, met die man.
1: Ja, je hebt toch altijd contact met
0: die man? Via sociale media af en toe.
1: Ja.
0: Niet meer gezien eigenlijk sinds... Oh, het is geleden van 2010. Oh, ik moet eens even nakijken. Maar ik had er wel contact mee. Af en toe zien we elkaar. Zien we elkaar gewoon via sociale media. Dus, dat
1: ja. Oké.
0: Okay. Ondertussen is dat natuurlijk ook wel een pak ouder. Hè. Ik spreek over meer dan 20 jaar geleden. Dus.
1: Oh ja. Dit is jaren 90 allemaal. Hè. Ja. Wat zijn zo nog bijzonderheden die in die kelder hebben plaatsgevonden? Dingen die uit het, die we niet zouden kunnen weten.
0: Zoals?
1: Ja, ik weet het niet. Ik vraag het aan u.
0: Nee. Ja, ik af en toe wel eens complimenten kreeg van mensen die uit de kelder kwamen voor de muziek. Dus,
1: ja.
0: Zoals Walter van Berendonk destijds. Ik zie ze al lang geleden. Ja, dat wel. Echt wel.
1: Die kwamen echt voor de muziek.
0: Er waren een paar mensen bij die eigenlijk speciaal voor de muziek... speciaal, die kwamen naar beneden voor de muziek. Want die zei... Uiteindelijk was die kelder meer een soort van een chill-out ruimte eigenlijk. Hè. Mensen die eigenlijk echt hadden gesext, eigenlijk boven, die kwamen op de deur gewoon naar beneden, maar het al rustiger was. Buiten de Skinheads weekends was de kelder eigenlijk rustiger gewoon dan boven. Want het meeste volk zat meestal boven, maar dan heb je niet weg dat in de kelder eigenlijk wel druk was voor mij. Ik stond er helemaal alleen. Hè. Ik moest ook niet op iemand gaan boven gaan halen en kon mij helpen. Ik moest alles alleen doen. Dus, maar dat ging wel. Eigenlijk.
1: We waren een heel
0: voor mij was het eigenlijk... Het is raar dat ik het zeg, want een baas vroeg even over mij is, wat zijn die buien gewoon elke avond hier gewoon staan en zo. En allee, ja, soms zelfs zondag, want zondag was er af en toe ook een activiteit en apart dan nog eens gewoon. Die is georganiseerd door een andere barman die boven stond. Dus af en toe deed ik zelfs drie dagen. Dus je hebt dan vrijdag, zaterdag en zondag namiddag.
1: En voor de rest had je had geen andere werk in die periode?
0: In die periode niet, hè.
1: Ja, dus dat werd... serieus goed betaald.
0: Dat werd serieus goed betaald, ja.
1: Ja. Dus je werd eigenlijk betaald om die zaken ook... Een soort mentaal...
0: Ja, maar dat was maar een paar mensen. Je moet er niet veel aan voorstellen. Dat is met een paar mensen, maar niet met iedereen. Hè. Allee, echt.
1: Ja, ja, ja.
0: Ja. Ja, het is een leuke periode. Echt een leuke periode voor mij. Echt, die boots, hè, die, vooral in de jaren 90, vond ik eigenlijk echt... Ik vond dat interessanter dan uitgaan. Ik ging toen niet meer uit, hè, gewoon totaal niet. Hè. Allee, ja, eventueel soms na de uren, dat wel.
1: Of naar een concert.
0: Als ik van de radio weg was en als ik van de radio weg ben gegaan dan... Ik was zeker in de stoppen met de LTR 40.
1: Dat is in 98.
0: Dan gingen wij daarna wel... na de boots ging ik gewoon mee uit met die mannen eigenlijk naar andere etablissementen. Hè. Dus ja, dat wel.
1: Oké.
0: Okay. Ja, dat was wel plezant.
1: Maar het is niet zo dat je in die periode zelf fetischist bent geworden. Of hebt ontdekt als je bij jezelf.
0: Ik heb dat wel ontdekt. Ik heb die fetische van mensen wel ontdekt natuurlijk. Maar dat heeft mij nooit persoonlijk...
1: Niet bij jezelf.
0: Nee. Ben ik geen fetischist, nooit geweest.
1: Mm-hmm.
0: Oh, ik vond dat gewoon een leuke omgeving om te werken. Je leert ook wel een beetje leuke mensen kennen. Ook wel. Dat is wel zo. En dan de muziek gewoon. Hè. Ik vond echt een gezellig... Allemaal gaan. Mm-hmm. Oh, dat is echt waar.
1: Ja.
0: Ik heb er echt goede herinneringen aan. Ik zal het nooit vergeten.
1: Die gay skinhead movement?
0: Ja, dat vind ik eigenlijk... Ik ben lid geweest van die Phoenix. Ja, en dan nam ik het zo
1: lijkt,
0: belaten.
1: Lijkt me op een of andere manier ook niks voor u.
0: Nee, want eigenlijk die organisatie, ik heb er echt wel... toch wel problemen mee. Ja, toch wel. Ik vond het eigenlijk heel laf dat die eigenlijk gewoon zo'n figuur niet uit de kelder kwam en weghalen om die gewoon buiten te zetten. Ik heb een paar keer de portieren moeten bijhalen om die gewoon buiten te krijgen, gewoon echt waar. Maar die gewoon racistische commentaar geven waren tegen mensen, tegen kleurlingen beneden in de kelder. Ik wou het totaal niet hebben, hè.
1: Dat hoorde er dan voor die mensen
0: nou, ik zou wel meer kunnen vertellen, maar ik kon dat niet doen. Want de organisator vroeger van dingen, van de Gay Pride hier in Antwerpen, ik weet niet of je die kent eigenlijk, zeker een Bart, ik kon zijn achternaam niet noemen, maar dat was eigenlijk een van de organisatie van Phoenix. En die kwam er eigenlijk in de media van vooruit dat hem eigenlijk tegen racisme en alles was, tegen extreem rechts, maar joelen over extreem rechts in de media, dat daar heel slecht is voor de homobeweging, dat klopt natuurlijk ook wel, maar dat liet zo'n figuur eigenlijk in de boot zijn wel gewoon doen.
1: Mm-hmm.
0: Dat vond ik wel wat minder, hè, toch wel. En als je dan overal aanpakt, ja, Danny, je moet alles niet zo serieus nemen en zo, van in die zeven allemaal, come on, hè, man. Ik vond het eigenlijk echt heel irritant gewoon, toch wel.
1: Mm-hmm.
0: Ik kon het echt niet hebben, echt niet. Discriminatie, ik heb altijd een probleem mee gehad, gewoon. Dus, dat zal ook zo blijven. Maar zo'n figuren werden gewoon buiten gezet.
1: Ja.
0: Dat werd mij niet een denkafje, maar sommige mensen die bedreigden mij ook wel. Van die historie, ja, dat wel.
1: Maar het was dus wel een, het is dus wel een scène die net als de... Ja, laten we het de andere skinhead-scènes...
0: Het is een
1: die, wel, die wel ook met geweld bezig waren.
0: Ja. Dus ja, die ook geweld, nee, er liepen er wel een paar, er liepen er gewoon rond eigenlijk, die echt wel heel haatdragend waren tegenover minderheden, hè.
1: Ja.
0: Die vonden, maar die vonden,
1: die ook u bedreigde omdat jij hem buiten hebt laten zitten.
0: Ja, ik heb bijvoorbeeld een White Power t-shirt, ik dacht, hoe zoiets zeg, en konden ze kiezen of wel die een t-shirt uit of anders gewoon weg uit de kelder. Hè. En als ze dat niet wel, ik belde eerst aan de organisatie, en die kwamen meestal niet opdagen. Als ze dan toch op, kwamen opdagen, hebben die eigenlijk zo'n beetje gezalfd eigenlijk te woord gestaan. Van, oei, doet die mensen alsjeblieft niet zitten, terwijl dat gewoon een keer dat is in mijn ogen gewoon niet waar.
1: Dus zelf geweld moeten gebruiken?
0: Nee, oei. Ik ben echt geen type eigenlijk om tegen zo van, dat wilde missen van die kleerkasten toen.
1: Ja, ja.
0: Nee. Er stonden altijd kleerkasten aan de deur, portiers. En als er ooit problemen waren, ik heb het een paar keer meegemaakt, portier erbij en buiten gewoon, heel simpel. En dat was niet zachthandig, dat was niet hardhandig dan. Hè. Die vond ik, die kwamen nooit meer binnen, gewoon echt niet. Dus.
1: U bent zelf ook wat beginnen lezen over die gay skinhead cultuur.
0: Ja.
1: Wat is daar de geschiedenis een beetje van? Is dat, valt dat kort te schetsen?
0: Pot imago gewoon. Hè. Allee, bijvoorbeeld, denk ik, dat zal waarschijnlijk altijd wel zo geweest zijn eigenlijk, van die mannen die eigenlijk...
1: Net als politieuniformen.
0: Ja, er kwamen ook mensen die rondliepen eigenlijk in politieuniformen en zo. Ook, maar dan wel politieuniformen die je kon kopen in de winkel. Hè. Geen echt officieel uniformen. Dat is wel... Dat is mijn ding met skinhead... subcultuur skinhead, duidelijk gewoon hetzelfde. Hè? Die boots, die broeken, die t-shirts en zo.
1: Stralen macht uit.
0: Ja, macho. Macho, het macho gedoe eigenlijk. Het story imago gewoon.
1: Heeft een film als Skin Flick van Bruce LaBruce bijgedragen tot de populariteit ervan?
0: Die werd al gespeeld, hè, van Skin Bruce LaBruce. Er stonden ook overal tv's, hè, van die grote tv-schermen, waar constant eigenlijk porno op te zien was. Hè.
1: Ja.
0: Dus... En ik heb tijdens de Skinhead Weekend eigenlijk, ja, onder andere die film, ik heb die dus in mijn collectie, die film, ik heb die allemaal gewoon halen eigenlijk. Er was vroeger een homo-lesbienne-shop, het verschil, die verkochten zo'n film allemaal. Hè.
1: Ja.
0: En die speelde ik dan gewoon tijdens Skinhead Weekend. En er waren ook andere filmen. Hè.
1: Ja, het is niet echt een... Skinflick en Hustler White komt wel porno in voor, maar het is wel zijn eigenlijk ook echt verhalen.
0: Bruce LaBruce heeft een film eigenlijk, ik weet niet of je die kent, like No Skin of My Ass.
1: Ja.
0: Ah, wel, ik heb hier trouwens ook video liggen en zo'n dingen speelde ik daar gewoon ook wel. Hè. Dus niet alleen porno in de kelder, dus maar ook zo'n filmen.
1: De muziek mee, je nam ook films mee.
0: Ja, alleen tijdens Skinhead Weekend. Ah, ja. Er is eigenlijk niemand voor de rest. Er is eigenlijk constant... Dat was toen nog video, want toen bestonden er nog geen dvd-spelers eigenlijk in de boot. Dat was toch gewoon video. Er was een kast die gewoon vol van die porno.
1: Meer in uw nopjes tijdens zo'n skinhead weekend.
0: Ja.
1: Er zijn ook dingen als...
0: Muziek, hè. Ik ben altijd geïnteresseerd geweest in subculturen. En in ska, en reggae en minder eigenlijk, maar vooral ska-muziek van de jaren 60.
1: Ja.
0: Ja, vooral dat. Lowell Aitken en Prince Buster toestellen, allemaal zo'n ding allemaal.
1: Dat is een heel grappig idee.
0: Er is enorm veel te verkrijgen. Hè. Er is enorm veel van die muziek gemaakt ook. Het
1: is dus een heel grappig idee om te denken aan een dansvloer, maar waar dan op die muziek in plaats van gedanst...
0: Werd niet gedanst, hè. Nee. Dansen mocht niet.
1: Dansen mocht niet?
0: Nee.
1: Huh?
0: Nee.
1: Je mocht dus feestfokken, maar niet dansen.
0: Mon, nee. Dansen mocht toch
1: niet... Op elkaar plassen, dansen. Maar dansen mag niet.
0: Dansen mocht niet, hè.
1: Waarom niet?
0: Daar was ook geen plaats voor.
1: Daar is geen plaats voor.
0: Wow, mensen sprongen wel af en toe wel rond, maar dat kun je toch niet dansen noemen. Nee, dansen mocht niet. Gewoon niet. Dat kon ook niet, maar dat is gewoon geen plaats voor. Gewoon. Misschien deden mensen dat af en toe wel in donkere kamers, ik weet het ook niet, maar ik heb het zelf niet veel gezien. Echt niet.
1: Huh.
0: Muziek was maar een onderdeel. Voor mij was het eigenlijk een interessant, een belangrijk onderdeel. Maar voor de meeste mensen die er kwamen, niet. Hè. Voor de meeste mensen die er kwamen, was het eigenlijk gewoon seks het interessantste, het belangrijkste.
1: Ja. Zo, het is iets waar je dan een hele week naar uitkijkt. En dan, want het was iets dat alleen in het weekend...
0: Dat was alleen in het weekend, vrijdagavond. Zo. De boot is ook een paar keer open geweest, maar die hebben ze geëxperimenteerd eigenlijk op een woensdagavond. Maar dat is nooit eigenlijk gelukt, was in de week. Hè, gewoon, hè. En vrijdagavond, het weekend begint. Hè. Vrijdagavond, zaterdagavond, weekend. Hè, gewoon, hè. Uh-huh. Dat zal waarschijnlijk nu nog wel zo zijn, maar... Ik ben er al lang niet meer geweest. Het is allemaal veranderd. Hè. Want Danny zijn verongelukt in 2003. Met zijn motto. Ongelooflijk gewoon. En de boetes zijn een jaar dicht geweest.
1: Oh ja.
0: En nou, het is gedaan, hè. Gewoon. Hè. En
1: dan ben jij opgestapt of weggegaan? Of,
0: Dan was ik weg. Hè,
1: dan word je al weg. Waarom ben je weggestopt?
0: Nee, dat was gedaan gewoon. Hè.
1: Maar jij bent toen weggegaan?
0: Ik ben ervoor eigenlijk weggegaan. Ik had eigenlijk een vriend toen. Ik heb een vriend, ik heb iemand leren kennen en die er ook even als klant ook kwam.
1: Ah ja, ja. Je hebt daar
0: Chris, die Chris, ja, ja, ja. Chris, en die vond dat ze ook niet meer zitten eigenlijk. En ja.
1: Maar die zag ook niet zitten dat jij daar nog werkt.
0: Nee, want die moest altijd meegaan en zo. En die wou niet al die in thuis blijven. En die vond van, dat is heel lastig wel dat je een relatie hebt. Dat was wel heel lastig. Hè. Ik ben eigenlijk heel lang alleen geweest ook wel. Dan ik totaal geen gezin had er meer in. Ik heb ook een beetje alleen geweten wel problemen. Mijn vriend vroeger die is gestorven en zo. Maar ja. Ik heb eigenlijk de hele tijd eigenlijk gewoon geen relatie meer willen hebben en zo. En toevallig iemand tegenkomen in de boot zijn. Maar dat was ook niet zo simpel eigenlijk al, zo weet je. Nee. Mensen die daar kwamen, komen meestal voor de seks en zo. En
1: ja, vooral.
0: Voilà,
1: ja. Dus het was, in geval wel, dan... het was wel iemand die interesse had in fetischisme?
0: Nee.
1: Ah, ook niet?
0: Die wou gewoon iemand... Nee, ja, uiteindelijk... Ik kon het verhaal van Chris niet doen.
1: Nee.
0: Snap je wel. Maar uiteindelijk bleek dat dan wel zo te zijn. Maar als wat. Dat is een ander verhaal. Maar in ieder geval eigenlijk, voor die periode eigenlijk, ja, dan ben ik minder beginnen werken. En dan is dat dan totaal niet zitten. We moesten een andere baarman zoeken. En zo is het toch een beetje een probleem gekomen eigenlijk, toch wel.
1: Ik wou minder werken.
0: Ik ben sowieso minder beginnen werken. Gewoon, ja. Echt, ik wou gewoon een vrije weekend per maand. En dat is het probleem, hè.
1: Ja, ja.
0: Heeft hij gewoon geen baarman, hè? Dat gaat toch niet?
1: Nee.
0: En uiteindelijk was het een kiezen of delen. En ik heb gewoon gekozen en denk gedaan.
1: Okay.
0: En niet veel later is hij veranderd, dus de boot gewoon dichtgegaan voor een jaar. Verkocht dan. En in 2005 heeft een nieuwe eigenaar mij teruggecontacteerd.
1: Okay,
0: dat
1: wel.
0: Ik geïnteresseerd was om terug baarman te worden. Ik heb nee gezegd.
1: Ja. En met welke reden?
0: Goh ja. Financieel. Heb het altijd een 11, 20 keer vroeg in de boot verdienen. Nee, dus ik kom al keihard werken, jongen. Dat wil ik gewoon niet. Dat geld ik destijds verdiende, hè, dat was echt wel... ja, dat was goed betaald. Hè. Anders had ik het gewoon ook niet gedaan. Kom aan, jongens. Echt,
1: en je had 7 tijd om met andere dingen bezig te zijn.
0: Ja, ik had toen ook minder tijd en zo. Maar ik had ook een relatie. En die zeggen, Chris, zou je dat al niet meer zitten? En ik gewoon zou teruggaan, ook niet. Hè. En dan voor de 11 van de prijs. Nee.
1: Mm-hmm.
0: Ik was ook al ouder natuurlijk toen. Hè. We spreken over 2005. Dus dan ben je al 10 jaar later en zo. Maar ik wil zeggen... Vergelijk met de jaren 90 terug ben gegaan, ze hebben al 10 jaar bijgekomen. Hè. Je moet dat niet onderschatten, hè, dat werk. Hè, dat is echt zwaar corvées. Ik heb soms een paar dagen nodig om bij te komen in de week.
1: Ja,
0: ja dat is zo.
1: Ja, ik heb
0: nachtwerk is heel ongezond. Hè.
1: Zeker.
0: Ik heb er dan ervan. En toen werd er nog gerookt. Hè. Dat mocht toen allemaal. Hè, in de Noordkei, ja. Als ik toen thuis kwam, voelde mij gewoon een gerookte vis.
1: Wat voor drugs werd daar gebruikt?
0: Ja. In principe geen drugs. Hè. Mocht niet.
1: Ja, dat is natuurlijk dat is nergens zo.
0: Dingen, wiet en coke, hè. Vooral dat.
1: Wiet en coke?
0: Wiet. Ah, ja. Er werd gesnoven en zo, en er werd gebloot. Heel veel gebloot. Mocht
1: en poppers niet. Natuurlijk.
0: Ja, sowieso, hè.
1: Ja.
0: Poppers, ja. Dus, verschrikkelijk, hè. Want ik had soms niet problemen met die poppers. Zo.
1: Ja, ik krijg er een bonzende kop.
0: Ik kreeg er gewoon kop aan van, hè. Ja. Gewoon die rommel allemaal, hè. Dan een combinatie van dingen, van marihuana dan gewoon. Hetgeen dat dus niet mocht, met een bal zeg het zelf ook. Maar in principe mocht dus niet. Ik moest zo mensen eigenlijk gewoon zeggen, ze moesten stoppen. Dat was wettelijk, mocht dat dus
1: die,
0: niet.
1: Die in de bar blowden.
0: Ja, die blowden moest zeggen, mannen, dat mag niet, god er naar boven. Dat mag hier gewoon echt niet, punt.
1: Ja.
0: Ik ook sowieso, mocht het ook niet, maar het gebeurde allemaal. En poppers, ja, dat mocht dan... Dat was ook niet illegaal aan druk, hè. Ik hoef dat nu nog altijd zo eens, ik weet het dus niet. Poppers, ja. Maar dat weet constant overal. Mensen die...
1: De poppers zouden... De aars zou daarvan ontspannen.
0: Ja, mensen die graag en al neuken en zo, en dat gaat dan veel gemakkelijker aan. Hè.
1: Ja, omdat dat de spier ontspant.
0: Ja, heel ongezond trouwens. Hè. Poppers, hè. Heel gevaarlijk ook wel. Overdosis poppers.
1: Overdosis poppers?
0: Ja.
1: Hoe doen we dat?
0: Verwaard, te veel.
1: Ah ja, verwaard, ja, zo.
0: Dat is heel slecht voor mij.
1: Ja.
0: Ja. Ja, dat zijn af en toe wel eens problemen. Ik wist mensen die eigenlijk iets kregen en zo, maar daar, dat wel. Ja.
1: Die in de... Maar een toeval kregen.
0: Ja, de ambulance is... een paar keren. Ja.
1: Dat een ambulance er is moeten bijkomen.
0: Ja. Ja, ja dingen, dus ambulanceers.
1: Die mochten dan aan de deur niet binnen direct.
0: Ja, nee, maar echt
1: ah,
0: wel...
1: Nee, deze fetish werkt hier.
0: Kan gebeuren. En ik zou je waarschijnlijk niet aan de cafés ook wel eens kunnen meemaken. Of in dancing is er eigenlijk bijvoorbeeld... Of op festivals, dat iemand die iets krijgt van een overdosis van... Ik weet niet wat allemaal, het gebeurt er overal.
1: Ja, ja.
0: Het moet er ook...
1: Het is zeer moeilijk te weren, hè. Het is iets dat uiteraard ook weer in het stiekem... dat stiekem gebeurt... ik ben daar nogal naïef in. Ik zie dat ook niet echt... ik vind dat moeilijk te zien. Maar je kunt natuurlijk zien aan bepaalde mensen dat ze iets een bol hebben genomen of zoiets. Dat zie je wel.
0: Speed werd ook gebruikt toen, om lekker te blijven. Ja. Ja, natuurlijk, als jij bijvoorbeeld zo lang... Allee, bijvoorbeeld vrijdagavond, vrijdagnacht, zaterdagavond, zaterdagnacht, constant in dat milieu rondhangt. Weinig slapen. Ja, ja. En dan veel drinken, want er werd enorm veel gezopen, hè? Ongelooflijk, echt waar.
1: Om de zenuwen
0: ik dook toen ook wel werken, echt.
1: Ja? Ja? Terwijl je werkte?
0: Ja, ja, echt waar. Ja. Veel bier, hè.
1: Ah, ja, ja.
0: Dat is allemaal gedaan. Ik drink al bijna 8 jaar gewoon geen druppel alcohol niet meer. Dus, ik voel me ook veel beter. Dus.
1: Uiteraard.
0: Ja. Jij ook, hè?
1: Absoluut.
0: Gestopt. Radicaal gestopt. Ja.
1: Ja, radicaal is wat veel gezegd.
0: Bij mij is het radicaal gebeurd. Gewoon gestopt. Gewoon. Echt, op een gegeven moment gewoon niks niet meer. Ik hou mij er ook aan. Dus.
1: Het is iets wat heel opvallend is. Hè. Heel weinig mensen die ik vroeger kende, die nog heel veel dronken, doen dat eigenlijk allemaal niet meer.
0: Nee.
1: Het is misschien iets dat toch, ik weet niet wat, met die COVID-periode te maken heeft.
0: Ja, misschien. Het is ook gezonder. Hè. Ik voelde weinig beter zonder alcohol. Ik voel mij gewoon beter zonder, dus ik doe het ook niet meer.
1: Het is traag maar zeker een soort straight-edge programma.
0: Zo weet je, ja, ik wel. Hè. Geen drugs en geen alcohol. Niet meer. Ja. Geen drugs niet meer, lang niet meer gewoon, ook geen alcohol niet meer. Dus,
1: Danny Kontjesmaat, zeer grote dank voor de komst naar de studio.
0: Bedankt om mij te laten komen.
1: dat is de nieuwe afsluiter, hè?
0: Ja, die heb ik gehoord van...
1: DJ Grasshopper.
0: Grasshopper, bedankt om mij te laten komen. Vond ik fantastisch.
1: Ja.
0: Ja, echt waar. Bedankt om mij te vragen, dan. Ik heb het zelf niet voorgesteld. Ik heb zelf
1: nee, natuurlijk. Dus, nog...
0: Ja, ik zou er nog veel meer over kunnen vertellen. Hè. Oh, ik ben ook eens ene keer bij de politie binnengegaan in de boot, ook wel. Dat echt wel heel straf was. De BOB.
1: Ah, ja.
0: Met een klant vermoord was.
1: Oei.
0: In Brussel. Ja. Allee, die was gevonden eigenlijk in Brussel. Hij was gevonden in Brussel met een lidkaart van de boot op zak.
1: Oei.
0: Dus ja. Werden wij allemaal ondervraagd. En zo. Dat is ene keer gebeurd. Dat was wel even schrikken.
1: Mensen was vermoord?
0: Ja, vermoord. Ja.
1: Oei. Ja.
0: Ja. Nou, dat was eigenlijk een klant die ik dus kende eigenlijk als klant ontdooien gewoon. Hè. Dus ja. Ook wel heel... Dat is allemaal dat is ook wel gebeurd.
1: Vreselijk.
0: Ja, dat was echt wel een heel bizarre avond toen. Ja. Het gebeurde allemaal. Mensen die eigenlijk roofoverval waarschijnlijk, zoiets. En de daders werden opgespoord en ja, zoiets. Dat heb ik één keer meegemaakt, de politie in de boot, ene keer. Die wilden hen ontvangen, BOB, die burger, in de dingen, in de keuken. Dat was een klein keuken, hè. Die zijn
1: Die zullen de geur wel erg geapprecieerd hebben.
0: Ja, die keken wel heel serieus rond, want die eigenlijk naar boven werden gegaan naar de keuken, want het is een heel klein keukensje zo. En er werden dan de citroenen gesneden en zo, voor de drankjes en zo. En, ja, die keken wel heel bizar. Zo. Ik was toen echt wel nuchter al gewoond.
1: Ja.
0: Ja, het was echt wel... dat zijn van die dingen eigenlijk, die je eigenlijk ook wel die bij blijven. Hè. Echt zo.
1: Eindigen doen we met...
0: Durwood Douché.
1: Ja.
0: Big Band and Blue. Ja, een plaat die ik eigenlijk de tijd heb toevallig zien staan in een recensie in Humo in 1999 op het Roadrunner label.
1: Ah, ja, ja, ja.
0: Cabaretmuziek. Ja. Heel grappig trouwens, dat gaat over seks.
1: Heel vreemd dat op dat
0: ja, heel bizar,
1: metal label is.
0: Ja, ja, ik weet. Roadrunner. Big Band and Blue van Durwood Touché. Dat is de jaren 60 eigenlijk, cabaret.
1: We gaan er daar nog 2 minuutjes van beluisteren.
0: Ja.
1: Tot de volgende keer.

0: Where am I?
1: In the village.
0: What do you want?
1: Information.
0: Whose side are you on?
1: That would be telling. We want information.
2: Information. Information.
0: You won't get it.
1: By hook or by crook, we will.
0: Who are you?
1: The new number two.
0: Who is number one?
2: You are number six.
0: I am not a number. I am a free man.
3: Bon. Goedemiddag, beste luisteraars van Radio Centraal. Er gebeuren vreemde dingen in onze studio. Ja, voilà. Ja, dat is goed. 5 na 12 over redactietijd, het wekelijks actualiteitenprogramma. We hebben maar 2 onderwerpen vandaag, want jij hebt een gast die nogal heel lang aan het woord gaat zijn. Hè? Dus blauw, ja. Nee, geen blauw. Misschien rood, ja. Nee, dat is... Ja, zeg maar.
4: Ja, Gilbert Egremond, zoals vorige week aangekondigd, specialist nucleaire veiligheid. Die zou hier binnen een half uur ongeveer gaan aankomen. En de rode draad is het eigenlijk al de verschillende punten van het Belgisch beleid in verband met kernenergie. Maar eerst...
3: Ja, daar valt wel wat over te zeggen. Ik ga eerst bellen naar Peter Veldmans. Stop Uitverkoop Antwerpen, hè, onder andere. En die hebben vandaag een studiedag in het Ecohuis. En dat gaat over van wie is het stad. Hè? Stad met een hoofdletter uiteraard. En voilà, het ging onder andere ook over de Elisabeth-site, waar dat nu omgevochten wordt onder de vastgoed... ontwikkelaars, hè, die willen daar allemaal iets mooi, prestigieus van maken.
4: Het was eigenlijk heel actueel, aangezien gisteren dat ik in het nieuws hoorde van die Spaanse vrouw daar die uit haar huis gezet is. Dus dezelfde problematiek van buitenlandse investeerders die met veel geld hier komen dure appartementen en zo zetten.
3: Ik weet niet of het in dit geval eigenlijk om buitenlandse investeerders gaat. Ja, in ieder geval.
4: Ja. Ik denk dat het mix, ik denk dat alles is, hè.
3: Ja. Heb jij toevallig muziek klaarstaan? Want ik was hier iets aan het zoeken. Maar ik vond het niet.
4: Ja, wacht, niks. Ennio Morricone, dat ik vorige week niet gespeeld heb.
3: Iets van Ennio Morricone dat je vorige week niet gespeeld hebt. Laptop.

0: Zo, voilà, dat was muziek. Ik weet niet precies wat Joris had opgezet. Peter Veldmans, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Goed, jij hoort bij allerlei, maar ik bel jou nu omdat je ook hoort bij Stop Uitverkoop Antwerpen.
1: Ja, dat klopt.
0: Ja, misschien nog eventjes toelichten wat dat is.
1: Ja, dus 3 jaar geleden ongeveer hebben wij de actiegroep, met een aantal mensen, de actiegroep Stop Uitverkoop Antwerpen opgericht. Met als bedoeling ons eigenlijk te verzetten tegen een politiek van verregaande gentrificatie, wat volgens ons leidt tot sociale verdringing. En de focus die we daarbij nemen, want dat is een heel breed thema natuurlijk, hè, maar de focus die we eigenlijk nemen is de wil van het stadsbestuur, of toch van grote delen van het stadsbestuur, om het gehele patrimonium aan eigendommen dat de stad in bezit heeft, eigenlijk te privatiseren. En daar zijn wij eigenlijk zeer ongelukkig over. De directe aanleiding voor onze oprichting was eigenlijk het plan om de gebouwen in de Wolstraat, die voornamelijk gebruikt worden door het kunstenaarscollectief Ercola, de stad wou die eigendommen verkopen aan de meest biedende. En wij hadden grote schrik, of wij waren zeer bezorgd, dat zou leiden tot een echte verarming, de zoveelste verarming, in de binnenstad van Antwerpen. Dat was eigenlijk de aanleiding. En daar zijn we dan mee begonnen en hebben we dus verschillende acties gedaan, opiniestukken geschreven, interviews gegeven enzovoort enzovoort. Dat is een beetje de context.
0: Ja, en dat dossier is mooi afgerond.
1: Ja, dat wel, ja. Ja. Tenminste tot op zekere hoogte. We zijn natuurlijk heel blij dat de kunstenaars zelf erin gelukt zijn via een crowdfunding en een coöperatieve op te richten, die dan zelf de gebouwen in de Wolstraat heeft kunnen verwerven. Dat is fantastisch. Fantastische prestatie geweest, waar we toch ook een klein steentje aan hebben toe bijgedragen. Maar het blijft natuurlijk wel zo dat de stad het ondertussen verkocht heeft. Hè.
0: Ja.
1: Dat is aan de juiste mensen, maar ja. Ja, dat blijft toch een beetje een probleem.
0: Ja, en dat de stad oorspronkelijk echt het gebouw in beheer heeft gekregen op de uitdrukkelijke voorwaarden dat het een bepaalde bestemming zou krijgen.
1: Ja, een sociale bestemming, effectief.
0: Ja, ja. En net zoals heel de botaniek, maar goed, dat is nog een heel ander verhaal.
1: Ja, nu, daar zijn we ook rond bezig trouwens, maar dat is ook inderdaad weer een ander verhaal. Nee.
0: Ja, want dat is 800 jaar geleden hebben onze voorvaderen, of ik denk toch niet dat er nog op dat moment veel moederen bij waren, heel die site gekocht met een sociaal doel. Hè?
1: Ja, inderdaad.
0: Ja, en inderdaad, dat is een volgend dossier dat jullie blijkbaar gaan opnemen. Niet de botaniek zelf, maar wel de potentiële uitbreiding daarvan. Ja,
1: ja, het gaat over de site van het oude Sint-Elisabeth ziekenhuis. Al een tijdje niet meer in gebruik. Dat is een heel grote site met een ziekenhuis, hè? U weet dat wel. En eigenlijk de firma Ireet, dat is degene die de erfpacht heeft verkregen voor, ik geloof voor 99 jaar, voor het Botanic Sanctuary Hotel, het vroegere Elzeveld. Die azen natuurlijk op die grote site van het Sint-Elisabeth ziekenhuis en de stad wil dat effectief ook in erfpacht uitgeven. We weten formeel nog niet aan wie, maar wij vrezen toch dat eigenlijk het hele dossier geschreven is op maat van die firma Ireet. En dat is echt problematisch, want in feite is die firma bezig heel die wijk stapje voor stapje te verwerven. Het zij via erfpachten, het zij via aankopen. En dus dat is niet toevallig dat de straat waar dat gelegen is, de Lange Gasthuisstraat heet, dat is eigenlijk een hele wijk die sinds de middeleeuwen een echte zorgfunctie op zich heeft genomen. En dat staat nu eigenlijk helemaal op de helling en dat vinden wij toch niet normaal.
0: Ja, het Maagdenhuis zit ook nog in dat blok, hè?
1: Dat zit daar ook nog in. Daar hebben we ook actie rondgevoerd, samen met anderen. Omdat de doelstelling van de stad is zogezegd om alles efficiënter te maken, maar in feite kwam dat neer, of komt dat neer op het leegmaken van het Maagdenhuis en staat ook de museale functie die verbonden is met dat zorg, met die zorggeschiedenis, staat die eigenlijk ook op de helling.
0: Ja, want de laatste keer dat ik daar was, ik wandelde daar wel eens graag binnen, en ik ben daar ook met klassen geweest, dan merkte ik dat je zo, dat er is een doorsteek naar de botanische tuin daarvan achter. Enfin, dus dat is inderdaad wel iets wat ooit een geheel is geweest. En dat was ook een weeshuis, zal ik maar zeggen. Hè? Nu,
1: ja, op een opvang te hoort voor maagden, hè, dus jonge meisjes. Ja. Die alleenstaand waren komen te staan door allerlei redenen.
0: Ja, ja. Ja, goed. Dus dat zijn de volgende grote happen. Nu, jullie gaan daar vandaag iets rond doen, blijkbaar?
1: Ja, het is eigenlijk zo. Hè. Actievoeren is altijd heel goed en heel leuk, maar je moet natuurlijk wel stevig in je schoenen staan, ook inhoudelijk. En daarom organiseren we vandaag, vanaf 14:00 deze namiddag, een studiedag waar we ons gaan buigen over enerzijds wat we tot nu toe gedaan hebben, maar anderzijds toch ook over wat we in de toekomst nog zouden kunnen van plan zijn. En daar gaan, misschien mag ik dat ineens ook zeggen, daar gaan een aantal mensen het woord nemen. Onder andere professor Stijn Oosterlink. Dat is iemand die, laten we zeggen, gespecialiseerd is in stedelijke kwesties en vooral ook werkzaam is rond gentrificatie en wat daar aan te doen zou kunnen zijn. Pardon. Daarnaast Ellen Verheid van Dokters van de Wereld. Die zal een uiteenzetting geven over wat eigenlijk de zorgnoden zijn in de kernstad Antwerpen. Die zijn tamelijk groot, die zorgnoden. Nu, ik ben zelf daar geen specialist in, zij wel. En zij zal dat dus komen toelichten op onze studiedag. En daarna komt er ook nog iemand aan het woord. We weten nog niet precies wie, maar er gaat zeker iemand komen van de andere actiegroep Omarm Stuivenberg, om ons een beetje hun verhaal te doen over hoe zij erin geslaagd zijn een grote massa mensen te mobiliseren. Dat is het ongeveer.
0: Ja, ja. Ik zeg dat die Stijn Oosterlink hoort bij iets wat het Antwerp Urban Studies Institute heet.
1: Ja, dat zou kunnen, ja.
0: Ah, dat is iets waar jij niet specifiek mee...
1: Ja, we gaan dat straks van hem horen. Hè. Dus hij zal daar waarschijnlijk zelf wel een toelichting over geven. Hè.
0: Ja. En jullie hebben ook een memorandum dat dan wordt toegelicht. Wat is eigenlijk een memorandum? Wie schrijft dat en waarom en aan wie?
1: Dat hebben wij geschreven naar aanleiding van de voorbije gemeenteraadsverkiezingen. Omdat we dachten, het is toch misschien nuttig dat we niet na de verkiezingen een soort eisenbundeltje overmaken aan een nieuw stadsbestuur, maar dat we al tijdens de verkiezingscampagne zelf een aantal voorstellen kunnen naar voren schuiven. En die hebben dus opgelijst en dat heet dat memorandum.
0: En wat staat daarin? Enfin, je moet het niet helemaal voorlezen, maar wat zijn zo de hoofdpunten?
1: Dat zou lang duren. Wat daarin staat is eigenlijk ten eerste een beetje voorgeschiedenis over hoe de stad Antwerpen met haar patrimonium in min of meer slechte papieren is terechtgekomen. Dat heeft te maken met wat we noemen de historische schuldenlast van de stad. Die tamelijk groot was, gigantisch groot eigenlijk. En dus ja, die moest afbetaald worden. En een van de methodes om die afbetaling te kunnen financieren was toen dat men zei, we gaan het patrimonium van de stad, dus de gebouwen, de gronden enzovoorts, we gaan die te gelden maken. En dat geld gaan we in een fonds stoppen. En dat, de opbrengst van dat fonds gaan we dan gebruiken om de schuldenlast terug te betalen.
0: Oh ja.
1: Nu ondertussen is die schuldenlast helemaal terugbetaald. De stad heeft heel veel van haar patrimonium. Dat ging over duizenden gronden en panden, niet alleen in Antwerpen, ook aan de kust, in andere delen van de provincie Antwerpen enzovoort. Die zijn allemaal verkocht geweest.
0: Ah ja, gaat het dan over die voormalige kolonies van kindervreugd en zo?
1: Ja, die zitten daar ook bij, ja. En ook de schooltjalken, dus de educatieve boten, die zijn ook verkocht. Er is een hele kaalslag gebeurd in feite. Maar dus die schuld is ondertussen volledig afbetaald. En dus het argument om daarmee verder te gaan is eigenlijk weggevallen.
0: Ah ja.
1: En daar vinden we dan dat we een aantal voorstellen moeten doen. Ik ga het nu niet allemaal in detail, want het gaat veel te lang duren. Maar om dus komaf te maken met deze politiek. En dus die moet eigenlijk stoppen. Er moet een moratorium komen, volgens ons, op de verkoop van de eigendommen van de stad.
0: Ja, en zeker erfgoed, zoals Ercola. En dan nu, hè? Want ik bel nu met u, maar eergisteren of zo kwam er ineens het nieuws dat het voormalig vredegericht op de Turnhoutse baan, waar dat Borger Hub zit, verkocht gaat worden. Die mensen hebben dat in de krant moeten lezen.
1: Ja, dat is ongelooflijk.
0: Ja, die zijn in shock. Dus ik heb die eigenlijk meteen doorgestuurd naar Ercoland, omdat ik dacht van misschien kunnen ze dat verhaal wel kopiëren.
1: Ja, maar ik vrees dat dat kopiëren niet evident is. Ten eerste is het te laat, want het is al verkocht.
0: Hè. Ah, is het verkocht?
1: Dus, ja, blijkbaar. Hè. Dus dat is het schandalige. Hè. Dat Japan stond niet te koop, maar het is onderhands verkocht.
0: Oh.
1: Volgens dat wij gehoord hebben toch. Hè. Dus ja.
0: Mag dat wel?
1: Daar zit een echt reukje aan. Ik denk dat de onderzoeksjournalisten van Apache daar hun licht wel eens over zullen laten schijnen.
0: Ja.
1: Maar dat is inderdaad echt een van de zoveelste kleine schandalen waar wij in Antwerpen te maken hebben.
0: Ja. Bon. Goed. Nu weten we zo'n beetje hoe het zit. Ja. Bedankt voor...
1: Misschien nog één ding.
0: Ja, ja.
1: Voor degene die geïnteresseerd zouden zijn.
0: Ja.
1: Dus onze studiedag begint om 2:00, dus binnen 2 uurtjes, in het Ecohuis op de Turnhoutse baan, nummer 139. Maar het is wel een beetje moeilijk om daar te geraken.
0: Ja,
1: want,
0: er lopen reuzen in de weg.
1: Ja. En dus de Turnhoutse baan is eigenlijk afgesloten voor doorgaand verkeer. Dus je moet eigenlijk een beetje creatief zijn. We hebben onze mensen aangeraden van naar het Laar te komen, dat is daar niet ver van, en dan te voet langs het voetpad naar het Ecohuis te wandelen. Dat is eigenlijk de makkelijkste manier.
0: Joris heeft ook nog een vraagje voor u.
2: Okay, ja, ik had het er net met iets erover. Het dossier doet mij een beetje denken aan het nieuws dan gisteren toch ook tot België gekomen vanuit Spanje, van die vrouw van 87 die uit haar appartement gezet wordt.
1: Ja.
2: Maar als ik u nu hoor, dan is dat misschien toch iets helemaal anders, zal men denken, omdat dat daarover wonen ging. En het feit dat eigenaars dat dan buitenlandse investeringsgroepen koopt, terwijl hier hebben we het over... vastgoed van de stad dat dan gevaloriseerd wordt en misschien wel tot woningen omgezet wordt. Dus is dat iets helemaal anders of toch niet?
1: In ons memorandum leggen we ook een link met de wooncrisis in Antwerpen. Er staan meer dan 40.000 mensen op een wachtlijst voor een sociale woning en ondertussen is het volstrekt onmogelijk geworden om nog betaalbare woningen te vinden. Dus die sociale woningen, dat is echt wel een heel dringend en prangend probleem. Dat is trouwens een van de goede redenen waarom de coöperatieve vennootschap Ercoland ertoe overgaan is om samen te werken ook met woonhaven, om een deel van hun panden dus om te vormen tot sociale woningen. Nu, los daarvan, om die wooncrisis te bestrijden, dat is inderdaad breder dan alleen maar het patrimonium van de stad Antwerpen zelf. Maar het is natuurlijk wel zo dat als de stad haar eigendommen verkoopt, dan geeft ze ook een instrument in handen om potentieel de prijzen te helpen drukken. Met andere woorden, als ze die verkopen, dan werken ze mee aan de opwaartse druk op de woningprijzen. En daar zijn we dus ook niet mee akkoord. Maar los daarvan staat in ons memorandum ook dat we eigenlijk niet alleen een moratorium willen op de verkoop van stadspatrimonium, maar we willen ook dat er een grens wordt gezet, een bovengrens wordt gezet op de huurprijzen. Een beetje zoals meneer Mamdani in New York dat ook probeert te doen. En zoals die linken in Berlijn beloofd heeft te doen. En waarmee zij nu de laatste verkiezingen grotendeels gewonnen hebben. Dus in die richting denken wij eigenlijk ook wel na. En we willen ook een verbod op uithuiszettingen. Pardon.
0: Ja, zoals bij de Spaanse dame, dat gaat hier niet gebeuren met een brancard. Als het aan jullie ligt.
1: Ja, als het aan ons ligt niet. En het is, pas op, dat is... op zich niet zo, zal ik het zeggen, niet zo speciaal, want er zijn ook in Antwerpen mensen die uit hun huis werden gezet omdat ze betalingsproblemen hadden, zelfs uit sociale woningen. En dus wij vinden dat dat moet stoppen.
2: Ja, in verband met het zetten van een kap op de huurprijzen, dan is het argument natuurlijk van, je zit met een markt, het is niet dat wij dat expres die huurprijzen hoog maken, en als je dus een kap zet, gaan er gewoon minder huizen of minder woningen aangeboden worden.
1: Ja, maar daar stellen wij dan tegenover dat er nogal wat leegstaande panden zijn, verkrotte panden en panden die in handen zijn van huisjesmelkers. En wij vinden dat die allemaal moeten onteigend worden. En dan gerenoveerd natuurlijk. door de stad zelf, om ze dan aan betaalbare prijzen te verhuren.
0: Tja, het zit er niet echt in voorlopig, denk ik. Hè? Maar het is inderdaad wel een, iets om op de agenda te zetten.
1: Daar moeten we dan voor strijden. Hè?
0: Voilà. En het Sint-Elisabeth Gasthuis, dat wordt ook een blok met allemaal sociale woningen.
1: Ja, en met zorgvoorzieningen. Hè? Want ja. Er zijn nog wel dat zorgnoden die ingevuld moeten en mogen worden. En dat kan daar perfect gebeuren. Het gebouw is daar geschikt voor. Dus voilà.
0: Oké. Bedankt Peter Veldmans voor uw toelichting. En tot bij gelegenheid.
1: Oké, dat is goed. Dank je wel.
0: Ik ga een muziekje opzetten. Want er is vanavond een beetje een bizarre film in Filmhuis Klapij. Arctic Superstar. En dat is een documentaire over een Sami-rapper. Hij heet Slim Craze. Ja, Slim Craze. En ik ken die omdat wij met het programma Babylonië is een special hebben gedaan over het Sami. Hè? Vroeger waren dat de Lappen, hè? Maar die wilden zo helemaal niet genoemd worden. Dus we hebben een heel uur gedaan over die taal en cultuur. En wij zoeken in iedere taal die we behandelen ook altijd hip-hopmuziek, rapmuziek. Ja? Wat mogelijk niet helemaal hetzelfde is natuurlijk. Ook in het Latijn en het Grieks hebben we dat gevonden bijvoorbeeld. Ja, ja, ja. Iemand die de Ilias rapte, fantastisch. Dus vandaar, ik kende die muziek al en daar is blijkbaar over die gast een documentaire gemaakt. En het is vandaag iets de Europese dag van de talen of zo. En ze doen daar van alles rond in Filmhuis Klapij heel de dag. Dus wie geen zin heeft of wie van het Ecohuis komt en door de reuzen wandelt, kan dan nog. Klapij is daar niet zo ver vandaan. Dus voilà, dus, het is in het Sami. Ik versta er niks van. Het is wel ondertiteld, maar dat kunt u natuurlijk niet zien. En het is met veel elanden in het filmpje.

0: En dan zien we nu een beschuldigend kijkende Eland. Voilà. Had jij nog iets te vertellen verder? Oh, ja?
1: Nee, ik heb niks anders voorbereid. Ik had nog dingen staan van... ik had nog wel iets mee van de vorige week. Allee, iets klaar staan van de vorige week, maar dat heb ik thuis laten liggen. Dus ik heb er niet veel...
0: nee, oké. Okay.
1: Niet veel over vertellen, dus we moeten de muziek...
0: We gaan de muziekje spelen nog.
1: Dus professor Egremonte ging hier zijn tussen 12:30 en 20:00. Het idee was om te starten om 15:15. Dus voilà, dat is de planning.
0: Goed. En jij hebt nog muziek voor... Een laptop?
1: Oh ja, een oude gouden.
0: Een oude gouden. Heb ik heel veel op gedanst.

Zo, ik ga nog iets anders opzetten, ook iets wat ik ga iets wat meer muziek spelen in dit programma, die wij ook spelen in Babylonië, want er zitten toch wel heel bizarre dingen tussen. Ik ga de Who spelen, maar dus niet de Who met W-H-O, maar de Who met H-U. En dat is een Mongoolse groep en die hebben bizarre dingen gedaan. Voilà, gaat u dat nu horen.

0: Voilà, redactie tijd op Radio Centraal. We hoorden eerst de hoe. Dat is wel, ja, want anders, we hebben al een hoe uit Engeland. Dus, en die zijn dus uit, je zit op blauw, hè?
1: Mongolië.
0: Uit Mongolië. En daarna was dus meer Anglo-Saxie Stall Days met She's My Girl. Welkom, professor Gilbert Eggermond. U zit op geheel, dus die microfoon moet openstaan. We gaan het de komende uren en een kwart over het nucleair beleid hebben van de Belgische regering vooral. Maar we gaan misschien, u bent specialist van nucleaire veiligheid, dacht ik eigenlijk vooral. Dus was professor op de VUB. Bent op emeritaat, zoals men dat noemt.
2: Stralingsbescherming vooral.
0: Ja.
2: En SCK-MOL.
0: En bij het SCK-MOL. En als we het over kernenergie hebben in België, moeten we misschien eerst eens teruggaan in de geschiedenis. Hè? Want u weet wel hoe dat eigenlijk gegaan is. Laten we dat eerst eventjes, hoe dat eigenlijk de kernenergie, zonder daarom een half uur daarover te hebben, maar hoe de kernreactoren hier uiteindelijk zijn gekomen. Vooraleer we dan naar nu en de toekomst gaan. Dus, want de eerste kernreactoren zijn van de jaren 70, de grote toch, die 7 of zo, die er nu nog zijn. Wat waren eigenlijk de plannen? Want ik hoorde dat er oorspronkelijk nog veel meer reactoren zouden gebouwd worden.
2: Wel, er is zeer veel gelijkenis historisch tussen de beslissing van Bart De Wever vandaag en de opties die genomen worden en van Van den Boeijnans in 1966. De regering heeft dan in één kabinetsvergadering eigenlijk 7 kerncentrales besteld. Het ging er nog sneller aan toe dan vandaag in een studies van enkele maanden. En dan was er plots te veel nucleaire elektriciteit. De jaren die daarop volgden werd dat duidelijk. En men heeft de zware industrie aangetrokken. Die nu eigenlijk, de staalindustrie, de petrochemie, die nu eigenlijk die de grootste vervuilers van CO2 zijn, die het grootste probleem zijn op vandaag de dag. Dus het probleem herhaalt zich. En de vraag is, gaan we hetzelfde doen of gaan we genuanceerde beleid gaan voeren in de nieuwe context van het net en van de elektriciteitsvoorziening?
0: En hoezo, er was te veel elektriciteit? Want u zegt, ze hebben industrie aangetrokken die CO2 uitstoten, maar ja, dat is dan dus niet in elektriciteitsstoten.
2: We hadden begin van de jaren 70, toen die centrales geleidelijk aan zijn aangesloten, en hetzelfde heeft zich voorgedaan in Noord-Frankrijk, hadden we te veel elektriciteit. En we zijn dat enorm gaan aanmoedigen. We hebben de industrie aangetrokken die veel kon verbruiken. En we hebben ook de elektrische chauffage in de woningen bij de consumenten enorm gestimuleerd die periode. Omdat we te veel elektriciteit voorzagen voor de jaren 70 en 80.
0: Ja.
2: En dat is waar we nu
0: gekomen. En de verlichting van de autostrades en zo, viert natuurlijk alle heel ganse nacht.
2: Dat is ook die periode erna. We hebben een overcapaciteit gehad. En dat is nu ook het grote risico van de opties die de regering nu neemt. Dat we weer naar overcapaciteit gaan. Mm-hmm. In een totaal andere situatie met die dominante renewables, die hernieuwbare energie. Die nu vanuit China weliswaar het energietheater hebben veranderd. De gronden hebben veranderd.
0: Ja. En ik denk, toen ik u sprak deze week, had u het over 1976 ook als datum, of had ik dat...
2: Wel, in 1973 doet ze iets gelijkaardig voor als vandaag, de fossiele energiecrisis. Ja. Suezkanaal en de problemen. En zijn we ook wakker geschud. We zijn spijtig genoeg niet wakker gebleven. We zijn ook wakker geschud door de vrees voor een tekort aan olie op dat ogenblik. En dat heeft een motor in gang gezet in de nucleaire industrie, ook in Europa, om zeer veel kerncentrales te plannen er nog bij. België was een van de eersten, Frankrijk is dan gevolgd, die zoveel kerncentrales, want we hebben ook 60-65% kernelektriciteit gehad door die 7 centrales. We hebben er geen meer bijgebouwd. Maar toen die oliecrisis kwam, en men dacht dat men nog veel meer, men zag dan een exponentiële groei van elektriciteit, zelfs nog iets meer dan wij vandaag in prognose hebben, dan hebben we plannen gemaakt om tot 10 à 20 kerncentrales bij te bouwen.
0: 10 à 20 kerncentrales
2: bijbouwen in België. En dat heeft een contestatie op gang getrokken op het moment dat we de sites gingen zoeken waar ze te zetten. En dat dreigt nu ook te gebeuren, want dat wordt geanticipeerd in de studies die de regering nu doet. Men is aan het uitkijken waar men eventueel nieuwe sites zou kunnen bouwen.
0: Maar men had dus die plannen van eind jaren 60. En dan zei je, er was er al een overcapaciteit, maar die was dan verdwenen of zo. Want aangezien dat men dan nog geen 10 jaar later al zei, we gaan er nog 10 bijbouwen of
2: niet. Nee, die is heel geleidelijk verdwenen. Een besluitvorming over kernenergie duurt minstens 10 tot 15 jaar. Mm-hmm. En de laatste die besteld zijn in 1966, zijn pas doel 4 hier bijvoorbeeld, is pas in 1985 in bedrijf gegaan. Dus je moet, die tijdschaal is zeer groot tussen beslissing, zeker vroeger, maar dat kan vandaag ook nog, en de op het net gekoppeld worden en het produceren van elektriciteit. En we hebben hetzelfde gezien in Noord-Frankrijk. 6 kerncentrales, het grootste kernpark van Europa eigenlijk, op Zaporizhzhia na, in Dunkerque, in Gravelines. Ook dat heeft Arcelor aangetrokken, zoals hier, Sint-Maar. Dat heeft daar de aluminiumindustrie, groot ja. elektriciteitsverbruik, en een 20-tal cv-bedrijven rond Calais aangetrokken. Gelijkaardig als hier, rond deze Pool, Gent, Antwerpen, om de afname te verzekeren. Dus overcapaciteit van elektriciteit zoekt verbruikers. Maar de vraag is vandaag, nu wij zien welke CO2-impact die industrieën vooral hebben, en dat die het zeer moeilijk hebben om nog te concurreren tegen de landen met lage energieprijzen, hoe kunnen wij dat verder zetten? Of moeten wij die drastisch gaan herstructureren naar veel minder CO2-uitstoot en naar een andere manier van produceren? Naar ook een meer circulaire economie? Dat is vandaag de vraag. Ja. En de uitdaging voor de regering is nu, gaan we daarin verder? Gaan we dus goedkope elektriciteit voorzien voor die bedrijven om het verder te doen? Dus nemen we een conservatief scenario? Of gaan we die industrie herstructureren, herbekijken in onze energiesituatie die typisch is bij ons? Want er is maar een beperkte uitbreidingscapaciteit. Veel minder nog dan vroeger. En toen bleek het al heel beperkt te zijn.
0: Mm-hmm. Is even de vraag, maar vooral voor duidelijkheid. Dus ArcelorMittal bijvoorbeeld en Aluminium Duinkerke, die elektrificatie, dat is eigenlijk van industrieën die veel elektriciteit verbruiken, maar ook nog veel kolen of koolstofhoudende voedingen en energiebronnen, waardoor ze ook veel CO2 uitstoten nog altijd nu. Hè? Want er is geen contradictie in wat u zegt. Hè?
2: Uiteraard.
0: Ja. Is het op blauw?
1: Ja. Ja, dat was inderdaad mijn bemerking van de kernenergie had altijd als argument dat is schone energie, er is geen uitstoot. Maar als je dan effectief met dat overaanbod aan elektriciteit industrieën aantrekt die dat dan weer wel in de lucht brengen, dan geldt dat bijna niet meer.
2: Maar het is ook niet zo dat kernenergie geen CO2-impact heeft. Ah. Het is zware infrastructuur, er komt zeven beton en veel staal bij kijken. Het zijn reuze chantiers, ook dat heeft een CO2 een indirecte impact.
1: Ja, dat is bij windturbines ook een.
2: Maar
1: ja.
2: Er is een nieuw probleem. Een probleem dat nu deze zomer zeer duidelijk is geworden, maar dat 10, 15 jaar geleden in ons rapport van de Oude Gezondheidsraad, 5 jaar geleden, stond uitdrukkelijk die boodschap aan de regering. Water, het koelwater. We hebben het nu gezien in Europa dat met verschillende kerncentrales, te beginnen op de Rhône, 14 kerncentrales met dat debiet heel grote problemen. Zelfs op de Rhône heeft men moeten afschakelen. We hebben ook ooit moeten hier op Doel, toen het op volle capaciteit draaide, het vermogen moeten verminderen, omdat de temperatuur meer dan 5 graden steeg in de Schelde. We zien dat probleem nu door de klimaat. Dus klimaat en nucleaire is ook geen simpele relatie. We hebben nu gezien dat ook dat problemen geeft en in de toekomst zal het nucleaire waarschijnlijk enkel nog aan de kust en met koeltorens zelfs mogelijk aan de kust kunnen gebouwd worden, wat weer een economische impact heeft. Dus het nieuwe is dat wij op een andere manier elektriciteit gaan moeten bekijken. Omdat de waterproblematiek misschien in de toekomst nog indringender wordt dan de klimaatproblematiek. Wij zijn een zeer gevoelig land naar water.
0: Ik heb een vraag in verband daarmee. Dus is daar dus die kerncentrales zijn intrinsiek zeer inefficiënt? Want eigenlijk intrinsiek zijn dat klassieke centrales, ze genereren warmte, ja, die dan omgezet worden in stoom. En dan die stoom drijft een dynamo aan die elektriciteit maakt. Maar de efficiëntie van dat proces is ook bij klassieke thermische centrales afhankelijk van 30-60%. Ja. En nu bij nucleaire centrale kan dat ook heel laag zijn, waardoor je dus de rest van die warmte in de lucht ingaat, die wolken van Doel, ja, en koelwater. En dus, maar mijn vraag is, Is dat dan niet technisch op te lossen bij de nieuwe centrales, dat die meer water recycleren en via de lucht koelen? Of blijft het een probleem volgens u?
2: Zolang gaat een kanootcyclus aan een thermodynamische productie van elektriciteit, zit je met die verliezen. Hè? Dat is 65%. Alleen bij gascentrales gecombineerd, waar ook turbines, daar kun je tot 65% efficiëntie.
0: Ja, maar mijn vraag is eigenlijk, die 60% die je verliest, je kunt die allemaal naar koelwater afleiden, of je kunt die sowieso naar koelwater afleiden, maar dan dat koelwater met de lucht koelen, waardoor uiteindelijk de warmte voor een groot stuk naar de lucht gaat.
2: Ja, er zijn verschillende. De eerste koelsystemen ook in Tihange waren op die manier al. Men heeft koeltorens pas hier ook in Doel overigens. Men heeft pas de koeltorens
0: en dan heb je
2: de derde
0: toch
2: centrale gebouwd.
0: En dan heb je toch minder water nodig?
2: Dan heb je iets, dan niet noodzakelijk minder water nodig. Maar goed, je kunt het probleem verlichten, maar je schakelt het niet uit. Het gaat om over 2/3 verlies. Ja, er is ook een ander probleem, dat is het zilte water, dat ook verdampt en een stuk verzilting ook in de omgeving. Maar je moet af, denk ik, van die enorme thermische verliezen. Eigenlijk is 2/3 van ons energieverbruik warmte. Of het nu voor de industrie is, waar het de helft is of meer. Of het nu in de woningen, tertiaire sector. Warmte is de grootste energieuitdaging. En ik denk dat we daar, het voorbeeld is Denemarken. Denemarken heeft 40 jaar geleden rationeel energieverbruik georganiseerd met warmtedistributie, zowel uit de industrie als voor district heating, voor warmwaterverdeling aan de woningen. Daar is dat volledig op punt gesteld. Die hebben geen kernenergie, maar hebben zeer snel een energiesysteem georganiseerd. Wij hebben dat uitgesteld. Om die reden die we in het begin zeiden, er was te veel elektriciteit. We hebben dat eerst aangemoedigd. Ik denk dat we in de eerste plaats, en dat dat nu de fout van de regering is, een warmtebeleid moeten gaan uitbouwen, waarbij wij warmte niet alleen van die elektriciteitscentrales, maar ook van vele industriële processen kunnen recupereren en verdelen onderling en naar woningen. En daar zijn nieuwe innovaties, ook in Finland op het ogenblik, zelfs voor wijken te verwarmen, zelfs met kernenergie. Maar ja, goed.
0: Er zijn hier ook plannen. Hè. We hebben hier de warmtenetten. We hebben daarvoor Tom Meeuws gehad, die 3-4 jaar geleden daarvoor bevoegd was. Er zijn nog altijd plannen. En daarover zullen we dan een van de volgende maanden een keer toch ook weer opnieuw het stadsbestuur contacteren. Hoe het staat met die plannen van de warmtenetten die afvalwarmte zou gebruiken. Ik heb nog een andere, misschien een domme vraag. Want u zegt van, ja, er is te veel elektriciteit, maar het was 60% of zo van alle elektriciteit die geproduceerd wordt. Dan kunnen de mensen zich afvragen, ja, maar is er dan te veel kernenergie? Want er is maar 60% van de elektriciteit die door kerncentrales geproduceerd wordt. Dus wat klopt daar niet aan de mijne?
2: Nee, de elektriciteit, ik bedoel dat van de warmteproductie van een eenheid, of het nu nucleair of een fossiele eenheid is, 35% eigenlijk gebruikt wordt en omgezet wordt in elektriciteit. De rest, doordat je die efficiënter vorm van energie produceert, moet je
0: gaat de lucht of het water.
2: De vraag is, kunt je dat recupereren? Ja. Maar het is niet alleen daar, het is ook in de industrie. Daar, maar nu zijn stadswarmtenetten sporadisch. Het idee begint weer te groeien. Gent heeft er ook een wijk gekend destijds. Ook het UZ in Gent werd door de afvalverbranding. Maar dat op een systematische manier. En ik heb nu het gevoel dat deze regering, met de push die men wil geven aan het nucleaire, dat ook zal uitwerken, 40 jaar een beetje na datum. Maar dat opnieuw ook met de Vlaamse regering samen zal bestuderen in hoeverre dat kan een duw gegeven worden. Of dat nu een reden is om nieuwe kernenergie te pushen, is iets anders. Ik ben persoonlijk altijd voorstander geweest voor een beperkte rol van de kernenergie, gezien een aantal omstandigheden ook in dit land en onopgeloste problemen die er zijn, duurzaamheidsproblemen die zich stellen. Maar dat is totaal iets anders dan voor de basislast die nodig is voor elektriciteit vandaag. Naast die renewables, die op het ogenblik dominant aanwezig zijn, economisch vooral, of die kernenergie kan daar nog een plaats in hebben. Zeker voor die zware industrie die wij nog een hele tijd zullen blijven hebben. We gaan die niet uitschakelen. Maar die kernenergie mag ook niet te veel zijn. Want wat wij tegenwoordig hebben, dat is door die vele renewables die er al economisch zijn, wind en zon vooral, dat wij vorig jaar 500 uur de elektriciteit gratis moeten weggeven hebben. Of op het internationale net duur hebben moeten betalen, omdat we te veel hadden.
0: Als ik u even mag onderbreken, waarom er dezelfde tijd om daarop voor te gaan, daarover ging mijn vraag. En mijn vraag ging niet over die 60% verliezen, maar over het begin van ons gesprek, waar u zei dat er dus van totaal aanbod van elektriciteit, dat er 60% nucleair was en dat er eigenlijk te veel was. En dat sluit aan bij natuurlijk het punt dat u zegt, want nu zitten we aan minder dan 50% of soms 30%
2: of wat.
0: Ja, voilà. Veel minder. En toch hebben we die negatieve prijzen. Dus hoe zit dat dan met die... Wat is de rol van kernenergie in dat probleem?
2: We hebben een totaal nieuwe situatie. Met hernieuwbare energie hebben we een totaal nieuwe situatie van het basisverbruik dat door grote centrales continu werd geleverd, is nu nog beperkt. Omdat er zoveel schommelingen zijn. Er zijn piekverbruiken die soms heel hoog zijn. En er zijn momenten dat we overschot hebben van elektriciteit. Dus de rol van zware energieinfrastructuur zoals nucleair of grote centrales, die is delicater geworden. We gaan sneller een overcapaciteit hebben die we ook duur zullen betalen. Er is een nieuwe situatie ontstaan. Dus daar zal het zoeken zijn naar een nieuw evenwicht. Waar wij zeker door onze zware industrie nog nood zullen hebben aan een basiscapaciteit. De renewables kunnen het niet al doen. Ik ben niet een van de personen die zegt dat de renewables alles kunnen opvangen. Maar wij gaan op een soepele manier, import-export zal daar zijn. Gas niet. Gas is eigenlijk een zeer zuivere manier, CO2 is er natuurlijk, maar dat is de meest zuivere andere energieproduct van fossiele aard. Die moeten we laatst volledig afstoten. Ik hou niet van dat zwart-wit denken vandaag, alles elektrificatie direct, afsluiten, zwart-wit, nee. Proportioneel, ook in energiebeleid, zoals in risicobeleid, proportioneel omgaan met het probleem. Geleidelijk die gas, maar voor die 5-10% kun je nog zeer handig het gas gebruiken, nog enkele decennia. En dat gekoppeld dan aan nucleair. Het nucleair is er ook een wijziging. Wat is het, de waarde eigenlijk van die laatste twee centrales, die van de beste van Europa zijn, die nu verder draaien in België, dat ze het verbruik een beetje kunnen volgen. Op bepaalde momenten, niet continu, het moet aangekondigd zijn, dat is vergund. Dat is economisch niet zo gunstig als op volle vermogen draait, maar het kan. Ze hebben de flexibiliteit al voor een beetje te volgen en dat is geld waard vandaag de dag. In dat net waar de vragen zo schommelt. Waar het aanbod ook door de wind en de zon zo schommelt. En dat is het negatieve van die alternatieve energie.
0: Kunnen ze die flexibiliteit bieden? Want we spreken over een grote wijziging binnen een uur, hè? Of zelfs binnen een kwartier.
2: Ze bieden enige flexibiliteit. Het moet de dag op voorhand eigenlijk gepland worden. Maar men weet ook ongeveer, ja. Men ziet het verbruik evolueren. Men ziet ook de weersomstandigheden. Alles is beter schatbaar. En het is strikt vergund. Het is niet ideaal, maar het gebeurt. Frankrijk doet het veel meer. Engeland doet het niet. Ja. Het is niet zo gunstig voor de veiligheid. Het is minder veilig. Maar goed, dat is vergund en bekeken en bestudeerd tussen de exploitant en het vank. Het is economisch ook niet ideaal. Maar het gebeurt en het is op dit ogenblik, brengt het geld op. Omdat het kan die overschotmomenten opvangen, ook een stuk met
0: nucleair. Ik kan me niet helpen als ingenieur, van, maar op een dag op voorhand, welk percentage van zo'n nucleaire reactor kan men dan naar beneden of naar boven gaan? Als
2: dat, dat kan tot 25% zijn.
0: Tot een kwart, ja.
2: Het niet exact nu, ik heb die studies gezien van Tractebel, maar... Mm-hmm. Dat is toch aardig wat met die laatste centrales. Dus Doel 1 en 2 konden een klein beetje. Tihange 1 is daar niet voor voorzien. Dus dat is ook een negatief punt dat men zal moeten bekijken bij eventueel de vraag of men die nog zal terug willen in gebruik nemen.
0: Ja. Ik stel voor van even te onderbreken nu. En dan is toch al die centrales dan eventjes kort overlopen die er zijn en de plannen die ermee zijn. Want we zijn nog altijd in redelijk algemene termen bezig. Hè. Een passend nummertje, weer een oude kraker.

0: Van uit een tijd voor Tsjernobyl, dat er al dus toch een wat tegenbeweging was. Nuclear Device van de Stranglers uit dat jaar 79, dat ik altijd plaatjes van draai. We hebben Gilbert Egermond nog altijd in de studio en nog een uurtje over kernenergie, dus specialist en ancien. Laten we kort even overlopen wat er is aan nucleaire centrales. Dus we hebben er in twee sites, Tihange en Doel. Er zijn in totaal 7 nucleaire reactoren gebouwd. Corrigeer me als ik verkeerd ben. Tussen 1974 of zo en opstart. En 1985 ongeveer. Dat klopt.
1: Ja.
0: En dus om even te beginnen met Doel. We hebben Doel 1, 2, 3, 4. En dan hebben we Tihange 1, 2, 3.
1: Ja.
0: En de capaciteit op beide plaatsen is ongeveer hetzelfde.
1: Ja.
0: Nou, omdat we hebben in Doel 2 kleinere reactortjes, 1 en 2. En dan hebben we 2 grotere, 3 en 4. Dus die kleine zijn dan 500 megawatt ongeveer. Dus een halve gigawatt. En de grote 1000. Dus samen heb je in Doel 3000 megawatt staan. 500 plus 500 plus 1000 plus 1000 is 3000.
1: Ongeveer, ja.
0: Ja, ongeveer, hè? Afgerond. En in Tihange heb je dan 3 van die grotere staan, van 1000 ongeveer elk. En nu had het, professor Raymond, u had het over Gravelines in Noord-Frankrijk, bij Duinkerke, op, wat is het, 20 kilometer van de grens. Die hebben dus ongeveer samen, die ene site heeft samen ongeveer evenveel als het volledig Belgisch nucleair park, dacht ik. 6000 megawatt, 6 gigawatt.
1: En wil men er nu 2 bij bouwen?
0: En wil men er nu 2 bij bouwen?
1: 600 bij.
0: En daar moeten we het ook over hebben, want natuurlijk, size matters. Als je er eentje bouwt van 50 megawatt of een van 1000 megawatt, ja, dat is natuurlijk dat is wel nuttig om dat door te nemen. En dan, wat is er gebeurd met de reactoren? Dus welke Doel 1, 2, dus die oudste reactoren, ik heb het even opgezocht. Doel 1 is in dienst genomen februari 75. Ja, en die is dus stilgelegd februari vorig jaar.
1: Mm-hmm.
0: Dus volgens er was al uitstel eigenlijk, want volgens de wet uit de kernuitstap van 2003 ging dat na 40 jaar dienst zijn. Dus 10 jaar verlengd, dus na 50 jaar is die uit dienst gegaan, Doel 1. Doel 2... Hetzelfde, die is in december 1 december 1975 formeel in dienst genomen. En is in november 25 zijn ze dan beginnen die stil te leggen. En dan in Tihange 1 hebben ze dezelfde capaciteit. Dus die Doel 1 en 2 zijn 2 kleintjes van een halve gigawatt. En hebben ze in Tihange de eerste van de 3 grotere stilgelegd. Dus die was ook van oktober 75, las ik. En dan in 25... is Doel 1, 2, Tihange 1. Dus samen 1/3 van de capaciteit van het Belgische nucleair park gestopt. Maar dan hebben we dus Doel 3 en 4 en Tihange 2 en 3. En ook dus Doel 3 en Tihange 2 zijn stilgelegd. Ja.
1: Daar waren problemen, metaalproblemen.
0: En dat zijn dan de zoals dan in de volksmond genoemd werd, scheurtjesreactor. Dat zijn eigenlijk, en hier mag u mij hier zeker corrigeren, want dat is natuurlijk helemaal uw domein. Dat zijn eigenlijk bij de productie van die reactorvaten, dat zijn grote betonnen vaten, zaten er daar imperfecties in, zat ik het zo zeggen. Waterstofinsluitsels, die dus, dat klopt het ongeveer, die dan werden gescheurd.
1: Het zijn geen betonnen vaten, het zijn metalen vaten. Hè.
0: Je
1: kunt de kuip van een reactor met een vliegtuig eigenlijk een stukje vergelijken. Ook de metaalproblemen die dat kunnen voeren.
0: Absoluut.
1: De omgeving er rond is een koepel, een dubbele koepel soms in beton, die vliegtuig inpakt of interne explosies moet opvangen, moest er zich iets voordoen. Maar het gaat om een staalprobleem. En het probleem dat zich bij die reactoren gesteld heeft, is een kwaliteitsprobleem in de Nederlandse staalindustrie die vaten geproduceerd heeft. Zo lang geleden, dus einde jaren 70. En waar kwaliteitsproblemen zijn opgedoken, kwaliteitscontrole zwak was, waar ook zelfs men geen gedocumenteerde dossiers voldoende heeft gevonden om dat allemaal aan te pakken. Dus dat is veel meer, je kunt dat scheurtjes noemen of waterstofvlokken, dat zijn allemaal kleine gaatjes als het ware in de textuur, in het staal. Maar dat zijn eigenlijk zijn dat fouten bij het gieten, bij de staalconstructie, door die tijd gebrekkige kwaliteitscontrole. Alle kerncentrales hebben We hebben onderhoudsproblemen gehad, soms in toenemende mate. Alle stoomgeneratoren, de warmtewisselaars, zijn eigenlijk overal moeten vervangen worden ook. Alleen het hart van een reactor, de centrale kuip, die kan niet vervangen worden, nergens. Dus dat
0: en,
1: is de
0: en heeft
1: core,
0: men het dan over de, wat het altijd over, ik had het verkeerdelijk, inderdaad, over die kuip, misschien die beton is, ja. En maar de, van binnen zit er dan stalen en daar zitten die...
1: Er is daar ook beton rond, hè, ja. Like die waterkuip
0: maar,
1: waarin de
0: Maar dan heeft men
1: komt.
0: Het over het geheel, zowel die betonnen structuur rond als de stalen kuip, die kunnen niet vervangen worden, zegt u?
1: Het vat zelf, het metalen reactorvat, het cilindrische vat... waarin de splijtstofstaven zitten, waarin het koelwater circuleert, dat energie afvoert, dat kan niet vervangen. Dat is ook heel radioactief. Men heeft zelfs de stoomgeneratoren zijn een stuk radioactief besmet, die vervangen zijn. Die heeft men gestockeerd in Doel. Er ligt daar afval. Doel is ook een afvalsite tijdelijk. Die gedurende decennia, een halve eeuw of meer, afval moet stockeren van hun eigen vervangen stukken metaal al. Dus metaal was een probleem. Er zijn veel metallurgische problemen geweest, maar men volgt dat goed. Men heeft al onder controle, maar naarmate vooral de ultrasonentechnieken om ter plekke te gaan kijken in die moeilijk agressieve omgeving, naarmate die vorderden, heeft men die problemen veel meer in detail, dat zoals met een X-straal, met CT, dat men nu veel beter beeldvorming heeft. Ja. Met de beelden in de kerncentrale van het staal is dat ook. En zo is dat aan het licht gekomen. Maar feitelijk was het een metallurgisch zwak probleem van vroeger. Er is geen sprake van dat die terug in gebruik kon. Dat is een illusie, wel. Maar om een andere reden nog. Je kunt nog zeggen, wij gaan de veiligheidsnormen verminderen, dat wel zou kunnen. We gaan dat eventueel, en waarschijnlijk gaan die, men heeft ze nog een tijdje laten doordraaien, daar gaat geen drastische barst komen, moest men die weer in gebruik nemen. Maar men heeft daar ondertussen destructieve technieken, stalen opgenomen, maar er is veel meer. Men heeft de turbines al vervangen. Die turbinestaal is leeg hier in Doel van Doel 3.
0: Okay.
1: Men heeft die al verkocht. Dus dit is dat politieke dromerij over vervanging, dit is allemaal niet zo evident.
0: Wel, laten we er toch eventjes over ingaan, hè. Dus daarop ingaan. Want dus dat waren reactoren die dus na 40 jaar, zoals volgens de wet afgesproken, zijn stilgelegd in 2022 en 23. Doel 3 was van 82 en Tihange 2 van... Doel 3 was van 82 en Tihange 2 was van 83. En die twee samen zijn het volgende derde van het nucleair park. Dus die eerste zijn die oudste die van 75 waren. Die zijn in 25 na 50 jaar stilgezet. En dit zijn er dus twee met defecten in dat stalen reactorvat die na 40 jaar zijn stilgelegd. En, maar u zegt, er is geen sprake van om die er ook maar op te starten.
1: Volgens mij niet. Alles opnieuw. Men kunt nieuwe turbines aankopen voor 10 jaar te draaien. Maar dit is economisch geen evidente zaak.
0: Want de turbines zijn inderdaad één zaak. En dat is de koude sectie dan, bij wijze van spreken. Of niet-nucleaire sectie. Dus dat is het nucleaire deel. Dus dat is technisch wel te vervangen. Het is alleen een kwestie van kosten.
1: Theoretisch. En juridisch kan dat allemaal.
0: Ja, maar het is een kwestie van kosten.
1: Economisch moet je.
0: Oké, maar laat ons even... u bent specialist nucleaire veiligheid en vooral...
1: Ik ben... Stralingsbescherming is mijn specialiteit vooral.
0: Oké, sorry. Dat is een onderdeel ervan, dan veronderstel ik. Ja, goed, maar dus... we hadden dus Bert Wollens, daar wil ik Bert Wollens, de specialist van NVA, als het over energie gaat. Die was dan vorige week dinsdag... aan het woord. Dus ik zal die even... Die zijn er eigenlijk ook... Want er is vorige week was het dan in het nieuws van... Ja, maar ja, die reactoren zijn misschien wel opnieuw op te starten. Maar laat ons eerst Bert Wollens eventjes aan het woord. Die het... Ja, zeg maar eens.
2: Dan moeten de microfoons dichtzetten.
0: Dan moet ik de microfoons dichtzetten, anders zal meneer Gemon het niet horen. Dus ik zal de microfoons dichtzetten. Dus zo 2 seconden stilte. En dan gaan we meneer Wollens horen. Die eigenlijk... Het is een beetje een politiek, maar... statement, maar ik wil toch eens, het komt er eigenlijk op neer dat hij zegt dat die zijn niet meer bruikbaar, die reactorvaten, omdat er destructieve tests op zijn uitgevoerd. En hij zegt eigenlijk, dat is de schuld van de vorige regering. Dus daar komt hij.
3: Ja, we wisten natuurlijk dat de vorige regering absoluut eiste dat al die kerncentrales dichtgingen en dan uiteindelijk heeft gezegd van we zullen er dan nog 2 open houden op voorwaarde dat niet langer is dan 10 jaar. En zij hebben alles in het werk gesteld om zo snel mogelijk over te gaan tot de sloop van die zaken. Dat speelt ons natuurlijk vandaag parten.
4: Dus Engie had gelijk eigenlijk om er al mee te beginnen met die destructieve staalnames.
3: Eigenlijk hebben zij de opdracht gekregen van de regering De Croo. Zorg ervoor dat die kerncentrales zo snel mogelijk verdwijnen, want wij willen daar absoluut vanaf.
0: Voilà. Tot zover Bert Wollens. Maar eigenlijk, ja, wat hij eigenlijk zegt, dat het was een politieke beslissing, omdat geen technische beslissing. Dus het was niet om die destructieve tests uit te voeren en een boel af te breken. En die hebben dus Engie onder druk gezet. Is dat zo?
1: Nee, dat is een grondige discussie geweest over zoveel jaren in het vank, waar ik ook toch meer dan 20 jaar in de wetenschappelijke raad die vergunningen mee heb helpen adviseren. Het doel is één grote nucleaire site die sowieso of de regering nu beslist had van uitstap te doen of niet. En die uitstap is zeer voorzichtig gegaan en met stop-return zelfs en opnieuw opstarten. En bevatte een clausule die zelfs zei dat bij probleem met de bevoorrading men altijd kon terugkomen op de beslissing tot sluiting. Dus op dit ogenblik ziet je de typische zwart-wit, ik noem het een beetje. Het effect van Trump is overal zwart-wit, spectaculaire taal in de politiek, alles ongenuanceerd voorstellen. Dat is een gegeven van onze tijd. In Doel is zeer veel gedaan om ook de oude, ik heb daar vermeld, de stoomgeneratoren, die worden op de site. Die site zal 50 tot 100 jaar een nucleaire site blijven, zoals het gepland, waar ook afval begraven ligt, dat opnieuw zal moeten overgenomen worden en overgedragen worden aan NIRAS. Dat is helemaal niet waar. Dat men heeft Engie tegemoet gekomen. Dat ook, zoals in Amerika, kunnen zeggen dat die metaalstukken daar moesten afgevoerd worden en direct naar NIRAS moesten. Men heeft dat niet gedaan. Men heeft een compromis tussen bedrijf en overheid. En het is niet de regering die dat druk heeft uitgeoefend. Dat klopt dus niet. Dat is allemaal in overleg. En in het vank hebben ook, het zijn mensen en directeurs van Doel, directeurs van Electrabel, die het vank voor een belangrijke tijd geleid hebben. Het vank is de federale regulator, de controle- en vergunningsorgaan van de Belgische overheid. Dat is voorgezeten door een oud-directeur van Doel, 2 maal zelfs. Ook door een van de directieleden van SCK gedurende de periode. Nu ook is het iemand van Laborelec die uit de Electrabel-sector komt. Het vank is een orgaan waar gezocht wordt met Electrabel en met de experten van Electrabel. En met derde experten naar oplossingen voor de problemen die zich stellen en voor vergunningen aangepast. Dat is een continu proces geweest waarop ook discussies en soms heel moeilijke momenten geweest zijn, zeker na het ongeval in Fukushima, waar drastische ingrepen zijn moeten gebeuren. Maar het is helemaal niet zo dat men dat daar nu weggewild heeft. Dat is nog een site die 50 jaar moeizaam zal een nucleaire site blijven. Ja. Of men nu daar nieuwe kerncentrales zal zetten, oude gaat openen.
0: Daarover wil ik direct terugkomen, want meneer Wollens ook nog een punt over. Maar om de zaak over dus die, wat is het, Doel 3 en Tihange 2 af te ronden, dus met de reactoren met de defecten. Want dan hadden we toch de minister van Energie van MR, zo'n naam ontschiet mij, die dan zei van, ja, dat is toch nog niet uitgesloten, maar voor u is dat dan, is het niet goed dat technisch zou mogelijk zijn om effectief die 2 reactoren opnieuw te doen.
1: Ik zou de vraag anders stellen. Gaat u in een vliegtuig stappen van 60 jaar oud, waarvan u weet dat er metaalstukjes uitgenomen zijn en dat ze verzwakt is in die stalen kuip van dat vliegtuig? Okay. Gaat u dat doen? Gaat u dat zo verkopen? Gaat de minister dat zo aan de publieke opinie kunnen verkopen? Ja, ja. Dat is de vraag. Ja. Je hebt die staal verzwakt. Als wij werkelijk ten allen prijzen die oude reactoren willen opnieuw in dienst nemen, ik heb het niet over de 2 laatste die van de beste van Europa zijn, dan gaat dat ten koste zijn van de veiligheidsniveaus. Okay. Dat is wat Trump doet in de Verenigde Staten. Expliciet heeft hij de nucleaire regulator in de Verenigde Staten onder curatele van het Witte Huis gesteld. En de reactoren moeten op 5 jaar in plaats van 10 jaar en met veel minder grondige procedures afgeleverd worden. Is dat de weg wat we op willen? Dat is de grote uitdaging voor het vank morgen. Dat is de regulering op een hoog niveau houden die het altijd geweest is. Zeker wanneer waar de meeste reglementering vandaan komt, de Verenigde Staten, als het daar allemaal afzwakt wat op dit ogenblik bezig is. Dat is de uitdaging voor morgen.
5: Ja, ik was nog even nieuwsgierig. U zei daarnet dat een bepaald deel verkocht is. Wie koopt zoiets?
0: De stoomturbine bedoel je? Ja.
5: Ja?
0: Dus eigenlijk een dynamo.
1: Een ontmanteling van een centrale houdt vele dingen in. Is ontmanteling van klassieke gedeeltes, zoals turbines.
5: Ah ja.
1: Dat kan gebouwen zijn, dat kunnen grote buizen, dat kunnen onderdelen zijn. En dat zijn radioactief, anderzijds radioactief besmette onderdelen. Ja. Zoals ik verwees, de stoomgenerator, de warmtewisselaar, die men die radioactief is, die men de optie genomen heeft van die op de site van Doel-en-Tihange daar te begraven. Okay. Nadien weer te gaan bekijken of men die later moet behandelen of kan vrijgeven. Dat, is een van die onzekerheden morgen van die prijs van behandeling en afval.
5: Maar de dingen die verkocht zijn...
1: kunt verkopen. Dus die turbine is verdwenen volgens de informatie die ik heb. Die kan vervangen worden door een andere turbine.
5: Ja, maar wie koopt zoiets?
1: Ja, maar... elektriciteit is een business op wereldvlak. Een bedrijf zoals Engie is ook op wereldvlak.
0: Die kun je in een klassieke centrale gebruiken.
1: In Oost-Europa, je kunt die gebruiken, mogelijk elders. Of ik weet niet welke bestemmingen die...
5: Dus die waren,
1: op
5: zich niet...
1: Dat kan een recyclage zijn. Ja. Ik weet niet wat daarmee gebeurd is. Dus daar heb ik geen inzicht in. Maar ik wil maar zeggen... er zijn zo grote onzekerheden over de verder leven van die oude centrales die ik geschetst heb, dat ik het weinig waarschijnlijk vind dat men economisch een heel dure uitgave, zoals een nieuwe turbine zal doen, voor een centrale waarvan men geen zekerheid heeft dat ze 10 jaar zal meegaan. Ja. Want alles is allemaal mooi van, zeg maar, 80 jaar. Maar op dit ogenblik is het gemiddeld is het ongeveer zijn de centrales nu 50 jaar. Meer dan 60 jaar zijn er nauwelijks, tenzij die Zuidse reactoren. Dat is allemaal heel onzeker en volgens mij eerder onwaarschijnlijk.
0: Ik wil dat concreet over dus de echte specifiek hebben. Dus we hadden het over die twee grote, dat die 1/3 van de capaciteit met die defecten. Daar bent u heel duidelijk over, dus de vergelijking met het 60 jaar oud vliegtuig. En dan hebben we kort vermeld van die oude die na 50 jaar zijn stilgelegd. Kunnen we eventueel nog op terugkomen wat de mogelijkheden daar zijn. Maar dan hebben we dus dat laatste derde, en dat is dus Doel 4 en Tihange 3, die... waarvan de exploitatie ook al onder de vorige regering, denk ik, verlengd is tot 2035. Die zijn van 85, dus dan zouden ze 50 jaar oud zijn.
1: Ik laat opmerken dat ook de andere centrales verlengd zijn onder de uitstapwet. Dus men heeft de uitstapwet heel soepel geïnterpreteerd. Dat was geen pure uitstap. Nee. Deze twee zijn nu verlengd. Vorig jaar zijn die, daar zijn een aantal... 2 miljard investeringen ongeveer gebeurd voor dat weer veilig uit te bouwen. Normaal moet de veiligheidsniveau van vandaag gehanteerd worden wanneer men nieuwe vergunning heeft. Dat is een discussiepunt morgen.
0: Maar die zuiver om het politiek correct te hebben, die plannen om te verlengen, die waren al tijdens de vorige regering opgezet, toch? Hè? Want ja, die 2 miljard moet erin.
1: De exploitant heeft altijd de wens geuit, en België heeft een traditie daarin, dat 5 jaar voor de levensduur van einde van een centrale. Men geeft een vergunning voor 10 jaar. Ja. 5 jaar voordien wordt bekeken door de exploitant of hij die centrale nog wil verder gebruiken of ze te veel kosten met zich gaat brengen. Of ze technisch-economisch nog in aanmerking. Indien dat zo is, doet hij een vergunningsaanvraag, krijgt hij die, dan doet hij investeringswerken, en kan hij 10 jaar bijkrijgen.
0: Dus dat is gebeurd?
1: Dat is altijd gebeurd in het verleden.
0: Ja, dat is dus gebeurd onder de vorige regering of die daarvoor.
1: Onder elke regering is dat gebeurd.
0: Wel ja, maar nu in dit geval, want de wet in principe zei sluiting na 40 jaar, dat gingen 25 ook moeten geweest zijn. Ja. Dus die verlenging is er gekomen, zelfs nog met die uitzonderingsregeling, als het nodig is, doe het. Voilà. Maar nu, wat zijn de plannen nu? Ik denk dat men er nu van spreekt om het nog 10 jaar te verlengen. Dat is de...
1: Wel, ik sta op hetzelfde standpunt van de directeur van Engie op dat vlak, die is zeer duidelijk geweest. Wij willen dat 5 jaar voor het einde van die cyclus, van die 10 jaar, opnieuw bekijken. Dan weten we, hoe goed is die centrale nog? Hoe evolueert het metallurgisch en met allerhande andere onderhoudsproblemen? Je moet een kerncentrale vergelijken met de gezondheid van een oudere man. Die kun je oplappen. Je kunt wel organen vervangen, zoals een stoomgenerator, maar je maakt er geen jonge kerel van. En de onzekerheid naarmate het leven vordert, is groter of je hem nog kunt oplappen. En de mutualiteiten komen niet altijd meer tussen voor elke oplapping te doen. Hetzelfde hier. Identiek hetzelfde. Ja. Dus Engie heeft zich daar, en ook de FANC, dat is de Belgische traditie, zoals ook in Frankrijk, 5 jaar voor het einde van een cyclus, bekijkt men de situatie, dient men een vergunning als het de moeite loont, doet men de werken en krijgt men 10 jaar bij, mits de veiligheid aanvaard wordt door het FANC.
0: Dus voor de 2 draaiende reactoren, het komt erop neer, de vergunning is er al voor 2035, dus moet Engie of wie dan ook even de nieuwe plannen voor de overheidsovername terzijde, maar moest Engie eigenaar blijven, dan moet de Belgische regering eigenlijk die vergunning leveren voor de verlenging ter laatste tegen 2030.
1: Engie heeft zich bereid verklaard van in 2030 te doen, ondanks het feit dat zij in de Franse context, dat is een Frans bedrijf, een overheidsbedrijf, weliswaar 25% door de Franse staat ook gecontroleerd, maar die niet meer de nucleaire opdrachten heeft voor exploitatie van elektriciteit in Frankrijk. Dat is EDF, dat is naar schikking, omwille van de moeilijkheden die de 100% overheidsbedrijf EDF in Frankrijk heeft, Elektriciteit de France, moeten zij het nucleaire uitbaat, niet met Engie. Engie doet renewables, gas. Maar Engie heeft nog nucleair onderhoud, stakken engineeringbureaus zoals Tractebel. Dus dat is, het zit allemaal complexer in elkaar en daar gaat de discussie met de regering vandaag ook over. En het is complexer dan dat. Maar dus dat bedrijf is niet meer grote vragende partij, doet geen expansieplannen meer voor het nucleaire. Dus daar zit ze niet op de politieke lijn, ze is voorzichtiger. Ze bekijkt er economischer. Ze ziet ook de nieuwe opportuniteiten van renewables. Ze zag ook het nut van het verlengen van die twee heel degelijke centrales, die ik daar geschetst heb. Ze heeft dat gevraagd en vergunning gekregen. Voor die verdere vergunning, 10 jaar bij, wil ze dat binnen 5 jaar bekijken. Dat is ook mijn standpunt en advies aan de politiek. Bekijk binnen 5 jaar de mogelijkheid met de exploitant. En als de exploitant dat wil overdragen aan een Franse exploitant, dan kan dat eventueel met tussenkomst van de regering. Maar bekijk het dan, doe eventueel de werken en 10 jaar bij. Ik acht het goed mogelijk, maar we kunnen daar niet op vooruit lopen.
0: Kunt u, want ik weet dat u 11 jaar geleden sceptisch was over de verlenging tot 60 jaar en zo levensduur. Kan men eigenlijk die diagnose duidelijk doen? Want bijvoorbeeld, ja, er is nu een destructieve test gedaan, wat betekent dat om het te testen of het nog mogelijk is, moet je de boel kapot maken. Is dat mogelijk? Hoe ver denk ik? Ja.
1: Kapot maken, dit is bij zeer grondige problemen. Hè?
0: Ik zeg maar, wel, mijn vraag
1: nadien,
0: is
1: gewoon, het is nadien.
0: Ja, maar het spreekt over dus die andere reactoren daar, die twee, die met de waterstofdefaults. Spreekt dan over, is er een destructieve test uitgevoerd? Vandaar dat het... Maar als het over dus de twee jongste dan, Doel 4, Tihange 3 gaat, er is nu, dus men zal streven naar een verlenging tot 60 jaar. Ik denk dat er bepaalde politici spreken van 70 of 80 jaar. Nee. En maar is het eigenlijk sowieso mogelijk om dat op een bepaald moment bepaalde zaken te kunnen analyseren? Of het zal mogelijk zijn? Want u zegt van, ja, u wordt oud, het zijn bepaalde zaken die moeilijk te vervangen zijn, zoals uw hersenen bijvoorbeeld. Kunt u op voorhand gaan zeggen of u Alzheimer gaat krijgen? Hè? Nee.
1: Het is dus een economische uitdaging. En Engie is zeer voorzichtig gespeeld. Die heeft de overheid gevraagd van de risico's op zich te nemen. Maar dat heeft de groene minister moeten aanhalen.
0: Maar mijn vraag is, kan het technisch nagegaan worden of de verlenging nog wel mogelijk is?
1: Het kan niet verzekerd worden. We hebben gezien dat er zich een generiek probleem kan voordoen. Metallurgisch probleem op een serie centrales wat zich in Frankrijk enkele jaren terug heeft voorgedaan. En dan, dat was in 1921, dan is er een probleem op de Europese... Want Frankrijk viel een x-aantal centrales uit door lang onderhoud. Dit zijn problemen die zich kunnen voordoen. Wel, Engie heeft zich nu al ingedekt voor die twee te verlengen. Dat wanneer een centraal niet meer zou rendabel zijn of grote ingreep moet gebeuren, dat zij gedekt zijn, economisch, naar de kilowattuurkostprijs. Dus dat zijn zaken die je kunt negociëren met de exploitant. Maar verzekeren kunt je niet. En naarmate de ouderdom verhoogt, verkleint de kans dat het zonder zorg, zonder dure ingrepen, zonder orgaantransplantatie zou kunnen gebeuren. Ja. Dat is wat ik heb geschetst.
0: Dus dan kan men toch wel vragen stellen bij de onbeperkte verlenging van die jongste centrales. Maar dan over die stilgelegde, die oudste eigenlijk. Ik denk dat in principe daar hetzelfde, want daar zeggen ze ook van, we moeten die opnieuw eventueel opstarten. En zo zijn we uiteindelijk, denk ik, terechtgekomen bij het scenario, en ik ga dat dan na onze pauze doen, van de volledige overname door de Belgische overheid. Hè. Maar ja, het nog over die doel 1, doel 2, Tihange 1, die vorig jaar zijn stilgelegd na 50 jaar operatie. Een bepaalde mening over die levensduurverlenging.
1: Ja, doel 1 en 2 is een apart probleem. Het is een dubbele reactor. Met een splijtstofgebouw, een pool daartussenin. Dat is niet meer zo evident als volgens de oude veiligheidsnormen. Was niet meer zo evident. Vandaar dat tot de veiligheidsnorm van vandaag tot dat niveau terug te brengen. En ik geloof dat daar in eerste
0: instantie... Moet je die dan samen doen draaien of zo?
1: Die draaien dan apart, maar sommige dingen zijn gemeenschappelijk. Dat is niet evident voor daar, als er zich grote problemen voor één of ander, plus dat het centrale gedeelte ook kwetsbaarder is. Dat is het verschil, hoewel hij van dezelfde periode is met Borssele, waar die reactor ook 400 megawatt ongeveer is, iets meer, maar één reactor is.
5: Dus een soort Siamese tweeling eigenlijk?
1: Ja, het is een soort Siamese tweeling, je kunt dat weer vergelijken. Dus het is niet meer evident van dat volgens de huidige normen aanvaard te krijgen. De huidige centrales, de twee laatste, dus die nu weer draaien, die hebben ook een dubbel betonnen koepelgebouw, ook tegen impact van grote vliegtuigen, beschermd. Dat zijn op dat vlak van de meest beschermd. Het is natuurlijk nodig hier in zo'n dichtbevolkte streek die Antwerpen toch is. Bijvoorbeeld, dat is minder grondig in Gravelines. Ik heb meer zorg en ik vind dat de regering op dit ogenblik veel meer zorg zou mogen besteden aan een toezicht te houden op de levensduurverlenging van die 6 reactoren die voor onze kust toch niet onbelangrijk zijn, dan dat ze nu voor onze reactoren alleen
0: in Frankrijk
1: gaan verlengd worden.
0: Omdat die ook minder intrinsiek minder veilig zijn.
1: Maar die zijn iets jonger ook. Hè. Die zijn intrinsiek minder veilig. Maar de Tihange 1 dan is een ander probleem. Tihange 1 is ook de betonnen koepel rond, is ook van een duidelijk mindere kwaliteit, minder dikte naar vliegtuigimpact bijvoorbeeld. En dat ligt in de buurt van luchthavens. Biercy wordt daar onder meer vermeld, literatuur. Dit is al niet meer vergelijkbaar met de dubbele betonnen koepel die wij op de Doel 4 en Tihange 3 hebben. Dat zal moeilijk zijn voor die ook aan de huidige veiligheidsnormen. Ik vrees daar ook weer de Trump-invloed, dat men de veiligheidsnormen mooi verpakt zal versoepelen naar de toekomst toe om die eventueel economisch weer te verlengen. Want economisch is het zoveel goedkoper van oude centrales te gaan oplappen, te gaan verder gebruiken, al was het na 10 jaar, dan nieuwe te bouwen. Want de nieuwe bouw van de grote centrales zijn echt een mislukking geworden, economisch, door de prijs.
0: Ik hoop dat we daar nog over kunnen hebben, want u hebt inderdaad dat rapport doorgestuurd van de organisatie, de NEA, over de kost van elektriciteitsproductie. En dat is inderdaad natuurlijk wel, dat onderscheid in kosten is wel relevant. Maar even kort...

0: zal de Stranglers hier de mond snoeren. Dat was dus gewoon natuurlijk nog altijd of opnieuw Nuclear Device, maar dan de versie waar je alleen Dave Greenfield hoort die aan het orgelen. Niet aan het gorgelen, maar aan het orgelen is. Goed, dus ja, er zijn nu gaan we het over we hebben het eigenlijk over de centrales zoals ze er waren, zoals ze er aan toe zijn. Maar nu gaan we het, en ook wat de mogelijk potentieel is van verlenging en zo. Maar nu, wat zijn dan de plannen van de regering? Want dus wat belangrijk is dat dan enkele maanden geleden aangekondigd werd dat... Oh, wel, ik heb nog één ding vergeten dat ik ging spelen. Dus het potentieel van de nucleaire site van Doel. Dus, en dat kadert ook wel in het stuk waarover ik nu wilde hebben, namelijk de plannen van de overheid. Dus de Belgische overheid wil alles, gans de boel overnemen. Dat is... interessant politiek, want dat is natuurlijk het liberalisme. Alles dan toch onder de overheid. Maar dus daar werd Bert Wollens vorige week op Radio 1 ook de vraag over gesteld van ja, hoe zit het nu eigenlijk met die site dus van Doel? En daar zei hij dan het volgende op. En professor Egermond, ik had graag dan nog eens uw visie daarop eventjes gehoord. Dus daar komt Bert Wollens met over de Doel-site dan. Dan vermoed ik wel de juiste schuif natuurlijk openzetten. En dat zal nu gebeuren. Nee, er is nog een... Excuseer, dit is Radio Centraal. We zetten hier nog met iets anders dat opstaat. Dat zetten we nu stil. En nu zal het moeten lukken. Daar komt Bert Wollens.
1: Ja, we wisten al dat er scheurtjes waren in die reactoren. Nu blijkt dat er ook

0: Mij lijkt dat logisch, of niet? Zitten er nog hoeken en kantjes aan?
1: Doel 5 is een oud verhaal.
0: Ja, maar het feit dat we dus dat die site, die is daar, dat heeft veel potentieel. Dus het is op zich logisch dat we kunnen een globale visie opbouwen door gans de boel over te pakken.
1: Dat is één grote werf die begonnen was.
0: Nu al
1: voor ontmanteling. Die ontmanteling was volop bezig en Electrabel was dat aan het uitwerken. Dat is ook een stockagestuk van nucleair afval. Dat is doel ook geworden. Theoretisch, er was daar plaats van doel 5. Of dat nu nog is, kan ik niet expliciet antwoorden. Maar doel 5 was een andere story. Dat waren reactoren van het oude type. En mijn argumentatie toen was, gezien wij weten dat een reactorongeval echt uit de hand kan lopen, dat voor een dichtbevolkt gebied zoals dit niet veilig genoeg is, omdat evacuatie en noodplanning, zeker in zo'n grenspatroon zoals we hier hebben, zeer moeilijk te organiseren is. In Europa is de research zich gaan richten op inherent veilige reactoren. En dat is uiteindelijk na 20 jaar research tot een concept gekomen, de Europese drukwaterreactor, de EPR, een Frans-Duits concept. Maar ze zijn in ruzie gevallen met internationale discussies voor de rechtbanken en Duitsland is eruit gestapt. En dat is een van de voornaamste redenen dat Duitsland, ook de Duitse industrie, Merkel gesteund heeft. Merkel, die een kernfysica is overigens, gesteund heeft om uit kernenergie te stappen en nog steeds bij dat standpunt blijft. Wat de Wever dus zegt was de grootste economische vergissing. Duitsland komt er nog niet op terug. Men heeft enorm geïnvesteerd in een nieuwe reactor, maar men is in ruzie gevallen en men is eruit gestapt. En de Fransen alleen hebben voortgenomen en het is een mislukking geworden. Het is een soort Concorde geworden.
0: Je bedoelt dat veel... met Flamanville dan meer specifiek?
1: Ja, Olkiluoto in Finland. De eerste reactor die de Fransen verkocht hebben is uitgelopen. Heeft een verdriedubbeling van de prijs gekend. Heeft een delay gekend. Is een ramp geworden voor de Franse EDF, waar het Trekenhof in Frankrijk zich mee gaan moeien is. Ook in Flamanville en ook de reactoren in Engeland van dat type zijn moeizaam. De Chinezen hebben datzelfde type reactor wel op 5 jaar aan de praat gekregen ondertussen.
0: Over Flamanville, dus voor de luisteraars toch, hè? Want ik heb dat eventjes opgezocht gisteren, 2007 zijn die werken, ik denk dat de werken al begonnen zijn toen. Dus de capaciteit was 1650 megawatt, dus 1,65 gigawatt, dus anderhalve keer een doel 3 of 4, meer dan anderhalve keer. Maar die kosten, ik dacht dat dat in het begin opgeschat werd als 3 of 4 miljard of zoiets. En ik vond op het internet gisteren, dus met enige voorzichtigheid, dat 24 miljard zou gekost hebben. Wat
1: dat
0: misschien
1: zal dan voor 2 eenheden zijn.
0: Wat niet helemaal, wat enigszins in lijn is met de met het rapport hier van NEA, dat zegt dat de kost tot $15.000 kan zijn per kilowattuur. Ja. Of wat is het? Dus als je dus 1,65 maal 1,5 vermenigvuldigt, of maal 15 vermenigvuldigt, dan kom je ongeveer aan 24 uit. Dus, maar om het te zeggen, dat is een zeer, zeer hoge kost geweest is. Ja.
1: Maar de eerste van een serie, en dat zegt NEA nu ook, hè, met EPRI, met Amerika, de eerste van een serie kan zeer duur zijn. Het is hier de derde van een serie in Engeland en het loopt nog niet goed. Het is echt een mislukking geworden. En ik geloof Fukushima heeft ons geleerd dat het nucleaire, misschien zeker de grote reactoren, hoewel ze inherent veilig gemaakt werden, dat ze dus konden ingeplant worden in dichtbevolkte gebieden, dat ze te complex zijn geworden om echt nog economisch te zijn. Dat is de les naar Fukushima, die ons vandaag ook, die we voor ogen moeten houden. En wat zien we? Dat de Chinezen dat op een andere manier hebben aangepakt in een andere aanpak van innovatie en van reactorbouw. Maar de Amerikanen hadden ook een gelijkaardige reactor, iets kleiner. Westinghouse, de AP1000 reactor. Westinghouse is quasi failliet gegaan. Het grote Westinghouse is in 2017 met gelijkaardige problemen. Dus de nucleaire industrie, zowel in Frankrijk als in Amerika, is echt in de problemen gekomen. De Koreanen hebben een tussenschaal 1400 megawatt reactor, met die licentie ook, allemaal Westinghouse, hebben die op de markt gebracht en zijn nu de concurrenten ook voor de Nederlandse markt. Dus voor dat type reactor zijn er nu 3 producenten. Maar ze zitten met een enorme handicap van een onzekere prijs, met een delay, met een uitstel die zo duur kan zijn voor zo grote machines. Dus dat is daar echt het probleem.
0: En als het over kost gaat, in dat rapport van NEA, dus de Nuclear Energy Agency, en dan ook samen met een andere VN-energieagentschap, dacht ik, wordt inderdaad verwezen naar die first of a kind, de eerste van een reeks, dat is heel duur. En er wordt ook zo al een beetje gezegd van, de schuld van die hoge prijzen komt eigenlijk omdat we er niet genoeg gebouwd hebben, omdat we onze technologie verloren zijn. Maar dan, als je die logica volgt, kun je zeggen, maar de volgende EPR's die we gaan bouwen, die gaan wel veel goedkoper zijn.
1: Maar daar was het zeer duidelijk bij de persconferentie van NEA, die live is uitgezonden op een webinar, was de Amerikaanse

0: de minister, onderminister van Energie aanwezig, samen met Mac Booth, de directeur van NEA. Die hebben daar duidelijk gezegd, we moeten in serie gaan bouwen. En de Amerikanen, en we hebben dat nu concreet al gezien, onze ambassadeur Bill White hier in Brussel, heeft aan onze regering een voorstel overgemaakt voor een levering van zo 8 van die Westinghouse grote reactoren, die rentveilig ook, met zelfs financiering gedurende een groot deel van de levensduur, tot de helft. Dus met andere woorden, op lange termijn ons afhankelijk maken.
1: Het plan was, er zou 20 miljard nodig zijn voor België en zij zouden 10 miljard geven, wat dat ook mocht
0: betekenen. En dat om van het Russisch gas vanaf te geraken, zei Bill White, maar wij komen dan in een afhankelijkheid over decennia van de Verenigde Staten, ook financieel.
1: Ja, en ondertussen zijn we al afhankelijk van van het Amerikaans gas, het gas uit de VS, waar
0: ook,
1: we dus dan
0: op
1: Europees niveau onszelf toe verbonden hebben om er verder aan te nemen, dus te kopen. Dus maar dus dat was een interessant politiek manoeuvre van die ambassadeur.
0: Ik denk, maar de beste energieweg vandaag is weer naar vrede komen voor al die oorlogen die in de wereld gevoerd worden. En weer tot redelijke prijzen te komen, zowel voor gas als voor de andere, voor de olie en voor de energievormen in de overgangsperiode. Dat zou de eerste diplomatieke en overheidsinzet moeten zijn, in plaats van nu met technologie, geloof en nieuwe afhankelijkheden op te bouwen, zoals van de Verenigde Staten nu. Vooral met lagere veiligheidsnormen die Trump aan het invoeren is. Dat is mijn grote bezorgdheid vandaag. En dat is ook een van de redenen dat Merkel in Duitsland, dat ze mee gestopt zijn, dat ze afgehaakt hebben. In dichtbevolkte gebieden doen we niet verder mee. Dat heeft in de gezondheidsraad hier bij ons ook de discussie 5 jaar geleden.
1: Als ik daar even mag. Bij de nucleaire industrie, wat we altijd zien, maar je hebt nieuwe versies, we hebben nieuwe ontwikkelingen en het is veiliger. Dus we hebben misschien beslist in het verleden van dat niet meer te doen of geen nieuwe te bouwen, maar de nieuwe zullen veiliger zijn. Is dat geen juist argument?
0: De nieuwe zullen altijd wat veiliger zijn, tenzij je natuurlijk, zoals Trump nu zegt, je moet in 5 jaar ze bouwen in plaats van in 10 jaar en de vergunning moet voorgelegd worden, ook in een procedure, in een aanpak aan het Witte Huis en ondergeschikt gemaakt. Ja, dan maakt het niet veiliger.
1: Op die niveau zitten we niet, maar ik hoorde Bert Wollens ook wel zeggen, we hebben 10, 15 jaar nodig om dat te doen. Dus daar was hij wel eerlijk in, denk ik. Wat ik wil opkomen. Dus nu de plannen van de regering De Wever is van 4 gigawatt bestaande, dus 4000 megawatt bestaande capaciteit te gebruiken. Dus de 2 nu nog draaiende, dat is de helft ervan. Plus dan blijkbaar 2 van de al stilgelegde reactoren, waar dus we hebben het erover gehad, waar u toch wel twijfels hebt of dat zal mogelijk zijn. Om eigenlijk dat gat te overbruggen voor de nieuwe te bouwen. En daarna 4 gigawatt aan nieuwe nucleaire capaciteit. En dan zeggen ze, dan spreken ze zichzelf eventueel tegen, want ze zijn 8 gigawatt. Natuurlijk, als je de overbrugging hebt, betekent dat wel dat je de eerste 4 gaat moeten stellen na 20 jaar uiteindelijk. Maar dus die 8 gigawatt, dan hebben we het dus over nieuwe van die grote reactoren. En dan hebben we natuurlijk ook die SMR's, die kleintjes. Ja. Hoe zit dat daarmee eigenlijk, met die technisch gezien, met die ontwikkeling? Hebt u daar zicht op?
0: Het wordt.
1: Want dat is de grote belofte, hè, van we gaan er van 100 megawatt.
0: Ook in de aanpak van De Wever is het duidelijk dat men. Het is een en-en verhaal. Men bekijkt de 3. Het meest economisch zijn jouw oplappen, maar dat is beperkt in bouw. 2 gigawatt. En misschien 10 jaar bij, dat zullen we zien. Mm-hmm. Nieuwe, die zijn zeer duur, met duurtijd. De eerste 10 jaar is nucleair geen oplossing voor ons energieprobleem. En de artificiële intelligentie komt eraan binnen 5 jaar.
1: Maar dat leek Bert Wollens zelf ook toe te geven. Hè? Hij zei van, tegen 2040 hebben we dan misschien een nieuwe of 45.
0: Maar dat is wat Trump doet. Hè? 5 jaar maximaal gas en schaliegas milieuschadelijk. Niet alleen aan de wereld en aan ons verkopen, maar ook voor de datacenters met schitterende contracten. En tegen dan moet de nucleaire klaar zijn voor dat over te nemen. Dat is ongeveer de aanpak. Maar de grote onzekerheid over die datacenters en het waterverbruik dat ze hebben, is enorm. Het kan in het slechtste geval een verdubbeling zijn van onze elektriciteitsnood, maar dat kan niet. Die studie hebben we 50 jaar geleden ook gedaan. En we kwamen tot de vaststelling, als we die exponentiële groei van elektriciteit verder zetten, dat we 4 kerneilanden nodig hadden. En dat heeft het gestopt. De Hanen en de Baaiens, de secretaris-generaal destijds, hebben dan gezegd, dit kan niet. Ja. Dan moeten we de import verhogen, dan moeten we het anders. En volgens mij is dat de opportuniteit en het alternatief wat de regering voorstelt, dat we die unieke netpositie waar wij in het centrum liggen van de hoogspanningsnetten, dat wij ook naar het Verenigd Koninkrijk, naar die windeilanden, naar de omliggende landen, veel betere, met Elia is daaraan bezig en doet heel interessante investeringsvoorstel, dat wij dat voorzien, daar zijn we misschien een veel grotere opportuniteit om die onzekerheden van morgen, of we nu veel of weinig, om geen overcapaciteit hebben wil ik zeggen, maar ook klaar te zijn als er meer nodig zal zijn voor datacenters. Als wij goede verbindingen hebben met de buurlanden, dat is de grootste opportuniteit. Want sites hebben we niet veel en de nieuwe reactoren zijn duur.
1: En als je daarnaar kijkt, dan hebben we het natuurlijk over bijvoorbeeld dat stopcontact in de Noordzee. En dat, ja, dat heeft men nu om kostreden een beetje op de lange baan geschoven, toch een stuk ervan.
0: De systeemkosten komen naar boven, komen altijd naar boven. En daar is een discussie, wie gaat die dragen? Het risico is dan je afwenden op de kleine consument, zoals we met de zonne-energie een beetje bezig zijn. Dat dan veel erger wordt morgen. Dat waarschuwen ook in Engeland, in Frankrijk, de rekenhoven of de gelijkaardige instituten voor. Het riskeert dat wij, als wij zo duur over capaciteit gaan investeren, dat wij de rekening gaan, een beetje zoals Oosterbeel doet, in de toekomst naar de consument gaan verschuiven. Nu uit de begroting houden die al geen marge meer heeft, maar met elektriciteitsprijzen op de gewone consument. Want het doel van het geheel is de elektriciteitsprijs voor die zwaar vervuilende industrie verlagen en laag houden, dan ze conservatief kunnen voortboeren. Wie gaat het moeten betalen? Iemand, waarschijnlijk de kleine consument. Dus bij mij is de genuanceerder aanpak een beetje nucleair, en dat kan misschien. Mm-hmm. Maar in nieuwe zouden wij ook een participatie kunnen nemen in de Nederlandse reactoren of in de Franse reactoren. Er komen er aan beide kanten twee. Waarschijnlijk niet meer in Borselen.
1: We hebben het over de grote gehad, maar mevrouw was ook een beetje van, hoe ziet u het concreet over de kleine, het potentieel ervan, en ook in termen van potentieel van hoeveelheid en potentieel van wanneer het zal klaar zijn, want het is een technologie die nog niet afhankelijk van welke versie van die kleine, van die technologie van die kleine reactoren wel of niet vroeg zal klaar zijn.
0: Het is een beetje een euforie in de wereld. Er zijn 156 projecten lopende, meer dan 21 concepten. Engeland alleen al 6 verschillende. En wij gaan ook, de studies die ik hoor nu van de regering, gaan ook verschillende, niet alleen het reactortype van Molde, maar voor na 2045 is. En dat eigenlijk ook weer, want veel van de SMR, de reden, de hype die ik het noem, hè, het is een tijdelijke overaandacht die nog niet de toets van de realiteit, met veel mediaspel. Economisch zal er een enorme toets komen, maar ik vrees vooral de verscheidenheid. Men gaat technologische keuzes moeten maken. En ik hoor dat men in België ook verschillende soorten kleine reactoren overweegt. Niet alleen die van Mol. En Tractebel die een leidende rol krijgt in de aanpak van de regering. En daar hou ik mijn hart vast, omdat wij ook zien dat het Nucleair Forum opdrachten gekregen. Dus de lobby's van de industrie worden mee betrokken in het uitwerken van het beleid.
1: Wat u zegt dat de Nucleair Forum, die een lobbygroep, een pro-nucleair lobbygroep is...
0: worden ook betrokken bij de voorstudies.
1: Worden ze uitgenodigd om te spreken of worden ze er ook voor betaald?
0: Ik weet niet of ze betaald worden of hoe, maar ik weet dat ze intens hetzelfde gebeurt in Zweden. Met de rechtsregering in Zweden heeft men ook de lobbyindustrie eigenlijk het initiatief gegeven voor het organiseren van maximaal nucleair in de toekomst. Dat is een heel delicate zaak. Wij in de gezondheidsraad pakten het zo niet aan. We hebben het nucleair onderzocht in België, maar we hadden een strikte conflict of interest onderzoek voor de mensen uit zowel de nucleaire als de niet-nucleaire.
1: En hoe kan je dat doen? Want er is natuurlijk wel een zaak altijd, als het over hoge technologie gaat, dat de specialisten zitten in de sector.
0: Uiteraard, maar je kunt dat organiseren. We hebben dat in de gezondheidsraad georganiseerd van ongeveer gepensioneerde specialisten uit de sector. We hadden dat directeurs van op Europees niveau, als oud-directeur van NIRAS die betrokken was, x aantal professoren uit de nucleaire en niet-nucleaire. Kunt je expertise nog bijeenbrengen
1: geen financiële band niet meer hebben.
0: Het is heel moeilijk, maar dat wordt onderzocht. De gezondheid staat in procedure, maar wij hebben de volle laag gehad toen wij zeiden dat nucleair nu niet duurzaam is. Nucleair is nu niet duurzaam, omwille van het afvalprobleem dat niet is opgelost, maar dat is een andere zaak. Maar voor de kleine reactoren zien wij nu dat Tractebel een heel grote rol speelt en gegeven is. En dat is ook ergens een stuk logisch, omdat zij, dat is het hart van de nucleaire know-how. En ze zijn ook betrokken met de planning in Frankrijk. Tractebel is betrokken bij een kleine reactor van het klassieke type. Ook allemaal uit de atoomduikboten waaruit onze reactoren nu ontstaan zijn, die geleidelijk opgeschaald zijn. Mm-hmm. Dat wordt nu weer teruggeplooid naar kleine reactoren, worden gemoderniseerd, aangepakt. Ook met een loop voor warm water eventueel, voor district heating of voor de industrie. En Tractebel is daar een kleine reactor van het klassieke type aan het uitwerken, mee aan het spelen met de Franse industrie. En zal dit hier in België ook in eerste stap. En daar onderzoekt de regering nu ook CITES. Uitgelekt is dat ook Doel, dat ook de Kempen, Talbertkanaal of Mol. Zaterdag was er een betoging, vorige week was er een betoging in Chartal in Luik. De eerste keer dat de VAX, de Verenigde Actiegroep Kernstop, weer naar buiten komt, die een betoging gehouden heeft tegen die CITE die eventueel ook overwogen wordt voor SMR of grootreactor, ja. Dat weet ik niet. Maar in elk geval worden CITES afgetast. En CITE-keuze is zeer moeilijk. Men zal het bij de huidige nucleaire CITE, vandaar dat meneer Wollands in de eerste plaats doel. Het is altijd makkelijker van een bestaande nucleaire CITE. Nieuwe zoeken wordt een zeer moeilijke. Ja. Ook juridisch kluwen in dit land met verschillende vergunningssysteem. Want ik wou ernaar dat SMR heeft perspectieven, biedt opportuniteiten. Maar het moet allemaal nog bewezen worden. Het is alleen in Rusland en China dat SMR's draaien op dit ogenblik. Nog niet in het Westen. Het is nog 5 à 10 jaar eer wij... Dat echt industrieel.
1: Maar die zou dan ook niet helemaal de circulariteit hebben of de doelen hebben van weinig afval en zo. En
0: de eerste serie zeker niet. Nee. In de toekomst zou je kunnen, en ook daar gaan de studies niet over, zou men kunnen de splijtstofcyclus herbekijken. Maar dat zijn oude dromen die men ook met Mira had in het SCK. Van uit de uranium en plutonium alles te gaan recycleren wat opnieuw bruikbaar is.
1: Het zijn dromen, maar het is wel zo'n beetje wat beloofd wordt. Hè.
0: Maar het zijn dromen op lange termijn met opwerking, met complexe industrieën. In het buitenland, met veel transporten, om geleidelijk in stappen daar een beetje meer efficiëntie uit die splijtstof te halen. We hebben genoeg uranium in de wereld. Misschien ook
1: maar als ik het dan goed begrijp, dan zijn het volgens u toch op de korte en middellange termijn, en zelfs lange termijn misschien zelfs, eigenlijk gewoon kleinere versies die mogelijk goedkoper zijn van klassieke nucleaire centrales.
0: Ik sluit niet uit dat wanneer men een serie constructie gaat kunnen bouwen, waar wij ook riskeren dat we de Amerikaanse in ons maag geduwd krijgen. Als wij in Europa met Euratom staan niet sterk genoeg door de verdeeldheid, zullen er misschien een tiental of enkele tientallen kunnen gebouwd worden. Ja. Als er één systeem lukt, aanvaardbaar is en economisch goed, dan kunnen wij dat nog kopen binnen 10 jaar of als er noodzaak. Dan is dat eventueel, als dat op de markt zou komen, kan dat aan prijzen gekocht worden. We moeten niet te veel ambitie hebben dat wij hebben onze reactorindustrie niet meer. Hè. We hebben nog sterke research. Maar wij hebben geen reactorindustrie meer, omdat allemaal die toeleveringsketen en die human resources weer opbouwen worden een heel grote uitdaging voor alle landen die nucleair nu bezig zijn.
1: We hebben nog tijd, we hebben nog 4 minuten of 3 minuten. Isi had nog een korte vraag, ga uw gang.
2: Ik hoor u zeggen China, dan ik vroeg me af, u zegt van er zijn heel veel verschillende types die momenteel overdacht worden. En wacht moment, en u zei in Engeland alleen al 6 verschillende. Maar hoe zit dat dan in China? Wordt dat daar heel keurig strak centraal geregeld? Is dat één aanpak voor het hele land? Of heb je daar ook heel verschillende...
0: China is zoals in alle innovaties, is toezazimut op alles bezig. Heeft op alle technologieën. Want al die SMR's, dat is oude wijn en nieuwe vaten. We hebben dat soort reactortypes vroeger, oogtemperatuur, sodiumkweekreactoren, die diverse zware metalen, wat hier loodgekoeld, zo werden de duikboten van de Russen gekoeld. Ja. En dat mogen we niet. We zien dat China zeer snel, efficiënt op innovatie, ook nucleair bezig is. En dat de Russische nucleaire industrie constant voortgedaan heeft, ook met kweekreactoren. En dat is de voornaamste drive achter de SMR's. Dat is de Koude Oorlog. Mm. Amerika heeft gezien dat zij door het nucleaire uit te stellen onder de democraat, dat ze achtergekomen zijn. Mm. En men is nu is er een militaire drive om op al die technologieën, en Trump gaat daar enorm veel geld in steken, er is ook een nieuwe trend, Trump nu met 250 jaar Amerika, microreactoren, 9 projecten, die moesten kritisch zijn en die het gedeeltelijk gelukt zijn al, om klaar te zijn voor militair gebruik. Zelfs een reactor voor het slagveld, reactoren voor de maan, zijn allemaal in ontwikkeling, ook in competitie met China en met Rusland.
1: Ja, dus
0: de Koude Oorlog zit achter de hele ontwikkeling van de SMR.
1: Heel kort, want ik wil nog een vraag stellen over nucleair afval, vooral eerder eindigen.
2: Ah, dus, de hamvraag.
1: Het is meer vooral ook met al die nucleaire plannen. We hebben zo enerzijds al ons afval dat we al hebben, vooral het hoognucleair, dat is een kleine hoeveelheid in tonnen, maar zeer gevaarlijk. En wat is onze... Vooral onze liability, om het in het goed Nederlands te zeggen, onze verantwoordelijkheid, onze kosten. Ja, want ik spreek nu al, ik heb even ook kort op, 18 miljard is nu de plannen. En als we nog verder gaan blijven draaien, dan stijgt het nog natuurlijk. En alles wordt overgedragen aan de belastingsbetaler, hè, want dus, dat zou volledig weggaan. Hè,
0: ik geloof dat de minister een cruciale fout gemaakt heeft door het afval, de vervuiler betaalt principe te laten vallen. voor met een afvalbetaling door Electrabel in te stemmen voor de toekomst. Er zijn grote onzekerheden ook naar kwaliteitscontrole.
1: Maar dat zou dus nog toenemen, want dat was als we nu alles zouden overnemen, dan nemen we nog verdere verantwoordelijkheden bij.
0: Ja. De kans is groot. Plus dat als wij aan veel projecten meedoen, dat er andere soorten afvalstromen zullen geleidelijk aan ontstaan die het complexer gaan maken. En wij zijn een klein land, sub-economisch voor zelfafval. Mijn antwoord op afval, wij kunnen niet blijven van die afval in containers te stockeren overal ter wereld. Alleen Finland staat dicht bij een oplossing. De rest van de wereld maakt het goedkoopste, stockeert ze voor tientallen tot 100 jaar in afvalcontainers. Dat kan niet blijven duren. We moeten naar geologische berging, maar we moeten dat op een Europees niveau en niet op een Belgisch niveau doen. Als we de elektriciteit kunnen organiseren met de Franse industrie of met de Amerikaanse industrie, moeten die landen ook de verantwoordelijkheid voor de afvalberging. Frankrijk is ver in afvalberging, zij zou ook. Maar bij wet is dat verboden.
1: Maar dat betekent dat dan niet dat die geschatte kost nu van 18 miljard eigenlijk die wordt overgedaan naar ons, dat die eigenlijk een onderschatting zal zijn?
0: Dreigt een onderschatting en is een groter gevaar. Dat die geplaatst is bij de overheid en in de politiek is dat al gevallen. Gaan die borg moeten staan voor die grootse plannen die zo'n budgettaire impact gaan hebben voor het nucleaire revival. Ik vrees dat die fondsen dan zouden kunnen aangesproken worden, niet voor waar ze bestemd zijn, maar voor andere nucleaire plannen van de regering. Het veilig beleggen daarvan, we zijn daar gevorderd. Dat wel onder de groene minister met de Nationale Bank om mechanismen voor dat allemaal op te volgen of er voldoende. Maar de besteden van dat geld door organen van de overheid, waar ook die politiek benoemd zijn, waar de politiek een grote invloed heeft, het risico in grote budgettaire nood dan die gelden voor andere dingen gaan gebruikt worden, is heel groot. En daar ook mijn hart vast voor de afvalkost, dat we die uiteindelijk twee keer zouden kunnen betalen in de toekomst en dat die groter gaat worden met al die nieuwe plannen.
1: Dank u wel, professor Egermond. We hebben nog 1 minuut en 40 seconden is.
2: Ja, volgende week.
1: Natuurlijk.
2: Twee dingen. Ik ga een Hendrik
1: Schoukens
2: bellen.
1: Maar ik ging eerst afscheid nemen van professor Egermond. Dank voor uw komst. Dus specialist stralingsbescherming. En voor de mensen die we later hebben ingehaakt op het interview. En een goed weekend verder. Ja, dan voor volgende week. Zeg het eens.
2: Hendrik Schoukens. Dank dat is een advocaat, maar specifiek milieu. Een milieuadvocaat. En het gaat over de rechtspositie van bepaalde landschapselementen. Zoals een rivier zou een soort van zelfstandige rechtspositie kunnen hebben. En er gingen ook mensen van Borger Huub komen om heel dat de vastgoedverhalen uit de doeken te doen van wat er aan de hand is daar.
1: Tot volgende week. En je hebt het eigenlijk al over gehad, van die rechten van rivieren of zo? Een aantal dacht van wel.
2: Ik heb vorige week gezegd dat er ging aankomen.
1: Een paar maanden geleden of zo dacht ik dat wel eens. Oké, herinner ik mij verkeerd.
2: Inderdaad.
1: Misschien heb je het al lang geleden gezegd dat je het erover zou hebben. Blijf luisteren, Dennis is hier. Tot volgende week.

Ja, en om een beetje in de sfeer te komen van onze jongens van Family Affair, hebben we nog Two Mocks, Boys and Girls. Na deze toch wel indringende collage met onder andere Compost. U hoorde ook de Native Hipsters, Dean Hurley, David Lynch zat er zelfs in en Cut Chemist. Everything fine, hey you. Peace and love go hand in hand. Als dat geen mooie is om mee af te sluiten. Of deze Boys and Girls. Tot binnen 14 dagen.

We begonnen met twee wackies tunes. De eerste was op de Rockford Rock Rhythm, de Ku Klux Klan. En zojuist de Itopia Band met de Book of Rule. En nu zitten we bij Dizzy Roots op het Hawkeye label Youth Attack.

Dat was Vincent Roswell, Going to a Dance, obscure UK roots. En daarvoor nog een klassiek op het Bunny Wailer label, Johnny's Car in Unite Africa. Naar de digital era nu met Barrington Anthony en Coco Tree.

Reggae uit Frankrijk, de band Farward en het nummer Police. En daarvoor nog The Wailing Souls op Greensleeves in een Gussie Clark productie, denk ik. War Around the John Shop. Dennis Al Capone nu.

reggae uit Suriname van de band Caseco Bravo in het nummer Pikin Fu Sranang en daarvoor nog Errol Brown in Have No Fear. En nu een Channel One productie van Hands and Hearts, Chalif.

voilà, ik kan nog één televisie opleggen. Dat wordt Huge Porter, Didn't Come Out to Groove. En dan komt er iemand anders groove. Geen C3K deze week, maar wel The Roots Apostle. Voor het volgende uur. Bij It's a Family Affair.

Ja, goedemorgen. Daar ging iets mis met de jingle. Probeer nog eens een ander kanaal uit. Dan maar rechtstreeks in de muziek. Welkom hier op de communie, live van op Radio Centraal, van op een soms werkende mengtafel. Die ego hier weer present tussen 10 en 12 voor weer een zielsverheffende sessie. 2 uur lang hemelse muziek en gepaste randcommentaar misschien. Ondertussen luisteren we naar La Rage in Kramer, hebben we vorige week ook naar geluisterd. Zullen we nu verder naar luisteren. Immersion en Ascension. Onderdompeling en hemelvaart. Als het hier allemaal een beetje meewerkt. Goedemorgen allemaal.

zo zijn we toch wel wonderwel op een iets of vet geslaagde manier aan deze communie begonnen. Deze woensdag 30 september, de laatste dag alweer van deze maand. Dag van de heilige Hieronymus van Bethlehem, heilige Sophia, heilige Honoré en heilige Celestina, jawel. Met dank aan de Truivelaar om meer op de hoogte te zijn van de heilige die we eren. We begonnen dus met Laragie en Bonner Kramer, een vrij recent duo-album die ze dus uitbrachten. Iets later in dit programma zal Kramer nog eens voorkomen, maar dan in duo met een ander fantastisch muzikus. Maar eerst nog een streepje van een muziek van een plaat die we vorige week ook hebben afgespeeld. Time Lash. Ja, een beetje een obscuur duo, niet meteen heel veel over gevonden. Maar het is een soort van oude gay muziek, zeg maar. Of fantasmagorische muziek. Het zou muziek kunnen zijn voor een verzonnen wereld, een alternatieve wereld misschien. Iets waar we wel nood aan hebben, denk ik. Aangezien er nog altijd geen begrotingsakkoord is en het neerkomt op nog minder geld voor cultuur, zoals het altijd het geval is. Cultuur, zorg en transport, ja, die zullen ongetwijfeld razendsnel op de schop gaan. Daarom dus best even ontsnappen naar deze parallele wereld met de Time Lash van de plaat Feral Lands and Forbidden Cities.

Een ware zonnevloed, zou je het kunnen noemen. Deze Helvetum in het echte leven gekend als Glenn Steenkisten. We luisteren nu nog naar de laatste uitspattingen van Voor Harmonium 4. Vorige week luisterden we naar Voor Harmonium 3. En dat zal het zijn voorlopig voor Helvetum. Er zijn nog wel wat platen in de aanslag van deze jonge man, maar we gaan overgaan naar een andere artiest. We kwamen van Timelash, het fantasmagorische, retrofuturistische denkwereld van Timelash dus, over naar Helvetum. Een lang stuk, een dieptestudie zeg maar, voor orgel en elektronica. Belgium's finest in zaken drone muziek zeg maar. Over naar weer iets geheel obscuurs, waarvan ik evenveel weet als u, namelijk niet. En dat is het juist mooie aan dit leven, hè? Af en toe niets weten. Commodo Haunts met Lizard Valley.

gek hoe het toeval zich altijd weer terug in een soort orde, geordendheid manifesteert. We luisterden hier achterin volgens naar Komodo Haunt, gevolgd door Tulum Shimmering. Twee namen die ik nog nooit van heb gehoord en middels opzoekwerk tot constatatie ben gekomen dat ik die niet meteen kon plaatsen in het muziekspectrum of verbondenheid van de scene, van het circuit. Maar het betreft hier wel twee solo-artiesten uit het Verenigd Koninkrijk die zich allebei toewerpen op het Joe-materiaal, het vorige, meer mythologisch geïnspireerd, een beetje zoals het de timelash van daar straks. En nu zitten we in een soort pseudo-Latijns-Amerikaans spectrum met Tulum Shimmering. Tulum is ook een verwijzing naar een heel populaire stad, badplaats in Mexico. Prachtige omgeving met een heel rijk geschiedenis, maar helaas volledig ondergedompeld of overwoekerd door toerisme. Iets wat ons hier ook te wachten staat of al volop bezig is. Het beste voorbeeld daarvan is Panoply Zaliger, die nu niets zowaar beter is geworden dan De Slechten. English Bookstore by De Slechten. Nomen est omen, zeg ik vaak, De Slechte. Met daarnaast Belgium's finest, Vasco Bello Coffee, allemaal in het Engels. Vasco Bello, dat vindt u in de betere fabriekshal, Volkswagen, etc. aan de koffieautomaat. Zegt genoeg over wat ons nog te wachten staat. Maar dat kan gelukkig allemaal op muziek gezet worden. Zoals deze Tulum Shimmering, die een loopje neemt met etniciteit van een cultuur die niet zijn eigen is. Geheel in vrede en met respect uiteraard. Tulum Shimmering.

kent A van Tulum Shimmering, Spirit Sun of Ulao Tau. Er staan hier verschillende namen op. Het is niet heel duidelijk wat de titel is van deze plaat. Maar dit was in ieder geval kent A, genaamd Ulao Tau. Dronefolk of Phantasmagorical of Freefolk, Ambient toestanden. Zo van die, zo van die genre-omschrijvingen. Dat is het thema van de dag. Een soort van outsiders eigenlijk, die helemaal opgaan in hun fantasiewereld. En dat gebeurt er natuurlijk als je een tijdje lang afscheid van de mensheid, en misschien maar goed ook. Want het is niet echt de moeite altijd daarbuiten. Soms is het veel beter om in je eigen verbeelding te vertoeven en dan maar naar buiten te komen met zulke mooie plaatjes. En hopen dat er zo iemand is als Aihire Records, een label, die je fantastisch vindt en met de mensheid wil delen. Aihire Records is ook een beetje de rode draad door de meeste, niet alle, maar de meeste van de platen die we vandaag op jullie hebben afgevuurd hier live van op Radio Centraal tijdens deze 2 uur durende communie. Nog meer vandaan, ik heb de naam even opgezocht. We gaan luisteren naar de wetenschappelijke benaming van een zwaardvis. Dat klopt. Ik heb het hier ergens op staan. Oh, ik heb het per ongeluk weggedaan. Ja, de computer hier is niet zo heel handig, dus ik moet het met de smartphone doen. Xifidae. Ja, Xifidae met 2 i's en a even achter. Pass Hiding Lysiek is de plaats. En voilà, dat is hoe dat zwaardvis diep onder de zee muziek zal maken. Op Aguirre Records.

De zwaardvis is een geslacht, of is een soort, de enigste soort liever, uit het geslacht van de zwaardvissen. Xiphias of Xiphidae. Iets waar we veel van ons wel in herkennen. Een eensoortig geslacht. Of een monotypische familie, zoals hier staat, met een accurate term omschreven. De zwaardvis zwemt in subtropische gebieden, jaagt snel en heeft zijn dader om druk te pakken met zijn lange zwaardachtige snavel, zeg maar. En zo klinkt ook deze muziek van de Xiphidae, a.k.a. Jeffrey, niet Jeffrey Epstein, maar Jeffrey Aston. Niet te verwarren met de duivel himself, die even op deze aarde heeft gedwaald. Jeffrey Aston is ook de man achter het tape-label Housecraft uit Athens, Georgia, maar ook New York. Maar hier horen we hem bezig in zijn solo-project, Xiphidae dus, als eenzame, maar vastberaden zwaardvis. Vastberaden om ons allemaal te verwarren met deze, toch wel enigmatische muziek. Nog meer zwaardvis.

De zwaardvis inderdaad zwemt eenzaam door subtropische wateren, maar vindt zijn weg toch wel hier naar Radio Centraal, zo blijkt. De communie van deze woensdag zit er weer bijna op. Er is ons nog een kleine 13-tal minuten. Ze biedt komt mijn collega Agnès Supplie aan, normaal gezien. En zal die de fakkel overnemen en andere collega's na hem voor weer een spitterende woensdagmiddag hier op Radio Centraal. We luisteren nog naar een klein beetje van deze zwaardvismuziek, maar ik ga eindigen met één of twee stukken van een opkomende plaat. Een plaat die staat uitkomen op het label Kleinkaver Records van die ene Bonner Kramer, waarmee we ongeveer ja, deze uitzending zijn begonnen. Dat was inderdaad de eerste plaat. De eerste plaat in de dag was Laraji met Bonner Kramer en nu gaan we luisteren naar Thor Harris en Bonner Kramer. Nu al de mooiste EMI-plaat van het jaar, die misschien bijna gedaan is, maar kijk, beter laat dan nooit. Dit was het dan voor deze week, maar zo dadelijk sta ik weer heet en gereed paraat in de lokale Free Clinic. Nog wel een mooie omschrijving. Free Clinic wordt hier omschreven als een laagdrempelige hulpverlening en zorg voor personen met een afhankelijkheidsproblematiek. Dat klinkt als de perfecte omschrijving van mijn werkplaats. Daar aan de kathedraal Wesley Poeslief. U vindt me daar nog heel de dag, helaas, voor een psychologische babbel aan 3 euro per uur, maximum. Of zelfs een glas water van de kraan. En laat u maar volledig gaan. Tot zover. Volgende week terug, tussen 10 en 12 van het Radio Centraal, terug 2 uur lang. Zielszuiverende muziek en meer. Bedankt om te luisteren en tot de volgende week.

Goedemiddag en welkom op een vervangprogramma van Supri Amerika. U luistert naar Radio Centraal, dus een vervangprogramma van Supri Amerika met name Radio Cafar. Eddie Wilson is su tren latino, komt uit die gelijknamige LP van hem, Cariñoso si, Mentiroso no. En we begonnen met Don Guillermo y su conjunto Paranda Carnavalera número uno. Tot twee uur is dit

Voilà, ik hoop dat de knopjes nu iets beter staan dan daarnet. Dit is dus een vervangprogramma van Supli Supli Delica. Eddie Wilson is su tren latino. Dit is José Alberto El Canario, El Humito. Into

Maar de Dominicaan, Santa Domingo, deze Johnny Pacheco en zijn LP Once Upon a Time, Habia Una Ves, Chucky Lucky Wobble. Zo dadelijk vieren we een dubbel LP van La Sonora Matancera. 50 jaar La Sonora Matancera, een dubbel LP. We beginnen met Linda. Ay, cosita, Linda. La Sonora Matancera.

LP is uitgebracht in 1974 met de titel 50 jaar de la Sonora Matancera, zoiets. 50 jaar La Sonora Matancera. Met andere woorden, deze groep Sonora Matancera bestaat 102 jaar. Waar is die dubbel LP met 100 jaar? La Sonora Dinamita. Nee, Matancera. Niet alleen met Dinamita. Carmelina komt uit die LP Salsa Ritmo Caliente van Ray Matancera.

Salsa de Colombia met deze Latin Brothers komt uit die LP Te Encontré uit 1976 op Discos Fuentes di Patrona, Patrona de los Reclusos. Piet Rodriguez nu met zijn Latin Boogaloo LP, Organizaite.

Muziek de Ecuador, met Medardo González en zijn Taboquita. Medardo González y su players, komt uit die LP El Baile Inolvidable. Dit is nog tot 3 uur Radio Cafar ter vervanging van Supri Delica. Ah, Baila de la Gaita met Hermanas Montoya. Las Hermanas Montoya.

Niet zeker, maar volgens mij is dit origineel van Los Corraleros de Mayagual. Deze Pollera Colora. Gebracht hierdoor Estampas de Colombia. Een LP'tje uit 1977. La Pollera Colora. Een nummertje van Wilson Chopema. Choperena. Grupo Maravilla de Perú, Chicha de Perú, Tu Corazón y el Mío. Dit is Grupo Maravilla.

Cumbia de Peru. Cumbia de Peru met deze Grupo Maravilla. Een LP uit 1982. Cumbia La Jara. Cumbia La Jara van deze cello. Consuelo Pérez Rubio.

Cumbia de mi región, een 7-inch op Discos Massa 2023, Los Dadis, met Ivan Cantor. Ah, Pedro Beltrán y su cumbia moderna, the Johnny Rock remix. En daarvoor Los Dadis. En dit kennen we. En hebben we

Pedro Beltran is su Cumbia Moderna. In feite is dit nummer bijna 17 jaar oud, want je kan het ook vinden op de LP of CD, want ik geloof niet dat er een LP van bestaat. Sistema Solar komt uit hun eerste of CD, Sistema Solar. Maar dit is de single van Pedro Beltran, Isu Cumbia Moderna. Uitgebracht in 2022. De Johnny Rock Remix.

Voilà, voilà, nog eenmaal in cumbia, Los Discos Duro en La Inconforme. En dan beginnen we in Trinidad, Tobago en Barbados. Een single uurtje.

al direct begonnen met de verkeerde single op te leggen. Deze komt uit Guyana, niet uit de Barbados. De Telstars of Guyana en die SOS uit 1974. En dit zijn de Torpedoes en Sun Was Shining.

Een single uurtje van 1 tot 2 nu hier op Radio Centraal. Enkel 7 inches van bijvoorbeeld de Barbados, Trinidad, Tobago en zo net van Guyana. Dit waren de Caribbean Torpedoes and the Sun Was Shining. Dit staat ook op haar LP. Dit is Wendy Alain. This time I'll be sweeter from Barbados.

geschreven door Gwen Guthrie, die we nog kennen van de jaren 80 met haar hitje Padlock. Padlock, this time I'll be sweeter van Wendy Alline. Het gaat vooruit nu met al die 7 inches. Zodanig gaan we naar Afrika met 7 inches. Eerst deze In Paradise van Die Opel.

Tweemaal Calypso. Eerst Calypso from Trinidad en Tobago met The Sparks en Don't Climb Picker Tree. Gevolgd door Merry Man from Barbados en die Sydney Burnett. Voilà, verlaten Barbados en omliggende straten en we gaan naar Afrika. Jawel, de African Music Machine en deze 7-inch Tropicale.

van muziek van Kenia, deze Webuye Youngsters Jazz Orchestra en die Andrew Wetchale op het Swara label. Een heel oud singeltje. En we begonnen met die African Music Machine Tropical, ook te vinden op die Black Gold Water LP. Die African Music Machine.

0: De Juju Music, de Juju Music from I.K. Dairo and his Blue Spots. Isaiah Kihinde Dairo and his Blue Spots. De Bonfo in het Yoruba. 7-inch op Decca label. Volgens mij is dit ook te vinden op die Nigeria Freedom Sounds Double LP op Soul Jazz, dacht ik. Ike Dairo en de Blue Spots.
1: Mama BB.
0: Mama BB from Papa Noel.

Maar ben niet zeker van Harare of Zuid-Afrika. Deze Katenga Humming Bees en de Moussa Dabwe Djené. En daarvoor de rumba van Papa Noël en Bantu Jazz, Mama Bibi. Wow, terug naar Congo, deze Zaima in een orkestre casino.

100% rumba de Congo avec orchestre Casino et Zami. Bandana Memeli Yokuruse. Ofwel, zoals hier op het labeltje van de single, Zouayambanda, staat made in Zaire.

0: Calypso Vizzi of Marina van Rocco Granata. Hier door de Gebroeders Domerke. De Gebroeders Domerke op het Carousel labeltje. Een heel, heel oud, oud singeltje. Mama, Marina.
1: The Hills and the Pills.

Straks tussen 2 en 3 krijgen we een pak muziek van de Caribbean. Soleil Creole van 2 tot 3 op Radio Centraal. Maar we beginnen met Typical Combo en Debug.

Flores en El Campo van Junior en die Preludes. En daarvoor wou ik nog even zeggen, orkestre, typical combo en die typical debaqué, ambiance des Caraïbes. Een nummertje van Henri Simonet. Wow, from Caracas, Venezuela. Deze Hugo Blanco en 7 Inch. Het is een single uurtje trouwens. El Cigarón, Hugo Blanco.

Sonnet. Na Hugo Blanco was het Tito Porter en zijn tequila-versie. Een heel, heel oud, krakend singeltje. En daarna de Blessings en die Afro Cookie. Dat wil zeggen dat we terug in Afrika zitten. Nog viermaal singeltjes from Afro. Dit is Kokolo en die African Man.

We zitten eind september en deze plaat van Alex Dorothée, Cadence, Cadence, kwam uit in juni 2026 op het Atangana Records

Een onuitgesproken duo, deze Max. Max en Henri. Henri Debs, de man achter Debs Internationaal. En de man Max, Max Severin, de man achter de Vikings de Guadeloupe. Tweemaal muzikanten uit de West Indies, met name Pointe Pitre Guadeloupe. Komt uit een LP 1982, Max et Henri. Le plus méchant orchestre de Antilles, volume 2, heet de LP met deze Guadafrica, moins c'est roi. Le plus méchant orchestre Antilles.

En maar moest je de originele LP niet vinden, je kan het nog altijd vinden op die geweldige Cadence Revolution LP International volume 2 op Strut Records. En maar Roi d'Afrika Combo en de Moi c'est Roi Roi. Dit is nog tot 3 uur Soleil Creole van woensdag 30, jawel 30 september. Heilige dag. Mijn verjaardag.

Da, Henri Guédon en de LP 10 ans de muziek Caraïbe. En daarvoor Les Gypsies, Pétionville de Haïti en Baron, Baron. Diparanda, dubbele R.

Aha, systeem numero 2. En daarvoor was het Mr. Porno Frankie Van samen met zijn Doc Porno LP. Souvenir, souvenir. En nog daarvoor Les Ambassadeurs de Haïti. En hun LP volume 2, Kina La Canache. Van Ricardo Frank, ooit nog lid van Les Loups Noirs. Voilà, dit was Soleil Creole van woensdag 30 september hier op Radio Centraal. Volgende week zijn we er uiteraard weer. Tot volgende week. We gaan eruit met Guaca Music from Zepis. Muziek de Guadeloupe. Pas découragé. Of pas décourage. Dit was Soleil Creole. Tot volgende week. Dag. Ah ja, en vergeet zo dadelijk niet te luisteren naar Satan is Real van Bruce. Bruce, dacht ik, ja. Satan is Real.

Welkom op Radio Centraal. Ik moet jullie niet verwelkomen, want jullie waren net aan het luisteren, dus ik kondig mezelf aan gewoon. Dankjewel, Soleil Creole, voor de schone tropische muziek op deze druilige, grijze Vlaamse dag. En we gaan verder met Satan is Real, hier op 106.7 FM. En zoals jullie misschien al gehoord hebben, heeft de Vlaamse regering een akkoord bereikt over de besparingen. En zoals dat gaat met akkoorden, zijn er winnaars en zijn er natuurlijk ook verliezers. En surprise, surprise, de gewone mens is de verliezer. En dan denkt altijd, de Muppet Show is grappig, maar onze politiek is dan toch de betere poppenkast. Maar als ik mij al zo voel, of als wij ons al zo voelen, hoe moet de Amerikaanse minderheid, die met een beetje realiteitsbesef toch zich niet voelen? Pretty shit waarschijnlijk. Dus laat het aan de Lovin' Brothers om dit besef te doen inzinken. Welkom bij Satan is Real.

haar goede gewoonte. Satan is real van de Lovin' Brothers. De lelijkste man in country showbiz, Johnny Paycheck, heeft ook nog iets te zeggen over het begrotingsakkoord. Take this job and shove it.

Johnny Paycheck, take this job and shove it. We gaan zo luisteren naar Sanford Clark, It Ain't Nothing To Me. De man zijn opnames uit de jaren 60, geproduced door Lee Hazelwood, vormen zowat een soort van brugje van meer rockabilly, specifieker nog Bakersfield rockabilly, naar een meer country punch sensibiliteit. Opgenomen midden jaren 60 met een toen jonge Waylon Jennings op de elektrische gitaar, die toen nog wel werkte als studiomuzikant. Heel coole shit. It Ain't Nothing To Me, Sanford Clark.

Sanford Clark, It Ain't Nothing to Me, gevolgd door prachtige Hazel Dickens en Alice Gerard, The One I Love Is Gone. Hazel Dickens is al vaker op dit programma aan bod gekomen. Zij leefde, schreef en zong over het mijnwerkersleven in het oosten van de Verenigde Staten. En legt nadruk op de rol van vrouwen tijdens mijnwerkersstakingen als belangrijke organisatoren en publieke woordvoerders. Zij organiseerden voedsel- en geldinzamelingen, ondersteunde gezinnen tijdens langere stakingen of gingen helpen waar nodig. Maar waren natuurlijk er zelf ook niet vies van om op de stakingpiketten te gaan staan. En Hazel Dickens leefde het leven waar ze over schreef en zong, natuurlijk met de nadruk op de muzikale kwaliteiten eerder dan het effectieve organiseerde, maar is gezien geweest als op het front bij de stakingspiketten. Dus enkel alle hoedjes af voor haar. We gaan het iets trager aandoen met It Ask You. It Ask You, I Ask You, Ask You, een specifieke achternaam. It Ask You was zat binnen de queer loner folk scène. Begon in de jaren 60. In 1968 bracht ze de eerste plaat uit. Ask the Unicorn, waar hij zichzelf begeleidt op banjo en op 12-string gitaar. Een heel spaarzame, duistere, soms moeilijke plaat. Misschien, maar heeft heel zijn leven blijven opnemen en in eigen beheer nummers uitgebracht. Ook beeldende kunst, maar die is minder interessant. En op zijn laatste plaats werkte hij samen met een aantal gastmuzikanten, waaronder Bill Callahan, waar we zo naar gaan luisteren op het lied Someone. Bill Callahan speelt volgende week vrijdag ook in de Roma, maar daarover meer. Someone van Ed Askew, vergezeld door Bill Callahan.

stones. A book of stones. A poem of tones.

0: Heartbreaking at SQ met Bill Callahan. Wie van jullie heeft er al eens gehoord van Robert Zimmerman, aka Bobby Dylan, en zijn lied Don't Think Twice, It's All Right, van zijn tweede album The Freewheelin' Bob Dylan? Waarschijnlijk velen onder jullie. Maar waar Bob Dylan natuurlijk heel goed in was, nummers schrijven, alle de verschillende typetjes spelen, had de man veel talent. Waar hij iets minder goed in was, was eigenlijk de folkartiest zijn. Want wat hij nooit deed, was give credit where credit is due. Zeker binnen de folktraditie, waarbij nummers soms al honderden jaren in de in de stratosfeer zitten. En het is iedere artiest zijn goed recht om een nummer uit de lucht te plukken en zijn eigen versie daarvan doen. Maar het blijft belangrijk om de context te geven. Enerzijds om aan te tonen dat je die prachtige muziek niet zelf hebt geschreven. En ook om de luisteraar wegwijs te maken bij het materiaal. En bij Don't Think Twice, It's Alright heeft Bob Dylan zijn scènegenoot Paul Clayton serieus afgeript met zijn lied Who's Gonna Buy You Ribbons, waar we zo naar gaan luisteren en waar iedereen de gelijkenissen meteen zal ontdekken. Who's Gonna Buy You Ribbons was dan een herwerking van het traditionele volklied Who's Gonna Feed Your Chickens When I'm Gone, maar waar Paul Clayton wel de nodige context gaf, deed Bob Dylan dat niet en heeft zowel letterlijk tegen hem gezegd: hey, dat is een schone melodie dat jij speelt en het begin van uw tekst is ook wel schoon en ik ga daar iets mee doen. En een paar dagen later was het al te laat om voor Paul Clayton om Robert Zimmerman te wijzen op zijn toch wat dubieuze daden. Paul Clayton heeft ook een eigen geweldige korte carrière, is na het begin van de jaren 60 in een drugsverslaving beland, maar heeft in de jaren 50 een prachtige plaat met Gene Ritchie, Appalachian Folk Princess, gemaakt. En heeft echt een prachtige stem en een prachtig repertoire opgebouwd in die korte tijd. En daar gaan we nu een liedje van hem beluisteren. Who's Gonna Buy You Ribbons, Paul Clayton.
1: Oh, it ain't no use to sit and sigh now, darling, and it ain't no use to sit and cry now. Tain't no use to sit and wonder why, darling. Just wonder who's gonna buy you ribbons.

0: Just wonder who's gonna buy you ribbons when I'm gone.
1: Paul Clayton, who's gonna buy you ribbons? Een liefdesliedje. Want soms is het gewoon niet mogelijk om ik hou van jou te zeggen. Vaak omdat het verboden of niet geapprecieerd wordt en daardoor gewoonweg onmogelijk is. Dat was het geval voor Charles Brown, die eind jaren 70 verliefd werd op zijn heteroseksuele bandgenoot. Ze speelden samen in een intussen tot voor kort lang vergeten country rockband Sleepy Creek, die iets te veel naar de Eagles hadden geluisterd en in die ader hun eigen ding zijn gaan doen. Charles Brown werd verliefd, terwijl hij nog worstelde met zijn eigen acceptatie en waar hij zijn eigen geaardheid moest plaatsen. En hij schreef het allemaal in het nummer I Just Wanna Talk To You. Het nummer over onbeantwoorde liefde, waarin hij wil zeggen, hey, wees niet bang voor wat er gaande is of hoe dat ik overkom. Ik wil er gewoon over praten. Maar zijn positie als queer artiest, zeker, we hebben het over eind jaren 70, zeker binnen een meer country scène, blijft ambigu omdat hij er nog aan het worstelen was met zijn eigen geaardheid, dus het niet volledig kon omarmen. En luisteraars die dat zouden appreciëren, het activisme zouden appreciëren, die zijn queerness zouden appreciëren, die kon hij niet bereiken, want daarover communiceerde hij niet duidelijk genoeg. Maar langs de andere kant, omdat het zo country was en wat langs de andere kant wou ik eigenlijk zeggen. Over een liefde die niet beantwoord blijft of een voorbeeld dat niet wordt verduidelijkt. Zo gaat het leven. Hij was dus vooral niet eerlijk. En om queer country godfather Patrick Haggerty, zijn vader, nogmaals te citeren, hier op Satan is Real, don't sneak because it'll ruin your immortal soul. En dat is er een beetje gebeurd met de liefde voor zijn bandgenoot en zijn band ook in complete vergetelheid geraakt, omdat het niet echt voet aan de grond kreeg, omdat hij vooral niet duidelijk genoeg was in wat hij wou communiceren. Tot kort dat Chicago-based label, de Numero Group, de opnames heeft gevonden, opgekuist en heruitgebracht op verschillende dragers. En waarop dat lied staat, I Just Wanna Talk To You, wat dat echt wel een country rock bonafide banger is. Waar we nu naar gaan luisteren. I Just Wanna Talk To You van Charles Brown.

I just want to talk to you van Charles Brown en zijn band Sleepy Creek, waarin die onbeantwoorde liefde nooit grond heeft kunnen vinden. Hij heeft het, wanneer hij het lied voor de eerste keer speelde, voor die bandgenoot, die niet op de hoogte was van de onderliggende intenties, antwoordde die man in een ja, soort onbegrip en een, ja, misschien ook wel een beetje venijnig zijn. Hij zei, if you sang to me like that and you were a girl, I would be gone. En Brown herinnert zich dat van shit, toen hij dat zei, werd ik nog meer verliefd op hem. Maar wat die man daarmee bedoelde, is nog mezelf, nog Charles Brown, volledig duidelijk met dat citaat. We gaan zo luisteren naar Bill Callahan, die zoals ik eerder zei, volgende week vrijdag 9 oktober in de Roma speelt. Zij heeft een nieuwe plaat uit. Bill Callahan is een Amerikaanse muzikant, thuis in een brede waaier aan genres. Folk, country, indie, iets meer lo-fi indie misschien. Daar liggen zijn roots toch. Hij begon onder de moniker Smog, wat dat hij zelf met een band was. En die zijn uiteindelijk verder gegaan onder zijn eigen naam, Bill Callahan. Staat ervoor gekend droge, observerende songwriting te hebben, die best wel geestig kan zijn en zijn liederen te zingen met een zeer schone baritonstem. Dus wie interesse heeft, er, tot gisteren waren er nog tickets beschikbaar daar in Rome. Dus nu weer al had ik een aankondiging voor de Roma moet doen. Vorige keer was het Rhiannon Giddens. Dus aan alle boekers in Antwerpen die aan het luisteren zijn, misschien wat meer country programmeren, dat ik niet altijd reclame voor de Roma ben aan het maken. Natuurlijk heb ik niks tegen de Roma, maar ik zeg het gewoon. We gaan naar Bill Callahan's versie van In the Pines luisteren. Een traditioneel nummer. Ook gecoverd. Of geherinterpreteerd door Nirvana. Natuurlijk, die hun eigen ding ermee hebben gedaan. Deze versie van In the Pines is nog uitgebracht onder de naam Smog, niet onder zijn eigen naam. Dat is nog voordat hij verder ging als Bill Callahan. Maar het is wel een schoon nummer. In the Pines.

Voor degenen die later zijn aangesloten in deze uitzending van Satan is Real op Radio Centraal, welkom. Voor degenen die vergeten waar ze waren, welkom bij Satan is Real hier op Radio Centraal. We zijn in het laatste kwartier van deze uitzending beland en we hebben net mogen vertragen met drie nummers van artiesten. Die hedendaagse artiesten die een worp, elk hun eigen worp, deden naar binnen de Amerikaanse muziek, folk, country, singer-songwriter, muziek, traditie. Eerst hadden we In the Pines,

van Smok, aka Bill Callahan, wat op de laatste plaats staat, die ooit als Smok is uitgebracht, River Ain't Too Much To Love. Daarop staat ook het nummer I'm New Here, dat is gecoverd geweest door Gil Scott-Heron en draagt ook, en is ook de titel van de laatste plaat die hij uitbracht voor zijn overlijden. Dus voilà, Gil Scott-Heron was op zijn minst gekend met het werk van Bill Callahan. Reden te meer om volgende week vrijdag 9 oktober te gaan kijken in de Roma. Dat werd gevolgd door de Riddle Song van North Carolina band Weirs van hun eerste album Prepare to Meet God. De Riddle Song is een Appalachian traditional waar dat Paul Clayton, die eerder aan bod is gekomen met heel het Bob Dylan debakel, waar Paul Clayton ook een heel mooie versie van heeft, gezongen met Gene Ritchie. En dat triootje eindigde met niemand minder dan Sir Richard Bishop van zijn laatste soloplaat Hillbilly Erotica, Post-Coachal Serenades. Goed, we gaan nu stappen terugnemen, terug in de tijd en naar good old fun fucking amazing Golden Age Country classic gaan. Let Jesus Turn You On van Lonnie Glosson.

We luisteren naar Let Jesus Turn You On van Lonnie Glasson, waarin Jesus Christ himself als het alternatief voor verscheidene drugs wordt gebruikt. Dat mogen jullie zelf ontdekken of dat iets is voor jullie, gevolgd door Tennessee Woman van Charles Brown met zijn band Sleepy Creek Queer Country Eagles, kind of rip-off, maar ja, iedereen heeft toch een liefde-haat-relatie met de Eagles, waaronder de dude himself, Jeff Stinky Bridges van The Big Lebowski. Deze aflevering loopt ten einde. Ik zie nog 4,5 minuut aan muziek die ik kan spelen voor jullie. Dus dat ga ik doen. We gaan luisteren naar Pete Drake, The Spook, instrumentaal nummer op de steel guitar.

terwijl Pete Drake blijft klinken op de achtergrond, geef ik nog een voorstel voor jullie die volgende week vrijdag naar Bill Callahan gaan om iets te doen voor het concert, en namelijk naar de opening gaan van het Pit Stop Collectief hier in Antwerpen. Ik start vrijdag om 4 uur op de Stenen Brug, nummer 163. Met een groepsentoonstelling Habitats on Display. U steekt de ring over. Over de Stenen Brug natuurlijk. Loopt wat verder en aan de linkerkant, in wat ooit een bakkerij is geweest, vinden jullie de groepsentoonstelling. Dus hopelijk voorzien zij in ruil voor onze komst in grote getalen dan ook een lekkere versnapering en iets lekker om te drinken. En kunnen we daarna naar Bill Callahan gaan in de Roma.

En dan nu het effectieve einde van deze uitzending. Die laat ik aan Bobbejaan Schoepen over met zijn lied Duivels in de Hel. Nog eens terug te komen op het besparingsakkoord van de Vlaamse regering. Die hoogstwaarschijnlijk duivels zijn die zo snel mogelijk weer naar de hel moeten gaan. Take it away, Bobbejaan Schoepen. En ik zie jullie over 2 weken. Nee, ik zie jullie niet. Ik hoor jullie. Ik hoor jullie ook niet. Jullie horen mij eerder over 2 weken opnieuw hier op Radio Centraal.

0: Rommel in de marge. Actualiteit vanuit de zijkant. Een programma op elke derde en vijfde woensdag van de maand tussen 4 en 5 op Radio Centraal 106.7 FM. Verhalen die vaker onder de radar blijven, kritische stemmen of verrassende invalshoeken. Blijf luisteren, want het geroddel is begonnen.
1: Zo, vandaag een tweede gerommel in de marge van de maand. Op de occasioneel vijfde woensdag van de maand. Met, zoals u kan horen, een heese stem. En gewapend met thee en eucalyptusbolletjes. Dus zal ik vooral veel muziek spelen. Julia Wolf en de uitvoering van Fire in My Mouth bracht mij naar Londen. En van Londen kwam ik in Londen kwam ik ook terecht bij Café Otto. Amai. Ik had ook een wandelingetje gedaan over het kerkhof op bezoek bij Marx, dacht ik. Daar werd zijn kop vooral gebruikt om de prijslijst te afficheren, waar we dan wel €25 zouden moeten betalen om zijn tombe te gaan bekijken. Dus wij lieten het historisch materialisme voor wat het was en begaven ons naar het veel levendere Café Otto. Waar wij getrakteerd werden op een middag, matinee, met film en concerten van het label Leo Records. En daar gaan we het vandaag over hebben. Het is een verhaal over jazz, improvisatie en muziek die zich niet laat censureren. Leo Feynin, onder het pseudoniem Alexei Leonidov, was presentator van een jazzprogramma op de BBC, waarschijnlijk met een betere stem dan ik nu. Al werden ze vaak gejamd, de uitzendingen. En Leo zag improvisatie niet alleen als een muzikale techniek, maar ook als een manier om naar de wereld te kijken. Dat was toen nog met het ijzeren gordijn. Dus hoe maak je muziek wanneer je achter het ijzeren gordijn leeft? En vooral, hoe krijg je die muziek ook de verdere wereld in? Leo Records dus. Om te beginnen ga ik iets opzetten van het Ganelin Trio. Van de CD Strictly for Our Friends. En dat is ook gelijk de titel van de documentaire. Hopelijk gaat het daarna beter met de hoest.

Zo, en u begrijpt meteen het enthousiasme van Leo over dit nummer uit Strictly for Our Friends van het Janeline Trio. Het is een soort van belichaming van Leo Records. De titel van deze opname ontstond in Londen tijdens een legendarische tournee van het Janeline Trio door het Verenigd Koninkrijk in 1984. Het was een van die gelegenheden waarbij het trio als kwartet op tournee moest gaan. Want hun vierde groepslied was een KGB-begeleider. De belangrijkste taak van de begeleider was om de muzikanten veilig naar huis te brengen. En zijn carrière stond op het spel als iemand naar het westen zou overlopen. Tot de taken van de begeleider behoorden onder meer het kijken en luisteren naar de muzikanten en eenmaal thuis een rapport opstellen over het gedrag van de muzikanten en hun contacten. Dergelijke rapporten waren cruciaal voor de toekomst van het trio, want een slecht rapport kon in de praktijk een einde maken aan hun optredens in het buitenland. Dus ja, dat is wel heftig. Er is dus ook de gelijknamige documentaire Strictly for Our Friends, waarin dat Leo een anekdote vertelt over de naam van deze cd. Hij had dus van een vriend enige tijd eerder had hij van een vriend de tape gekregen die naar buiten was gesmokkeld zonder enige begeleidende aantekening. Geen titel, geen datum of opname op plaats. Geen titels van de stukken. En hij wilde het trio niet laten gaan uit het Verenigd Koninkrijk zonder er het fijne van te weten. Maar hoe konden ze dat in vredesnaam doen? In het bijzijn van die vierde KGB-man, de oppas. Toen herinnerde hij zich dat hij op een zonnige lentemiddag over Euston Road reed. De bewaker zat comfortabel naast hem, naast Leo, voorin in de kleine golf, terwijl de muzikanten achterin gepropt zaten met hun instrumenten en tassen opgestapeld op hun schoot en op hun schouders. Waarop dan Leo langs zijn neusweg vraagt wat is eigenlijk de titel van die film waar je het over had. Maar de muzikanten begrepen de hint onmiddellijk en er viel een lange stilte. Maar even later zei iemand van het Janeline Trio, ik denk dat de titel Strictly for Our Friends is. Dat was dus een titel in een opwelling bedacht, maar het was ook een emotionele reactie op de situatie. Wellicht, hoewel het trio nieuwe of avant-gardistische muziek speelde die per definitie eigenlijk in tegenspraak was met de Sovjet-ideologie, voelden alle leden van de groep zich ook wel ongemakkelijk bij het feit dat ze het rijk van de Sovjet-Unie vertegenwoordigden. Ze wisten dat ze de pionnen waren in een groter politiek spel en dat ze die situatie eigenlijk moesten belichamen. Nu, vele jaren na de ineenstorting van de Sovjet-Unie, lijkt het eigenlijk een wonder dat ze überhaupt mochten optreden. Hun positie was zeer precair en na elke reis naar het buitenland wisten ze niet zeker of ze als helden of als outcast naar huis zouden terugkeren. Want dat hing dus allemaal af van dat rapport van dat vierde KGB-bandlid. Door hun uitbundige persoonlijkheden en hun buitengewone muziek maakten ze veel vrienden aan beide kanten van de grens tussen Oost en West. Maar ze hadden dus ook veel vijanden en dat was dus in hun situatie niet zonder risico. In eigen land hadden ze het eigenlijk tegen het hele establishment. Het duurde dan ook, want je had dus wel een staatslabel in de Sovjet-Unie. Dat heette Melodia. Maar het duurde 5 jaar voordat hun in de studio opgenomen Concerto Grosso uiteindelijk werd uitgebracht. Dus ja, dat zegt waarschijnlijk al wel iets. Maar ook in het buitenland waren er critici die hun muziek afkraakten.
Dus ja, het, ik vind het zelf wel echt een heel indrukwekkend nummer. Leo heeft op die cd ook een soort disclaimer gezet op de hoes. Er staat Strictly for Our Friends zal worden beluisterd en misschien zelfs worden beoordeeld door mensen die nauwelijks iets wisten van het bestaan van de Sovjet-Unie. Laat staan dat ze de gruwelen van dit uiterst onmenselijk politieke systeem hebben meegemaakt. Deze mensen zullen ongetwijfeld merken dat de kwaliteit van sommige opnames van het trio, waaronder deze, te wensen overlaat. Deze mensen moeten zich realiseren dat het opnemen van de concerten van het trio geen sinecure was. Meestal werd dit gedaan met zelfgemaakte verouderde apparatuur door enthousiaste amateurs en vrienden. Die dat dan in de Sovjet-Unie met de laagste kwaliteit tapes probeerden op te nemen. Dus dat is natuurlijk niet te vergelijken met de westerse opnamestandaarden. Maar hoezeer, schrijft hij dan nog dus in de disclaimer, hoezeer ik de tekortkomingen van de opname ook betreur, ben ik er sterk van overtuigd dat, net als in het geval van Sun Ra, de muziek van het trio zo vitaal, levendig en verkwikkend is, dat de onvolkomenheden in de opnamekwaliteit die de ECM-achtige muziek zouden kunnen ruïneren, geen afbreuk doen aan de existentiële kwaliteit van de muziek van het Ghanalin trio. Voilà. Dat denk ik hier ook van. Want ja, dus die Leo Records, ze hebben ze meer erover, die leurde ook wel vaker met zijn opnames die hij dus dan niet kwijt geraakte. En dan dacht hij, we doen het maar zelf. Een ander figuur daar in de Rusland was Sergei Kuryokin. En hij is bekend van de Introduction in Pop Mechanics.

Dat was Sergei Kuryokin met Introduction in Pop Mechanics. Dat is niet uitgebracht bij Leo Records, maar je kan het wel vinden online. Het was een soort van een soort laboratorium waarin muzikanten stijlen, theater, improvisatie en absurditeit werden bij elkaar gebracht. De Sovjet-Unie die kende haar officiële cultuur en dus haar staatslabel Melodia en haar eigen regels over wat kunst hoorde te zijn. Maar naast die officiële wereld bestond dus een andere muziekscene. De muziekscene die Leo met zijn Leo Records naar buiten probeerde te brengen. Dus Leo Feinin, die was onder het pseudoniem Alexei Leonidov, was hij presentator van een jazzprogramma op de BBC. Hij zag improvisatie dus als een manier om naar de wereld te kijken, zoals ik in de introductie al zei. Hij heeft ook opgenomen met Sergei Kuryokin, maar dan niet deze Introduction in Pop Mechanics, maar The Ways of Freedom. En dat is eigenlijk het werk van Sergei Kuryokin. Op piano van hem alleen, een heel andere stijl eigenlijk. Waar heb ik dat opgezet?

En dat was The Great Escape van Sergei Kuryokin, The Ways of Freedom, ook uitgebracht op Leo Records. Dus Leo Feinin, die had geen eenvoudige route naar de vrijheid. Hij werd geboren in Leningrad, groeide op met een vader die 15 jaar in de gulag had doorgebracht en werd later gedwongen de Sovjet-Unie te verlaten. Waar hij dan uiteindelijk in 1973 in Londen terecht zal komen bij de Russische dienst van de BBC, waar hij werkte als vertaler. In de documentaire beschrijft hij die overgang als dronken zijn van vrijheid. Maar dus die vrijheid bleek Leo vooral actief te benutten door onder andere in Londen Leo Records op te richten. En via dat label begon hij dus muziek uit allerlei hoeken van de wereld bij hem te krijgen en verder de wereld in te sturen. Muziek die dus soms letterlijk via tapes de grens over werden gesmokkeld. In de documentaire zie je dat ook. Er was altijd zo'n soort van ding bij dat de muzikanten niet verantwoordelijk waren voor de opnames. En dat werd dan eigenlijk aan toeristen die op bezoek waren in de Sovjet-Unie meegegeven met de vraag om dat naar Europa te smokkelen. Wat kan ik er nog over vertellen? Tijdens dat concert bij Otto, daar zei ik in de dag gewoon een platenzaak waar je koffie kan drinken. En s'avonds zijn daar geregeld optredens met onder andere Ewan Parker, die is daar zo vast van de partij. En daar zagen wij ook een aantal geweldige optredens van twee vrouwen. Met de geweldige naam Mia Sepelka samen met Sanko. Maar het begon allemaal met een concert van Simon Nabatov op piano. Daar is ook een nieuwe release van Getting Personal. We luisteren misschien even naar Stretching the Truth. Dat lijkt wel toepasselijk voor deze uitzending.

Dat was eigenlijk een foutje. U hoort dat Simon Nabatov met Getting Personal in plaats van de Russian New Music in China. Maar die komt er nu aan, man.

0: Олег Иданов, Олег Иданов. Thank you very much. Thank you.
1: En van de Russian New Music in China, waar Leo samen met zijn Janelin trio op bezoek was, gaan we naar Zanko Namchilek. Zoals ik al zei, was in het Café Otto trad Zanko Namchilek samen op met Mia Zabelka. Ik heb helaas geen nummer van hun beiden tezamen, maar wel apart. Zanko Namchilek, zij komt uit Tuva in Siberië, aan de grens met Mongolië. En ze gebruikt haar stem als instrument. Ze groeide op binnen de Sovjet-Unie en verhuisde later naar Moskou. En werd internationaal bekend als een van de meest bijzondere stemmen binnen de geïmproviseerde muziek. Bij Leo Records heeft hij ook verschillende dingen uitgebracht. Onder meer het album Letters. Ik kan hier nog eens via Bandcamp proberen.

Jake.

Oh.

Zo, nou is Sanko Namtjelak. Voor we afsluiten met het laatste nummer van Mia Sepelka, een kort experiment eigenlijk van 1,5 minuut. Misschien op Radio Paniek in Brussel is ook Nico Pogaerts met een programma met een bijzonder moeilijk uitspreekbare naam. Mokriaslo of zoiets. Als u iets ziet dat u moeilijk uit te spreken lijkt op de website van Radio Paniek, dan is het dat. Dat is op dinsdag. En hij heeft ook een aantal interviews gedaan met Leo van Leo Records. Dus als u niet genoeg krijgt van Leo Records en ook meer wilt weten, behalve wat hij uitbracht, kan u daar even te luister gaan. Nico was ook al mee te gast op Summer Bummer, waar voornamelijk Rudy de interviews deed, die ook klaar zit in de andere studio. En we sluiten deze grommel in de marge af met een experiment van Mia Sepelka.

0: Als je 30 seconden moet ik de zin opzetten. Ready? Ah ja, oké. Ik zal het aftellen, weet je. Ja, dat is goed. Het is nog 20 seconden.
1: Ja. Ah, oké. Okay. Voilà. Dat was het experiment. En dan gaan we naar de kleine studio.

Inderdaad, in de kleine studio voorlopig moet ik zeggen, want er is een omstandigheid die bepaalt dat ik toch zal moeten mij verplaatsen om 18 uur naar de grote studio. Heeft te maken met het gegeven dat er is vandaag geen proefuitzending in de zandbak. En ik zal zandbakinvullingsgelegenheid doen. En ik heb iets bij in die richting. Even kijken, wat heb ik bij? Muziek uit Roemenië van het duo Diana Miron en Laurențiu Kocak. Die traden op tijdens het Summer Bummer Festival in Trix in augustus dit jaar. Ik heb hen ook geïnterviewd op Radio Centraal daar live. Ik heb muziek uit een door hen zelf recent uitgebrachte cassette. Beiden zijn ook lid van het Hyperion International Ensemble, een ensemble rond Iancu Dumitrescu. En ze zijn ook te horen op de cd Sacrum et Profanum, Anna Maria Avram en Iancu Dumitrescu. Ik zal één compositie van beiden laten horen tijdens zandbakinvullingsgelegenheid. Maar ik heb hier al vastgesteld dat de cassettespeler, die wel degelijk aanwezig is in de kleine studio, niet is aangesloten op de mengtafel. Ik heb alles geprobeerd wat de voorbeluistering betreft. Ik heb ook gecommuniceerd met iemand die technisch ook wel op de hoogte is van het reilen en zeilen op Radio Centraal. En inderdaad, ik zal... dat zal een primeur zijn, want ik heb nog nooit uitgezonden vanuit de grote studio. Ik zal toch mij verplaatsen om 18 uur naar de grote studio om die ene cassette en die ene cd daar te laten klinken. Maar ik weet, ja, werd wel gedacht dat daar toch ook een cassettespeler is aangesloten op de mengtafel daar. Maar het wordt dus even afwachten. Het zal een experimentele zandbakinvullingsgelegenheid worden vanuit dat perspectief. Vandaag in Voorspel, de 13e aflevering van de 17 uitzendingen rond Conrad Live on Stage uit 1973. Een verzamelbundel van Patrick Conrad. Vandaag gedichten van Patrick Conrad uit zijn cyclus 11 Sad Songs for Edward Kienholz uit 1971. De muziek erbij komt uit een cd van de Antwerpse groep Kiss My Jazz. In the Lost Souls Connection, even kijken, in the Lost Souls Convention uit 1997. Verder werk uit de cd van Artificial Memory Trace, Amazone 1 Black Waters uit 2011. En een track uit het album Patrick Conrad, Gelukkig als in het bijzijn van een vrouw, verschenen oorspronkelijk in 1977. De uitgave toen van Pink Poets. De groep Kiss My Jazz, actief in de periode 1991 tot het jaar 2000. Ze brachten 4 albums uit en 1 EP. In The Lost Souls Convention uit 1997, uitgebracht door Heaven Hotel. Dat is hun derde album. Artificial Memory Trace, ja, ik had hier een bruggetje, maar ik heb de cover hierbij. En er zijn heel wat mensen die meespelen op die cd. Ik zal ze gewoon even overlopen. Jacques Billet, Elko Blijweert, Matthias Broekaert, Stef-Camille Carlens, Dirk de Hoge, Bernardo Fernandez, Arig Jespers, Piet Jorens, Heime Langbroek, Bunny Lenski, Simon Lenski, Mark Meijers, Mauro Pavlovski, Viking Dave Robertson, Shenaik, Rudy Trouvé en Craig Ward. Dat is de lijst. Er gaat heel wat muziek van dit album in de uitzending komen vandaag. Even kijken wat was ik aan het zeggen. Iets over Artificial Memory Trace. De cd Artificial Memory Trace Amazone 1 Black Waters verscheen in 2011 op Monochrome Vision in Rusland. De opnames die de basis zijn van de tracks werden voor het grootste deel gemaakt in Brazilië. Ja, dat is in de periode, heb ik het ergens genoteerd hier toch, augustus 2007 tot januari 2009. En ik breng fragmenten van Artificial Memory Trace afwisselend met Kiss My Jazz. Artificial Memory Trace, een project van Slavik Key, oorspronkelijk uit Tsjechoslowakije, woonde ook een hele tijd in Antwerpen, momenteel in Ierland. En we hebben geluiden die hij heeft, trouwens in Ierland heeft tot dit album gemaakt. Dus de veldopnames zijn de basis voor wat op de cd staat. Alvast een fragment komt er nu aan, Artificial Memory Trace.

De track van Kiss My Jazz die u net hoorde heeft een lange titel. A Slow March Through the Half Oriental Side of the Bedroom. Ik zal eerst even kijken op mijn speellijst en wat er nog aankomt aan Kiss My Jazz, wel verspreid door de uitzending, is Carousel, Silly Disco Song, Baby Jazz, Credit Cards, Olvidar, Go to Hell, Silly Jazz Song, Tough Guys Don't Dance, It's a Long Way to Happiness. En dan zijn we waarschijnlijk aan het einde van de zendtijd. Of mogelijk ook nog Goodnight Irene. Dat zal het dan wel zijn, denk ik. Bij deze zijn alle tracks aangekondigd. En ja, na een fragment Artificial Memory Trace kom ik met het eerste gedicht van Patrick Conrad.

plaatselijke klanken uit Antwerpen. Hier in de omgeving voeg ik er in de laatste seconde aan toe. Het heeft te maken met gegeven dat de rest is de mix van Slavic Key of Artificial Memory Trace. Vandaag, zoals ik zei, gedichten van Patrick Conrad uit zijn cyclus uit 1971. 11 Sad Songs for Edward Kienholz. En Edward Kienholz was een Amerikaanse kunstenaar uit de USA. Hij was beeldhouwer, assemblagekunstenaar, maakte mixed media art, gemengde mediakunst. Hij overleed in 1994 op 66-jarige leeftijd. En ik zal een deel van die 11 sad songs vandaag brengen en volgende keer, volgende uitzending rond Patrick Conrad, zal ik daarmee verder gaan.

aanhef. Zij lokt. Het lukt. Zij, een vrouw, mijn vrouw. Eén nacht. De stad. In wachtend achter mijn omwalde waanzin. Dan word ik stilaan stil en lek. In wat voorbij haar forten en haar wallen hangt, heet de Douw. En daar begint het land, of beter begon. Slechts ziektes, zacht als zilt, en die pas branden, eens op zee. Concrete herinneringen aan haar tastbare en toch tartende vrouwen. Zoute eilanden die zinken en kortstondig zongen.

precies. Madame met de pruik heeft de kalme kaken van een koe. En uit $5 Billy's boezem kruipt knagend een eekhoorn van gips. En al is de klank van de Wurlitzer niet 100%, zijn licht is het mooiste licht en het warmste dat ooit over Zoe en de andere milde meisjes vloeide. 21:20. Het zweet der betalende klanten glimt op Fifi's wanhopig smal bekken. Of is het verf? Ik zeg het nogmaals. Of is het verf? Maar in haar kut, alleszins, gesloten en vlak als de palm van een open hand, tikt een klok, rechthoekig en vermanend. There is so much good in the worst of us, and so much bad in the best of us, that it little behooves any of us to talk about the rest of us. En vandaag, precies vandaag, zoals elke dag, begint de eerste nacht van je verder leven. En ik zie, je weent zo hard dat de tranen vloeien over je dijen. Het bordeel vervalt tot museum. De Liberty klok splijt de zure tapijten. De psenner Pauw Kelender versteent. Dit is een tijdloos en triest theater. Stil als een stil leven en vreed als een vrouw. O, bewuste tederheid. O, kitsch. O, kamp. O, my love, Miss Cherry Delight. Keep your sister's letters hidden away for all this evil and pain and fucking generals. I'll come and see you one of these days. Hold on, Jerry, and cry if you need it. Tenderly, P.

The Nativity. Duizend 971 jaar geleden werd flikkerend en ronkend een robot geboren. Uit een onbevlekte vrouw met winderig en duister hoofd. Kaal als een kachel en schuldig als de schaamte.

key. Illegal operation. Zij, de moeder, de zeug, de zachte zak, heeft uit wanhoop de lamp vastgegrepen met vier rode, besmettelijke vingers als priemen. En uit de jute holte vloeit het warme slijk, de scharlakenworm, de welriekende koek. Zij, de moeder, de bevruchte driehoek, de verdachte, braakt de blinde honig van haar buik, het overtollige, verlegen voedsel. En in de kom voor de stoel temmen de tangen en scharen het monster in de schare schaduw. Wat nasijpelt in deze kleine keuken is de heerlijke heimwee en wat kwijl. Zij, de moeder, de barmaid, de baarmoeder, wrikt uit wrok het wrak uit haar vunzig vlees. Maar wie voor zijn geboorte nog sterven mag, bereikt de enige en ware vorm van onsterfelijkheid.

zomer. Later. Verstart in zijn zoemen. En te midden de venkel en de lage lavendel. Wordt de korte kreet van de verrukking een kil. En noordelijk. Moeilijk te omschrijven begrip. Jij mijn gevleugelde een ver, een vaag visioen. Buiten in de tuin staat een stoel te branden en van op het terras blozend en blazend zal ik bij dageraad de vlammen doven en meteen ook de warme zwarte waaier die sist en smeult.

slopende alcohol. En uit de 40 muffe muren van mijn parmantig paleis. Zuig

Snel ben ik alles vergeten van de vreugde. Toch voel ik me gelukkig als in het bijzijn van een vrouw.

Dit was Kiss My Jazz met Tough Guys Don't Dance. Ook de titel van een roman van de Amerikaanse schrijver Norman Mailer uit de USA, herinner ik me. Aankondigingen. In de voorspel volgende week de start van een nieuwe reeks met gedichten van de Antwerpse dichter Nick van Bruggen. Uit de bloemlezing uit zijn poëzie Nick van Bruggen, 100 gedichten. Verschenen in 1977 met een keuze uit zijn werk uit de periode 1962 tot zijn debuutbundel tot 1977. Ik zal 7 uitzendingen maken in die reeks. Nick van Bruggen en Patrick Conrad zijn de oprichters van het artistieke genootschap Pink Poets in 1972 in Antwerpen. Nick van Bruggen overleed in 1991 op 54-jarige leeftijd. De eerste 2 uitzendingen van de reeks van 7 met gedichten van Nick van Bruggen komen de volgende 2 weken.

in voorspel. Dan twee uitzendingen in de reeks rond Patrick Conrad. Conrad Live on Stage, 1973. Dat zijn dan afleveringen 14 en 15. Dan opnieuw twee weken Nick van Bruggen. Dan twee weken Patrick Conrad, 16 en 17. Dat zijn de laatste afleveringen in deze reeks van 17 uitzendingen. En dan heb ik er nog drie op komst met gedichten van Nick van Bruggen. De laatste uitzending zal zijn 16 december, zie ik op mijn planning staan. Volgende week dus Nick van Bruggen met muziek erbij uit volgende cd's. De Dave Brubeck Quartet, The Great Concerts. Amsterdam, Carnegie Hall in New York en Kopenhagen. Concertopnamen uit 1963 en 1958. Verder Duke Ellington, Money Jungle met Max Roach en Charles Mingus. Opnames uit 1962, een cd uit 1987. En van Speak Easy, Backchats, opnames uit 2008 in Bochum en Keulen, Duitsland. Speak Easy zijn Ute Wasserman, Phil Minton, Thomas Leen en Martin Bloemen. Dit in voorspel volgende week met dus gedichten van Nick van Bruggen. Zometeen de aankondiging van Thuisreis morgen. Eerst nog een korte track door Kiss My Jazz. It's a long way to happiness.

Nu de aankondiging van Thuisreis morgen. Thuisreis elke donderdag voormiddag van 9 tot 12 op Radio Centraal met morgen Thuisreis naar Rotterdam. Met 5 liederen uit de compilatie CD Toen wij naar Rotterdam vertrokken. Bekende Rotterdamse liedjes door allochtone muzikanten uit de Maasstad. CD verscheen in 2001 in het kader van Rotterdam, culturele hoofdstad van Europa, in 2001. Ook uit Rotterdam het ensemble Oko Bar. Muziek uit hun CD Oko Bar featuring Geert Chatrou, Chatrou Badour, uit 2005. Geert Chatrou werd wereldkampioen kunstfluiten in 2004, 2005 en 2009. Verder Dal Chicsaal uit Rotterdam, een keuze uit hun compilatie-cd Dals Dallest volume 2 uit 1995. Er is filmmuziek van Ludwig Göransson uit zijn soundtrack voor de film De Odyssee uit 2026, een film van Christopher Nolan, geïnspireerd door het episch gedicht van De Odyssee van de Griekse dichter Homerus, rond 800 voor Christus geschreven. De Odyssee, een werk van ongeveer 12.000 versregels, ingedeeld in 24 boeken, zoals het wordt genoemd. Ik breng ook een keuze uit het muziekwerk Odysseus. Hoofdpersonage van de Odyssee is Odysseus. En een muziekstuk van de Amerikaanse componist Johnny Reinhardt uit 2004, geïnspireerd door de Odyssee van Homerus. Een concertuitvoering door het American Festival of Microtonal Music Orchestra uit New York, USA, met Johnny Reinhardt zelf als muzikale leider. In Thuisreis door mijn boekenkast in het derde uur lees ik voor uit de Odyssee van Homerus, uit de Nederlandse vertaling in proza van M.A. Schwartz uit 1955. Er is ook filmnieuws in het eerste uur. Twee films zal ik bespreken. Paradise, geregisseerd door Bob Kollaars, en Heart of the Beast, geregisseerd door David Ayer. De tentoonstellingsrubriek Ik ben in Rotterdam, naar de Frank Taal Galerie geweest. Daar is te zien de tentoonstelling Morphogenesis, met werk van twee Duitse kunstenaars, Wolfgang Ganter en Ria Wank. Een koppel of een echtpaar, ik weet niet exact of ze ook gehuwd zijn, maar ze zijn al sinds partners. Dat is morgen Thuisreis. Even kijken, ja. Wat kan ik nu nog doen? Ik kijk naar de klok. En ik moet zo meteen dan overstappen naar de grote studio om die cassette, een deel van die cassette te proberen in uitzending te brengen. Er staat hier wel een cassettespeler, maar die is niet aangesloten op de mengtafel. We gaan moeten zien, dit is mijn eerste keer in de grote studio. Dus ik hoop dat ik daar toch geluid kan voortbrengen. Ik hoor op de achtergrond wel iemand die hier, neem ik aan het schoonmaken is. Dat zal het zijn, denk ik. Maar ik ga nog iets laten horen van Kiss My Jazz. Dat is Goodnight Irene, had ik voorzien. Maar dat ga ik moeten laten vallen. Ik zal Artificial Memory Trace dit uur laten volmaken. En dan kan ik alvast toch proberen de andere studio te bereiken inmiddels.

Ja, ik ben nu hier voor zandbakinvullingsgelegenheid. Ja, ik zei reeds hier over een cassettespeler in de kleine studio die niet blijkt aangesloten te zijn op de mengtafel. Ik heb alle voorbeluisteringsmogelijkheden gecheckt en niet mogelijk. In de grote studio, waar ik nog nooit heb uitgezonden trouwens, daar staat wel een cassettedek, maar ook op de mengtafel daar staat niet aangeduid op welk kanaal. Mogelijk is die later aangekomen en is die geïntegreerd of niet geïntegreerd. In elk geval, ik kan het niet waarmaken. Ik heb voor zandbakinvullingsgelegenheid had ik 1 cassette bij en 1 cd. En uit die cd zal ik wel 2 werken laten horen. Ik kan er 3 laten horen ook wel. Dus dat zal ik zo doen. Dan is er toch wat in uitzending. Nu, het ligt in het verlengde van het Summer Bummer Festival 2026. Eind augustus vanuit Trix. Radio Centraal heeft dat festival live uitgezonden. Ik was betrokken bij de verslaggeving en ook interviews heb ik gedaan. Onder meer met Diana Miron en Orentiu Kocak. 2 Roemeense muzici die daar in duo een concert brachten. Interessant en inderdaad aanleunend bij wat ik kende van het werk van Anna Maria Avram en Iancu Dumitrescu. En zij zijn ook verbonden, lid van het Hyperion Ensemble, Hyperion International Ensemble. En ik heb hier een cd bij de hand, dus die mooie cassette zal ik niet kunnen laten horen vandaag. Er gaat een oplossing komen. Ik heb ook al vernomen van de technische specialisten van de radio, toch van iemand specifiek, dat hij er iets werk van zal maken om daar iets toch te zien of dat kan aangesloten worden, neem ik aan. Dus dat zal dan op een latere datum wel kunnen gebeuren. Voor degenen die het graag in het Engels horen, de tape cassette player in this studio is not connected to the mixing board, so I cannot broadcast music from the tape, cassette tape that I have. I only have a CD, which I purchased recently. Interesting material. En ik ga u opnieuw overschakelen naar het Nederlands. Het is een CD die ik hier voor me heb. Sacrum et Profanum. Anna Maria Avram en Iancu Dumitrescu. Verscheen enkele jaren geleden op het label Edition Modern. Dat is het label van Iancu Dumitrescu, Roemeense componist en dirigent uit Boekarest, Roemenië. En het gaat om opnames gemaakt op een festival in Krakau, Polen, het Sacrum Profanum Festival, op 30 september 2017. Nu, het is ook een tragisch component verbonden aan deze cd, namelijk Anna Maria Avram, echtgenote van Iancu Dumitrescu, overleed in... Oh, kijk, ik heb het genoteerd, want ik ken het niet van buiten. Zij overleed op 1 augustus 2017 op 55-jarige leeftijd, een plots overlijden. Anna Maria Avram, componiste, pianiste, dirigent en muzikoloog. Iancu Dumitrescu is ouder, hij is inmiddels 82 jaar, maar er was dat plotse overlijden 2 maanden voor dit festival. En dat is dus ook een hommage aan Anna Maria Avram, deze cd. En ik zal laten horen alvast een werk waarop Diana Miron live vocalen brengt. Bijzonder, je kan het zien als een vorm van abstracte poëzie. Zijn werk van 15 minuten. En daar ga ik mee van start gaan. Straks zal ik alle leden van het ensemble vermelden. Ja, ze staan hier op de hoes staan ze vermeld. Dan hebt u daar een idee van. Diana Miron, viool en stem. En Orentiu Kocak, percussie hier. Want in Trix had hij een contrabas bij. Het was contrabas en elektronica. Hier is hij de percussionist. En hij bespeelde ook een vorm van percussie, heb ik ook gehoord al sinds. Ja, het was een zeer complex en interessant concert dat ze brachten. Zo. Ja, we gaan hier van start gaan. Anna Maria Avram, Nouvelle Archaïque.

U hoorde Nouvelle Archaï, compositie van Anna Maria Avram, door het Hyperion International Ensemble met Diana Miron live vocalen. En zometeen het werk van Iancu Dumitrescu uit deze cd. Maar eerst even de leden opsommen van het Hyperion International Ensemble. Oren Ambarsi, elektrische gitaar. Laurentiu Korczak, percussie. Chris Cutler, percussie. Maya Dunietz, fluit en piano. Schmiel Frankel, contrabas. Tim Hodgkinson, basklarinet. Andrei Kivu, cello. Edward Lucas, trombone. Albert Marcos, cello. Diana Miron, viool en stem. Steven O'Malley, elektrische gitaar. Zach Roden, contrabas. Adam Schefflan, cello. Joni Silver, basklarinet. Tiana Stankovic, viool. En Alex Jonovic, percussie. Twee dirigenten actief op deze cd. Ilan Volkov en Iancu Dumitrescu. Zoals beloofd, het werk van Iancu Dumitrescu, Sacrum et Profanum. Het duurt 16 minuten. Hij dirigeert het zelf en inderdaad opgenomen op tijdens dat festival in Krakau, Polen, het Sacrum Profanum Festival. Dit werk duurt 16 minuten. Iancu Dumitrescu, Sacrum et Profanum.

Je hoorde Sacrum et Profanum, compositie van Yanko Dumitrescu, uitgevoerd door zijn Hyperion International Ensemble, met als dirigent Yanko Dumitrescu zelf. Ook tijdens dat Sacrum Profanum Festival in Krakau, Polen, op 30 september 2017. Een cd met vier werken van Anna-Maria Avram, vier composities van Anna-Maria Avram en één van Yanko Dumitrescu. Ik zal er nog één laten horen van Anna-Maria Avram. Mineral Matters. En is het twee? Ik zie daar duidelijk puntjes op wat een I lijkt te zijn. Dus zou het Mineral Matters II zijn dan? Dirigent is Ilan Volkov. Hyperion International Ensemble voert uit. Het werk duurt 13 minuten. Kijk even naar de klok. Ja, dan is er nog ruimte voor wat Artificial Memory Trace. De cd van Artificial Memory Trace die ik hier voor me heb. Amazone 1, Black Waters. Daar zal ik mee eindigen. Deze zandbak invullingsgelegenheid. Zonder cassettespeler ter beschikking. Dus ik kon die cassette niet ten gehore brengen. Dat is de situatie. Maar daar wordt aan gewerkt. En we zullen zien wanneer het mogelijk is. Anna-Maria Avram. Mineral Matters 2 of II.

Yeah.

Ik

Okay.

Ik heb een paar dingen gedaan. Ik heb een paar dingen gedaan. Ik heb een paar dingen gedaan. Ik heb een paar dingen gedaan. Ik heb een paar dingen gedaan. Ik heb een paar dingen gedaan. Ik heb een paar dingen gedaan. Ik heb een paar dingen gedaan. Ik heb een paar dingen gedaan. Ik heb een paar dingen gedaan. Ik heb een paar dingen gedaan. Ik heb een paar dingen gedaan. Ik heb een paar dingen gedaan. Ik heb een paar dingen gedaan. Ik heb een paar dingen gedaan. Ik heb een paar dingen gedaan. Ik heb een paar dingen gedaan. Ik heb een paar dingen gedaan. Ik heb een paar dingen gedaan. Ik heb een paar dingen gedaan. Ik heb een paar dingen gedaan. Ik heb een paar dingen gedaan. Ik heb een paar dingen gedaan. Ik heb een paar ding

0: Een goede avond, mijn beste vrienden en lieve wagenkennissen. Welkom bij Lokaal Metaal op Radio Centraal. Alhoewel, vandaag is het geen lokaal metaal, maar eerder punk uit Merksplas. Met twee leden van de band The Persecutors. Hallo Koben, hallo Leon.
1: Hoi.
0: Alles goed?
1: Tuurlijk.
0: Ça va, ça va. Dat waren al twee nummers van jullie, Burn the Church en Fuck Punk, waarvan die laatste op het laatste album staat, volume 3.
1: Yes.
0: Dat klopt. Yes. Allee, moeilijk is dat niet, want ik zie het hier staan. het is al volume 3. Wanneer zijn jullie eigenlijk begonnen dan?
1: We zijn begonnen. Wanneer zijn we begonnen?
2: In 2023. Ja, 23. Hebben wij de band opgericht en ons eerste optreden was in oktober 2024.
0: En toch al aan volume 3 zitten.
1: Ja, maar dat was eigenlijk een grapje.
0: Ah, dat is eigenlijk...
2: Ja, waarom niet?
0: Ah ja, waarom niet?
1: Moet die doen, natuurlijk.
0: Het is dat, het is dat. Ja, we gaan veel nummers van jullie horen vandaag, want ja, het is toch gemiddeld een minuut 50 of zo dat ze duren.
1: Ja, dat is punk, hè.
0: Dat is punk, hè, ja. Want het is inderdaad wel vrij, traditionele punk. Jaren 70. Allee, zo klinkt het mij toch eerder.
1: Het is omdat wij eigenlijk allemaal niet zo heel goed zijn in ons instrument. Dus we houden het heel simpel.
0: Dat kan altijd.
2: We worden vooral vergeleken met de Ramones en zo. Gewoon powerchords en gaan.
0: Ja, voilà. Dat zijn eigenlijk de leukste, hè.
1: Ik vind dat ook. Zeker om te spelen.
0: Zeker om te spelen, ja, voilà. Het is Leon, jij hebt je entourage bij. En je entourage zei, je moet vragen achter het eerste nummer van de plaat. Want dat is een goed verhaal.
1: Oké, dus ik kan of jij vertellen?
2: Ja, het begint gaan, maar ik zal aanvullen.
1: Oké, dus dat nummer noemt Groen Bier Freestyle met Poelie. En wie is dan Poelie? Dat is eigenlijk onze Merksplasse trots. Eigenlijk een beetje de dorp Zatlap. Mm-hmm. Dus elke week van donderdag tot zondag in Chapeau. Hoe zat dan?
0: En de Chapeau, dat is eigenlijk de lokale...
1: Chapeau, dat is ons stamcafé. Dat is eigenlijk het rockcafé van Merksplas.
2: Dat is het beste café van Merksplas.
0: Okay.
2: En omstreken.
0: Ja.
1: En dat was dus op een zatte avond en dat is dan de naam bier. En het groen voor het bier, dat staat dan voor een jointje dat we dan toch alles durven smoren. En wij stonden dus buiten en ineens beginnen wij een beetje te beatboxen en zo. We zeggen, hey Poelie, kom eens freestylen over deze beat. En ja, beat die natuurlijk te freestylen, want ja, veel besef was er niet meer bij die mens. Dus en dan kom je dus op zo'n meesterlijke... muziek.
2: Ja, we wisten gelijk, deze moet op het album.
0: Oké, dan gaan we eens even zorgen hoe dat de Poelie klinkt, hè. Hoe zat was die? Nou, die is gewoon altijd zat.
1: Dat is gewoon eens een... Dat is eenmaal een kenmerk.
2: Wij waren ook al goed zat toen, dus.
0: Ja, dat mag, hè. Misschien je stemkroeg zit.
1: Tuurlijk.
0: Zullen we zorgen hoe dat groen bier freestyle met Poelie klinkt? Hier gaan we.
1: Boys. De freestyle. Je hoorde op rhythmsectie, dat was ik en de drummer. En dan dat mooie geflaat, ik wil zeggen het rhythmgitaar.
2: De DAF.
1: Dat wordt jij dus. Ja. En dan het gezang, dat kwam dus van de Poelie.
0: En die is mentaal toch in orde? Want...
1: Ja, die is compleet in orde. Dat is zelfs een ingenieur van job.
2: Dat is een hele slimme gast.
1: Die is kei slim, maar gewoon niet als mijn café is.
0: Dat is gewoon een zetlap.
1: Ja.
0: Maar ja, dat hoort erbij, hè.
1: Die moeten er ook zijn.
0: Voilà. Je had al gezegd inderdaad dat de Ramones wat, moet ik dat zeggen, een inspiratie diende.
1: Ja.
0: Ja, want ik had ook gevraagd aan Nolan om zo een inspiratienummer door te geven. En dat is Beat on the Bread.
1: Ja.
0: Heb je doorgegeven. En voor wat net per se dat nummer?
2: Dat was een van onze eerste covers ook, omdat wij, dat vonden wij echt bij ons passen. En wij vinden onze nummers ook wel het hardst lijken op Beat on the Bread en de nummers van die plaat. Dus daarmee, dat inspireert ons wel.
1: Dat is ook het eerste nummer dat we ooit live hebben gespeeld.
2: Ja.
0: Op uw eerste optreden.
1: Op ons eerste optreden, dat was ons eerste.
2: Dat was de opener.
0: Dan gaan we subiet eens over een eerste optreden babbelen nadat we even de Ramones hebben opgezet. Beat on the Bread.

0: Voilà, hè. Beat on the Bed. Zalig nummer eigenlijk.
1: Keigoed.
0: Echt zalig. Dus dat is het eerste nummer dat je ooit live hebt gespeeld dan?
1: Ja.
0: In de Chapeau dan ook?
2: Ja, was in de Chapeau. Dat was het eerste optreden.
0: Alright. En hoe was dat?
2: Dat was ja, geniaal. Hè?
1: Eigenlijk niet zo plezant, hè, want dat was toen dat de Joost daar de micro had uitgezet. Dus je had daar, ja, zo, je had daar een knop voor alle trick van het podium in de Chapeau. Mm-hmm. En er is zo ene en die dat is eigenlijk een heel dikke nek. En die had niet verwacht dat er zo'n volk op ons, eerste optreding ging zijn, omdat hij ook een band heeft. En die was dan zogezegd per ongeluk, maar ja, we weten het allemaal, het is niet per ongeluk, tegen de knop van een trick gaan staan. Dus bij ons eerste nummer was de micro een uitgeval. En niemand kon mijn Beat on the Bread horen zingen.
0: Dat was echt... Alle chance misschien, of nee?
1: Ja, ja wel, alle chance. Bij dat eerste optreden.
0: Het was gewoon het jaloezie, of wat?
1: Ik denk het wel. Ja. Bands, van die mannen.
0: Je moet bands elkaar toch iets gunnen, wat is dat?
1: Ja, ik vind dat ook, maar ja, niet iedereen snapt dat goed, denk ik.
0: Nou, en was er wat volk?
1: Oh, dat was niet normaal.
2: Dat was stamvol. En buiten ook stamvol.
0: Ja. Keigoed.
1: Ze moesten nog op straat fietsen.
2: Ja, dat was niet normaal. Het was plezant. Veel volk. Mm-hmm. Allemaal vrienden, familie. En ook niet-vrienden en niet-familie. Die er ook waren, dus...
0: Ja. Want ja... als je zegt, je zit in eerst op 2024, gelden ze echt wel jong. Ze waren wel 16, 17 jaar dan.
1: Ik was, hoe oud was ik? Ik was denk 15.
2: Ja, ik was 17.
1: Ja, jij was juist verjaard.
2: Ik was juist verjaard.
0: Jong.
2: Ja, dus 17 en 16.
0: En toekomst 50. Is wel verzekerd dan.
1: Ja, hopelijk.
0: Ja. Ja, maar ja.
1: We doen ons best.
0: Ja, voilà. Meer kunnen niet doen, hè.
1: Ja, mee.
0: Dan zullen we nog eens horen hoe die toekomst eruit ziet met Politician, speciaal nummer, of gewoon keigoed? Met een boodschap? Of?
1: We hebben daar wel... Ja, op zich wel. Mm-hmm. We hebben daar wel een beetje werking... We hebben daar al serieus wat werking gestoken.
2: Dat is ook een van onze eerste nummers, hè?
0: Ja. Ja. Alright. En niks meer over vertellen, gewoon fuck Politicians.
1: Nee, dat is eigenlijk vooral zo... Het is zo wat geschreven als... Ja, wat was het nu weer? Zo, de politiek en zegt elke keer weer wel iets van ja, de oorlog is zo erg, maar dan achter de schermen is het dan toch wel te investeren in wapens.
2: Dat is heel hypocriet, hè. Ja, zeggen dat ze het niet supporten, maar ze doen het eigenlijk wel.
1: Ja.
0: Ja. Elke politiek, hè.
1: Ja.
2: Ja,
0: eigenlijk wel. Hè. Voilà. Goed. Chance dat er een Vlaamse begroting is. Goed. Hier is Politician van de Persecutors. Ja.

0: Nee, goed. Want eigenlijk, op zo'n jonge leeftijd een band beginnen, waren jullie dan allemaal ook maten van school en zo ook? Of,
1: Ja.
2: Ja, we kennen, ik ken een drummer, dat is mijn neef, dus we kennen elkaar sinds we 0 jaar zijn. Mm-hmm. En dan wij hebben eigenlijk, ik zat er in het eerste middelbaar, mijn neef ook, en de twee gitaristen zaten in het tweede middelbaar, zijn wij zo samen naar school binnen fietsen. En dan, hoeveel jaar later, 3 jaar later, hadden wij ineens zoiets van, gaan we geen band starten? Ja, maar wij spelen allemaal geen muziek.
1: We hadden op de bus gewoon, ja. Random, en zei iemand, kom een band starten, en we hadden taken verdeeld en...
2: Allemaal een instrument gekocht.
1: Ja, toen is dat begonnen.
2: Gewoon direct begonnen. Ja. We waren allemaal een week bezig.
0: We gaan met die drummer, die moest langs te sparen.
2: Ja, ja. Ja, maar ik kon er eentje lenen, gelukkig. Van, ja.
0: Dus. Alle chance. Want ik had nog een nummer gevraagd voor door te geven. En dan hebben jullie The Clash doorgegeven.
2: Ja, The Clash.
0: Ook een groot voorbeeld.
2: Dat is mijn favoriete punkband ooit. Ik weet niet of dat bij u zo is.
1: Ja, dat is wel een van onze... favoriete bands, waar ik ook een paar nummers van gecoverd doorheen onze optredens.
0: Mm-hmm.
1: Ja, die zijn gewoon fucking goed.
0: Dat is ook zo.
2: Dat is niet normaal.
0: Ik heb die ooit ene keer live gezien.
2: Ja, echt?
0: Maar niet als The Clash.
2: Ja, oei.
0: Dat was toen de live band van de Gorillaz.
2: Ja, echt?
0: Yep.
2: Met maar Joe Strummer en...
0: Ja. Munke 2. Ja, de gitaarpartijen waren van de Gorillaz waren zo'n 2.
2: Ja, dat is wel cool. Maar dat is al geleden dan, want die is afgestoot.
0: 22 jaar geleden? 20 jaar geleden.
2: Langer geleden dan ik bestaan.
1: Toen waren wij
0: dat
1: toch niet.
0: Ja, zeven, hè. Dat toen, bestond nog niet.
2: Toen bestond hij nog niet.
0: Ah, hoe zwijgt. Goed, dan gaan we eens even naar de Clash luisteren, want dat mag altijd wel eens, hè.
2: Tuurlijk.
0: Gewoon even klassieker. Genieten. Even klassieker.

0: Ja, we gaan nog even blijven, hè. Wat denkt je daarvan?
1: Fantastisch.
0: Zalig, hè. Nu, ik had nog gezegd, ik had nog een klassieker klaargezet. Anarchy in the UK. En jij zegt, maar ik weet een keigoed verhaal over.
2: Ja, een goed verhaal over, inderdaad. Het was onze tweede optreden. Dat was denk ik 2 weken na ons eerste optreden. Dat was in de Zigzag in Merksplas. Mm-hmm. Ook een tof jeugdhuis.
1: Dat is het jeugdhuis. Dat is het jeugdhuis van
2: Merksplas. Het beste jeugdhuis in omstreken. En we waren aan het optreden en we waren gedaan, maar ze waren aan het roepen voor een pistnummer. Hè? Dus wij speelden een pistnummer, dat ging goed. Dan vroegen ze nog een pistnummer, maar we hadden eigenlijk niks meer. Dus we dachten gewoon, we gaan Anarchy in the UK spelen.
1: Ja, eigenlijk, we wisten eerst niet wat we moesten spelen. En ineens roept onze drummer, ik ga Anarchy in the UK zingen.
2: Ja,
1: zo was het, ja. Oké, dat is goed.
2: Dan ben ik achter het drumstel gekropen en zijn drummer beginnen zingen. En,
1: maar ik kende een tekst niet.
2: Ja. Trok op niveau.
1: Ja, dus wij kennen allemaal, ik kende die baspartij, de gitarist kende die gitaarpartij, hij kende zelfs die drumpartij. Met de drummer wist een tekst totaal niet, dat was gewoon zo...
0: Alleen, dat is echt
2: freestyle.
1: Anarchy in the UK.
2: Maar het was, het was goed, dat was geen PA, dus...
1: Mensen van het plezant.
2: Dat maakt allemaal niet uit.
0: Ja, in zo'n jeugdhuis gaat dat allemaal. Hè?
1: Ja, daarmee, dat kunnen doen wat je wilt. Je kent toch ideeën.
0: Het is dat. En dat is waarschijnlijk ook goed... Hoe in de pintjes en dat ze van die dingen zeggen.
1: Anders treden wij daar niet op.
0: Goed, dan gaan we eens even horen naar de Sex Pistols.
1: Yes.

0: nu wel niet de moeilijkste tekst van de hele wereld.
1: Ja, dat, ik zou ook denken van niet, maar onze drummer die mogen niet onderschatten.
2: Nog wel pintjes in, dus.
1: Ja, dat ook wel.
0: Ça va, ça va. Nu, ik zou lokaal metaal niet zijn als ik even wat promo moet voeren, uiteraard. Mijn excuses, heren.
1: Tuurlijk.
0: En dame. Deze zondag is er een hardcore festivalletje in de Kafka. En ja, hardcore komt ook van de punken, in principe.
1: Ik zou zeggen ja.
0: Ja, allee, ja. En het is zelfs 's middags. Begint om 1:30. En de eerste band speelde om 2:00. Maar we gaan even naar de headliner luisteren. En dat is Het Bussa.
1: Oeh, die ken ik niet.
0: Hardcore uit Parijs.
2: Allemaal komen, hè.
0: Met oldschool... Wacht, wat staat er hier? Zware, donkere sound en sterke metallic hardcore invloeden. We zullen zien wat dat is.
1: Dat zal niet de Ramones zijn.
0: Dat zal niet de Ramones zijn. Dus even horen. Deze is Mass Effect van Het Bussa.

Voilà, het bus eigenlijk totaal anders. Dus deze zondag, zondagmiddag, allee, ze spelen rond 7 uur morgenavond, nee, niet morgen, we zeggen nu de zondagavond, in de Kafka Oudaan. Waarom zeg ik dat ook? Omdat de lieve mensen van City, Harbour City Tattoo daar ook flasjes komen zetten. Het zijn twee kettoffe mensen, vooral Nika. Gaat daar hallo tegen zeggen in mijn naam, want die heeft vorige week woensdag mijn 13e van haar gezet. Dus ik weet dat die goed is. Okay. Ik weet dat die goed is. Dus ik had beloofd dat ik haar naam ging zeggen. Dus Nika, doe dat goede zondag. Daar staat ook nog een Antwerpse hardcore bij, en die gaan we ook nog even opzetten. Deze is Wolf Out, met oud leden van 8 Ball. Deze is The Storm.

0: Voilà, Wolf Out. Ook deze, hoe noem het? Deze zondag in de...
1: Kafka.
0: Kafka, yes, merci. Ja, ik zie niet wat afgelaten. Dus, goed. Ik kan ook nog één promo maken voor... Ik vind dat niet goed, maar ze hebben mij dat gevraagd ook, vanuit de tricks. Zijn jullie wel bekend met Electric Cowboy?
1: Ja, oeh, nee.
2: Ik ken die op Graspop Live.
1: Ja, ik ken die wel.
2: Ik ben er geen fan van, hè.
0: Dat is nachtmerriestof, hè.
1: Ja. Dat is nachtmerriestof. Goed
0: gezegd. Dus die gitarist nu in een andere band, en die staat volgende week in tricks.
1: Ah. Maar zijn die ook zo slecht?
0: We zullen dat eens samen beoordelen.
1: Oké. Okay.
0: Ze noemen in ieder geval al Samurai Pizza Cat.
1: Dat kan al niet goed zijn.
0: Kan al niet goed zijn. En dat nummer heet Pizza Homicide.

0: Ik denk dat wij vooral nu Pizza Suicide willen spelen.
1: Denk het ook.
0: Goed, dan gaan we eens terug wat over punk babbelen.
1: Het is nodig.
0: Over twee van mijn favoriete punkbands, Belgische punkbands. Vooral omdat ik u er zag binnenkomen met je t-shirt. Maria Iscariot.
1: Dat is ook mijn favoriete Belgische punkband.
0: Die zijn echt zo goed, hè?
1: Dat is niet normaal.
0: Ik ben daar in een CD-release in Trix geweest. Dat was
1: Hoe lang? 2 weken geleden nog gezien?
2: Ja, op Backyard.
1: Toen heb ik zelf een cola gekregen van die zangeres.
0: Oh.
1: Ja, denk je te zat was.
0: Dat is precies zo'n rode lijn bij jullie, zo zat zijn.
1: Ja, we zijn een jonge punkband.
2: Dat is vooral bij de zangers. Dat valt er wel mee.
1: Bij de zanger, je bedoelt bij een bassist?
2: Ja, allebei.
1: Dat is dezelfde.
0: Goed, dan gaan wij eens even Maria Iscariot opzetten. Ik heb hier Dat vind ik lekker klaarstaan.
1: Heel goed.
0: Dat is een goeie, hè? Alright, Dat vind ik lekker, Maria Iscariot.
1: Ik vind het ook.
0: En voilà. Pintjes.

0: Het stond allemaal wat zacht. Sorry mensen, we willen alsjeblieft wat later zetten. Veel te laat. Nog laderst.
1: Okay. Kan niet te laat zijn.
0: Kan niet te laat zijn. Dus dan gaan we van Maria Iscariot naar mijn favoriete Belgische, Antwerpse ook. Want die zijn van hier allemaal in de stad.
1: Mag ik proberen raden?
0: Welk?
1: Mag ik raden?
0: Ja, ja, ik heb het er juist gezegd tegen.
1: Is het waste?
0: Het is waste. Oh. Ja, ik vind die zo goed. Ja, mensen die vaker luisteren, die zullen dat wel bij gehoord zijn, denk ik. Want ik zeg dat wel eens vaker als die ergens staan. Goed. Ik kan dat gewoon opzetten. Denk er daarvan.
2: Goeie plan.
0: Goeie plan.
1: Niet te veel woorden vuil maken.
0: Niet te veel woorden vuil maken. We gaan allemaal dat hondenhuis zien. Wat denk je daarvan?

0: Klaas, hè. Toch zalig, hè.
1: Beter wordt het niet.
0: Nou, past op.
1: Ja.
0: Er komen nog nummers van jullie ook nog, hè.
1: Oh, ja, juist.
0: Allee, ja.
1: Dat mag we mogen niet arrogant zijn, hè.
0: Nee, val.
2: Nou, een beetje.
0: Een klein beetje wel, hè.
1: Ja, dank.
0: Want eigenlijk...
1: Moet je ook niet over je heen laten wandelen.
0: Het is dat, want jullie komen hier natuurlijk ook... Alleen een beetje promo te voeren voor de plaat, maar ook...
1: Tuurlijk.
0: Mensen mogen jullie altijd boeken, hè.
1: Heel graag. Mochten ze... Wat is ons e-mail
2: nu? Mochten ze altijd een mailtje sturen, als je ons wilt boeken. Naar persecutorsofficial@gmail.com.
0: Ja, persecutors met een K, hè.
2: Ja, persecutors met een K.
1: Persecutors.
2: Je gaat er geen spijt van hebben.
0: Voilà.
2: Ja, dat is het.
0: Vooral in de communieperiode goed op tijd.
1: Ja, wij vragen niet veel. Wij willen gewoon gratis drinken. En we zetten op onze rider wel altijd 4-pack sigaretten, maar die krijgen wij toch nooit, dus dat hoeft eigenlijk ook helemaal niet.
2: Ja, dat staat erop, maar als je het niet geeft, maakt dat niet uit, maar ja.
1: Mag wel.
0: Mag wel. Alright. Nou, eens even zien wat we hier nog hebben staan, hè. Het volgende dat ik kan opzetten is Ronker. Dat had jij gevraagd, Koen.
2: Ja, dat is wel keigoed.
1: Hebben we ook mee opgetreden?
2: Ja, op Backyard Festival.
0: Twee weken geleden. En waar was dat?
1: In Merkspas ook.
0: Oké, Merkspas.
1: Eigenlijk groot, vroeger was het eigenlijk een klein festival, maar dat is in de laatste jaren heel hard gegroeid. Dat was dit jaar Maria Iscariot, Eozien, Waste ook. En dan Ronker. En wie nog?
2: Winelips
1: zelfs.
0: En jullie.
2: Ja, en wij. Natuurlijk, ja. Niet vergeten.
1: Beste van al.
0: Voilà. Want ik heb na Ronker gaan we ook nog Eozien. Ik zal ze anders gewoon achter elkaar opzetten.
1: Ja, doe maar. Dan hebben we ineens, zijn we precies terug op Backyard.
0: Voilà, c'est ça. Even herinneringen ophalen.
1: Ja, ah ja. Van de herinneringen dat er nog zijn. Hè, want...
0: Ja, voilà. Wie weet komt er wat terug als je deze hoort.
1: Hopelijk.
0: Alright. Dan gaan we eerst luisteren naar Respect the Hustle van Ronker en daarna Now It Shows van Eozien. Dan zouden we beginnen. Want ik moet op play drukken.

0: ondanks dat dat keigoed is, gaan we toch Eelzinnen eventjes laten voor wat het is. Want we willen jullie nog eventjes de tijd geven om afscheid te nemen van mijn lieve luisteraartertjes. En dan gaan we nog muziek van jullie opzetten ook nog. Hè.
1: Yes, dankjewel.
2: Ja, om af te sluiten willen we nog ons beste nummer laten horen. Ja. Het derde nummer dat we ooit hebben geschreven. Okay. En we hebben daar zelfs een elektronische versie van gemaakt. Eigenlijk om gewoon iedereen dan naar boerenbals gaat en van die... Echt van die rotmuziek luistert. Ja, ik weet niet of iedereen weet waar ik het over heb. Ik heb het dan over hardstyle en ja, echt gewoon boerenstam, boeren. Ja, boom, boom, boom, boom. Zo in een tentvijf, je snapt wat ik bedoel. Om daar een beetje belachelijk te maken, hebben wij zo'n remix gemaakt van ons beste nummer.
0: Alright, dan gaan we daar eens even luisteren. Herhaal het e-mailadres nog eens, waar de mensen jullie kunnen bereiken.
1: Persecutors met een K, official@gmail.com.
0: Voilà. En zeg je wel een vreed bedankt om naar hier te komen.
2: Ik vond het heel plezant, dus jij bedankt.
1: Ja, merci om ons uit te nodigen.
0: Graag gedaan, graag gedaan. Bedankt al en onkels, heb je nog maar.
2: Ja, dat is goed.
0: Goed, dan gaan we eerst luisteren naar de normale versie van Reckless.
2: Ja.
0: En dan daarna de Reckless Rekel Rekel.
2: Ja.
0: En dat is de Bonke Bonke.
2: Dat is de marginale versie.
0: Alright, is goed. Goed, beste vrienden, lieve vage kennissen, tot volgende week. Bye bye.
2: En geniet nog van jullie avond.
0: Joe.

Dank u wel, Amandul, voor dit rustige intermezzo. We blijven in Duitsland. Ja, jongen. Duitse elektropop gaat dat zijn, denk ik. Be a Man, You Frog van Supersymph.

Het is volle maan. De uitzone speelt en ook dit uur lichte psyk. En een beetje kosmisch. Bijvoorbeeld met het plaatje van Armenië dat nu klaar staat. En dat is onze Haik Karoyi. Van Armenië.

0: als 45 toerenplaatjes.
1: Presentatie door Stefan Schram.
2: Later!
0: Ordehandhaving door de Noormannen.
1: 4 minutes and 50 seconds is the new 4 minutes and 33 seconds.
0: 12 december 2024, vanaf 20 uur, live in het bos. Ankeruij, Antwerpen.

iets later dan voorzien, maar kan de Radio Centraal zonder de Gebraden Zwaan? Nee, dat kan niet. Daarom, bij deze, de Gebraden Zwaan zingt zoals nooit...

Een radiocentraal, 106.7 MHz FM stereo. Centraal op DAB Plus met digitale radio Antwerpen en streaming op www.radiocentraal.be. Woensdagavond 10:30, tijd voor de gebraden zwaan zingt.

No. No.

0: this.
1: Mom.

My.

the love of the baritone to remind you.

mordendo il cuore della bestia scaglia.

Goedenavond en welkom bij De Aangelanden, een programma met field recordings, found sounds, nieuw repertoire en uiteraard ook oud repertoire. U hoorde net Subterranea door Lina Lee en Guillermo Guevara van het album Cantera Oriente. Field recordings opgenomen in een ecologisch reservaat in het zuiden van Mexico City. Een getuigenis van de geschiedenis van de stad als waterrijk gebied. We spelen meteen een tweede track van hetzelfde album en die heet Subaquatica.

0: Amsterdam.
1: Ooh.

0: Ik ben kapitein, versta je? Kapitein van de wilde vaart. Ik heb het schuim van alle oceanen tussen mijn kiezen gespoeld. En tegen zo iemand zeg je geen meneer.
1: Maar ik mag aannemen dat het algemeen bekend is dat deze dag wij eens ontruimd dient te worden. Ik sommeer... Ik merk inderdaad dat het bij u ook bekend is. Ik sommeer u dan ook het pand te verlaten. Ik geef u daarvoor nu de gelegenheid. Anders, het spijt me, zal ik de situatie in handen van de politie moeten geven. En zult u verwijderen.
2: Wij zijn van plan het geweldloos te doen als u het geweldloos houdt.
3: Ja, wij willen het geweldloos.
2: Als u blijft zitten, dan zal er één voor één eruit
3: moeten
2: worden.
3: Nee, klopt. Niet
2: als u,
3: maar als wij dan terugtrekken.
2: Als u terugtrekken, zodra het geweld wordt.
3: Nee, voor ons komt geen geweld.
2: Okay, als u geen geweld gebruikt, dan wij dan.
3: Ja. Ja. Nou, één hebben we nog twee.

0: wachten wij dan. Waar we een beetje bang voor zijn, natuurlijk. Via dagen.
1: Maar als je een trekker gaat
2: wezen,
1: alleen maar
2: een
1: hele
2: tijd.
1: Of zal het de hele dag duren?
2: Ja, dat kan me niet schelen.

0: Radio God. 95.5 FM. Amsterdam.
1: Afusensi.

0: Het einde van de wereld, Sumatra Kade 15, Amsterdam, Oostelijk Havengebied. Presenteert op zaterdag en zondag. Tonen documentaires uit Tibet, Nepal, Afrika, Indonesië, Nieuw-Guinea en Oceanië gaan over het maken en bespelen van diverse primitieve muziekinstrumenten. Voorafgaande is er een optreden van Sonorous Origins, bestaande uit Walter Mayol en Michaela
1: Machiavelli. What I'm painting the caterpillar to do is to bend, you know, like this. And at the same time, it kind of came because it's smooth out. See, and all up here, Bob, it comes up and flowing over, fall down. And then I have a brother that's, this is from a document where he has, they have a statement.

0: asmotters weten dat niemand zomaar doodgaat.
1: The next stage is controlling your breathing and controlling your internal energy. And these things are next steps. All these things are that kind of...
2: Le calcici se faufile dans les ruelles. L'hôtel du petit Dieu est érigé contre un mur. Les enfants l'ont bâti de leurs mains et réalisé sa décoration polychrome. Le possédé impose la racine sur l'hôtel.
3: Ulibalele izulu lapha nyanga kwamveli nqanga liphumile zonke izilwana ziyakhala zikhala ngamanzi lo mesile njengoba kuba kuwe ukuthi la kwamveli nqanga nakho sifa ukusha
4: Deze aflevering van de Aangelanden focust op verschillende samenwerkingen tussen klankkunstenaars. U hoorde net Fred Gales en Walter Maioli met Java Kade 8488. Een collage van muziek en geluid opgenomen in The End of the World en haar directe omgeving in Amsterdam. Een legendarische community aan de Java-kade in het oostelijk havengebied. We gaan verder met het album Dog FM, gemaakt door Oliver Chapman en Phoebe Eccles. En daarin combineert Chapman banale momentopnames van een autorit met het gezin. En Phoebe Eccles voegt er fantasierijke poëzie aan toe. Resulteert in een bevreemdend en vaak bizar auditief reisverslag.

Made by Dogs door Oliver Chapman en Phoebe Eccles. We gaan verder met Hairscore van het album Cave Acoustics van Lucia Vitkova. Die trad niet echt samen op met een andere klankkunstenaar, maar wel met haar twee zussen. Dat deden ze in de Vjepustek-grot, een ondergronds tunnelstelsel en voormalig bunker uit het Sovjet-tijdperk. Het is eigenlijk een choreografisch werk en je hoort hoe het trio zich door de verschillende ruimtes beweegt.

Dat was Lucia Vitkova met haar zussen. We sluiten af met Cold Front van het album Air Pressure van Philip Samartzis en Michael Vorfeld. Die hebben opnames gemaakt op Antarctica en leggen daarmee de impact van extreme weersomstandigheden vast op onderzoekstations en veldhutten. Deze opnames vormden vervolgens de basis voor een reeks geïmproviseerde muzikale reacties, waarbij percussie en zelfontworpen snaarinstrumenten worden gecombineerd met extended techniques. Bedankt om te luisteren. Volgende maand zijn we er weer en dan hebben we Ine IJzermans, klankkunstenaar, te gast. Dit was De Aangeland.

Voilà, goedemorgen. U luistert naar Radio Cafar hier op Radio Centraal elke zondag van 11 tot 12. Goedemorgen. We beginnen en we begonnen met Loop LWP. Eerst de LP The World in Your Eyes, de Rocket USA nummertje van Alan Vega en Martin Rev, a.k.a. Suicide. En dit komt uit een dubbel LP uit de John Peel Sessions 1987-90, datzelfde Loop en de Collision. Goedemorgen, Radio Cafar.

Heel zalig om wakker te worden deze tweemaal Loop is The World In Your Eyes LP. En daarna deze dubbel LP The Wolf Flow, die John Peel Session 1987-90. Eerst The Rocket USA en daarna deze Collision. Nog eentje voor nog meer wakker te worden, deze van de Levelers. Levelers 5, Springtime.

0: kunnen niet iets doen wat geen lawaai maakt, Ernie.
1: Dat kan ik wel.
0: Oh, fijn, Ernie.
1: Maar dat doe ik niet.
2: Wanna be a man in springtime. Wanna be a man in springtime with you. Wanna be a man holding hands. Wanna be a man holding hands with you. So I wanna be a man in the springtime. Wanna be a man in the springtime with you. So I wanna be a man in the springtime. Wanna be a man in the springtime with you.

Kikagaku Moyo, komt uit Tokyo, Japan. Die hebben een LP, Kumoyo Island. Dit was de Dancing Blue. En daarvoor de Levelers 5, de Springtime LP. Met Springtime ingekort van 16 naar 7 minuten. Dit is Psychedelica uit Thailand. Komt uit die LP Monolam van Beat Boot. Dit is Dusty Lane.

Voilà, van Thailand met Birbut, met hun LP Monolam, zitten we nu in Tanzania en Zaire. 50-50 deze Sunburst, zo net met Simba Agronuma. En dit is nu volledig in de nieuwe lichting uit Congo, deze nieuwe lichting uit Zaire. Kineata komt uit een LP 2025. Kin Congolo, Kineata, Bunda. Dit is Radio Kafar en we gaan nog blijven in Congo met de nieuwe generatie muzikanten. Deze Kasai All-Stars, iedereen heeft dat, iedereen kent dat. Komt uit die LP Around Felicité, Bilonda. Kasai All-Stars.

Die dubbel LP Around Felicité van die Kasai All Stars. En daarvoor dus die ultranieuwe lichting King Bongola Kinyata uit Kinshasa, de Mbunda. Voilà, we blijven in Afrika, in Mali deze keer met een duo, een Fransman en een Malinees. Dit is Siraba, een dubbele 12 inch 2023. Siraba en Nassé.